Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor diegenen die het vorige uur gemist hebben, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn net begonnen met Joe Dolan met Lady in Blue. Joseph Francis Robert Dolan was een Ierse zanger, entertainer en opnameartiest. Hij was vooral bekend in Ierland vanwege zijn associatie met showbands en vanwege zijn innovatieve stijl en hoge tenorstem. En had een grote aantrekkingskracht op veel internationale fans. Zijn energieke en charismatische podiumoptredens inspireerden zijn langlopende reclameslogan: er is geen show zoals de Joe Show. Jawel! Volgende nummer is van de Pointer Sisters.

Trouble van Mumford & Sons. In 2012 stond Mumford & Sons zowel op Pinkpop als op Rockwerchter. Op 24 september bracht de groep zijn tweede album Babel uit, dat het succes van het debuutalbum Say No More ver overtrof. Babel bereikte de nummer 1 positie in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. Dan gaan we naar de favoriete 3, of de top 3, net zoals je het wil noemen. En deze keer heb ik er eentje gekregen via de e-mail, jazeker, van Ab Sip. Ja, ik weet niet wie hij is, daar heb ik nog naar gevraagd. Nou ja, hij is gewoon een broer van Jan en Jaap Sip, dus. En die top 3, die is echt heel mooi hoor. We beginnen met een fantastisch mooi nummer van Bad Company, Siegel. MUZIEK

Emotional Rescue van de Rolling Stones is de tweede van Ab. Het komt van het gelijknamige album, uitgebracht in 1980. Nou, ik weet niet zoveel te vertellen over Ab, dus ik ga snel de nummer 1 draaien. En dat is een heel mooi nummer van Supertramp. 2 weken geleden had je op NPO 5 de week van de Evergreens van de jaren 70. En toen heb ik ook dit nummer voorbij horen komen. Misschien dat Ab toen gemotiveerd is om zijn top 3 op te sturen. Ja, hij duurt een beetje lang, maar ik ga hem natuurlijk helemaal draaien, Ab. Daar komt hij, Fool's Overture.

meesterwerk van Supertramp, kan je toch wel zeggen. Ja, Ab, hartstikke bedankt, man, voor je lijstje. Ja, en via e-mail gestuurd, hè, beste luisteraars. Klaas.bont@sigel.nl. Allemaal kleine letters, Bont met een D. Ik herhaal het nog één keer. Klaas.bont@sigel.nl. Ja, en we hebben net natuurlijk in Ab zijn drie nummers ook een nummer van de Stones gedraaid. En dan moet er nou toch ook eentje van de Beatles volgen. Dat zijn jullie gewend in mijn programma. Ja, en het nummer is Here Comes the Sun. Na die hitte van de afgelopen weken was je eigenlijk wel blij als hij af en toe weg was, hoor.

I Don't Wanna Die in an Air Disaster is een single van Albert Hammond. Het is afkomstig van zijn derde album, getiteld Albert Hammond. En dat is uitgebracht in 1974. Dit album scoorde voornamelijk goed in Nederland en België en leverde het tweetal succesvolle singles op. Deze en I'm a Train. De plaat heeft een dubbele tekst. Aan de ene kant gaat het over hoe Hammond niet al zijn kaas wil uitgaan en jong en wild wil blijven. Anderzijds zingt hij niet dood te willen gaan door een vliegtuigongeluk. Dan gaan we naar twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met The Sensations, met Let Me In. MUZIEK

Wonderful World, Sam Cooke. Niemand minder dan Cooke's manager Lou Adler en Herb Albert schreven samen met de zanger Wonderful World. Het gaat over Barbara Campbell, Cooke's liefje op de middelbare school. In 1960 verscheen het op het album The Wonderful World of Sam Cooke. Het nummer is vele malen gecoverd, onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys. She's Madonna.

Forget to Remember, de Bee Gees. Het nummer is geschreven door Barry en Maurice Gibb. Het werd uitgebracht in de korte periode dat Robin Gibb geen deel uitmaakte van de groep. En het is dan ook geschreven zonder zijn input. Net zoals andere nummers waar Robin geen deel van uitmaakte, gaat het vooral de kant van de country op. De plaats van Robin werd ingenomen door Peter Mason, die hem oorspronkelijk definitief zou vervangen voordat Robin weer terugkeerde in de groep. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. En we gaan natuurlijk weer afsluiten met één van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Foreigner met Feels Like the First Time. Doei!

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt.

0: Ze wist uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, hele goede avond en welkom in de Muziek BV. En vanavond ga ik eerst even Marcel Hansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor hadden we oma Michel.
1: Ja, ja.
0: Ja, Rob, oma Michel Koning met zijn Country Classics en Americana. Dus, en dat was ook weer een hele mooie show. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond. Goedenavond, ik ben bijgekomen van Argentinië Café.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Ja, goed hè.
1: Dus ja,
0: heb je hem gezien live? Of,
1: Nou, niet live. Ik heb de samenhang even teruggekeken. Maar het was niet normaal, heb ik begrepen.
0: Nee, ik heb de hele nacht op geweest tot 2:45, denk ik. Nee, maar het was zo'n erg een mooie, leuke wedstrijd. Het was niet, het was de mooiste wedstrijd van het toernooi tot nog toe. Met ook het mooiste doelpunt. En prachtig. Gewoon jammer eigenlijk dat ze verloren.
1: Ja,
0: dat had de stunt van de... Van de eeuwen geweest.
1: Ja.
0: Maar goed, dat maakt niet uit. Het was een prachtige wedstrijd. En welkom in de Muziek BV. Rob, ben blij dat jij er ook weer bent. We begonnen met Lou Reed en Carolina. Geen Lou Reed zoals we Lou Reed kennen. Maar dit is Lou Reed. En Dixie, I Love You. En dat komt van de cd Carolina Moon. We gaan 2 uurtjes lekkere muziek maken. Ik heb heel veel mooie dingen meegebracht. 2 uurtjes heerlijke, zoals ik zeg, Americana, bluegrass en country. En ik ga lekker verder met Jason Aldean, een Amerikaanse countryzanger. En brak door in 2005 en heeft 10 hits gehad. En ik vond dit ook best een hele leuke. En dat is I Don't Drink Anymore. En die komt uit 2019. Daar gaan we.

Sierra Farrell, West Virginian Walls van haar CD uit 2021. Long time coming. Rob en ik heb afgelopen dinsdag Sierra Farrell live gezien in Paradiso. Al maanden uitverkocht. Die had een band bij haar, dat is niet te geloven. Een country band, is 5 man sterk, dat is niet te filmen. Die worden geboren met een instrument. Die krijgen meteen in de wieg zo pap. Achikidee, spelen. En dan, dat kunnen wij niet. Dat hun niet kunnen op een instrument. Op mandoline en op banjo. Op steel guitar. Op viool. Het was niet te geloven. Daarvoor hadden we ook een goede band. Die speelde dus het voorprogramma. De Birdie Brothers. Ook geweldig. Dus komt ze ooit weer deze kant op, mensen? Sierra Farrell, onthoud. Of luister naar deze prachtige cd via de streamingsdienst. Long time coming. Oké, Charles Wesley Godwin werd geboren in 1993. Een muzikant, een country folk muzikant uit West Virginia. En wat ik altijd vind van Charles Wesley Godwin, dat als je een live optreden ziet op YouTube, dan is het nog beter dan de cd's die hij al heeft gemaakt. Klinkt gek. Maar Godwin heeft prachtige muziek gemaakt. Hij heeft een nieuwe single en dat is Hey There Son. En dan featuring Wyatt Flores. Hij begon muziek te maken terwijl hij financiën studeerde aan de West Virginia University. Waar hij ook voor het eerst gitaar leerde spelen en liedjes schrijven oefende. En hij beschrijft zijn stijl een beetje als geïnspireerd door kunstenaars als Kris Kristofferson, John Prine, Ryan Bingham, Chris Knight en dergelijke. Luister naar deze prachtige nieuwe single, Hey There, Son.

0: Ja, Country John van... En nou ben ik de naam even kwijt. Rob, dat dingetje ligt bij jou. Hoe heet ze ook alweer?
1: Even kijken hoor.
0: Nummer 11.
1: Nummer 11, dat is Barnstar.
0: Barnstar, ja. Dus hooiskuur, om het zo maar te zeggen. Oké, prachtig nummer. Zijn stem heeft dat weg van Paul Simon. Dat vind ik tenminste. En die groep, dat is een beetje bij elkaar gescharreld. En de producer, dat is de vader van de groep. En ja, dan kun je gewoon cd'tjes opnemen, Rob.
1: Tja, zo gaat dat.
0: Zo gaat dat, ja. Goed, vroeger hadden we de kolenmijnen. En in december 1965, in Limburg was dat. En in 1965 kondigde Joop den Uyl aan, minister van Economische Zaken toen. We gaan de mijnen sluiten. En voor veel koempels, zo heette dat toen. Dan een mijnwerker, dat is een koempel. Die hadden totaal geen perspectief meer. Kregen geen nieuw werk. Want dat was er nog niet. En die belofte ook dat er werk zou komen. Die werd niet of slechts gedeeltelijk waargemaakt. Ja, DAF kwam naar Born en DSM specialiseerde zich daar in chemie. Redde daarmee een deel van de werkgelegenheid in de westelijke mijnstreek. Defensie kwam er ook. Maar goed, met aantoonbare tegenzin gingen de koempels uit de mijnen vandaan. Carboon heeft daar een prachtig mooi lied over geschreven. En dat heet dan Koempel Sheng. Een herinnering aan het mijnverleden dat eigenlijk radicaal werd opgeruimd. Want van de ene dag op de andere dag ging alles dicht en weg was de toekomst. En de cd waar het vandaan komt, vanaf komt, kwam uit 2010. En dat heet dan Wist ze nog, Koempel.

0: Down Where the Still Waters Flow. Ja, Larry Rice. En het is een cd. Clouds Over Carolina. Larry Rice, natuurlijk een typerend geluid, vind ik. Een fantastische stem. Hij was een mandolinespeler, songwriter, bandleider in de bluegrass tradition. Broer van Tony Rice en Ronnie en Wyatt Rice. Samen hebben ze ook twee prachtige cd's gemaakt. Rice Brothers 1 en Rice Brothers 2. En zijn vader Herb, die begon al in de vroege jaren met Hall en Leon Poindexter, de bluegrass band Golden State Boys. Ja, Rice die raakte bevriend met niemand minder dan Chris Hilben. En hij werd dan weer geïnspireerd door de Bruce Roland en Clarence White, die vroeger in de Kentucky Colonels zaten. Maar dan hebben we het alweer over een hele tijd terug. Rob, ik heb ook een prachtige nieuwe plaat. En heb je hem al op de draaitafel liggen?
1: Ja, zeker. Want de tweede single van Emily van Leeuwen, I Don't Know, gaat over het gevoel verloren te zijn en op zoek te zijn naar betekenis. Eindelijk ontmoet je iemand die je helpt op de wereld om een nieuwe manier te zien. Iemand die je doet beseffen dat schoonheid te vinden is in de kleine dingen.
0: Ja, daarom. En daarom draaien we hem ook van Emily van Leeuwen. Gewoon dochter van Yvonne van Leeuwenbond. En dan zegt het genoeg.

0: Rhyolite Sound, He Can Have Her, van hun CD 2019 Mojova Gold. Ja, ze werd opgericht in Las Vegas in 2013. Haha, ik liep even vast op.
1: Kamer.
0: Ja, want ik zie daar een afkorting staan van een NV, maar daar kom ik even niet mee op waarvoor dat geldt. Maar goed, in 2013 en Rhyolite Sound, die brengen eigenlijk hun eigen honky-tonk woestijn-stijl naar het podium. Waarbij de elementen van de outlaw en de rockabilly en honky-tonk blues, rock'n'roll worden gemengd met hun sound. Een doel, dat is zowel de hardcore traditionalist en de meest casual country muziekfan aan te trekken met een leuke live show die luidruchtig en rumoerig is, met veel geplaag tussen de nummers om het publiek te vermaken en door hun melodie en harmonies subtiel te verweven met waanzin en chaos. Dat geloof ik ook wel, want zoals je deze meneer ziet van de Rhyolite Sound, dan denk je bij jezelf, ja, dit is een losgeslagen.
1: Ja, die heeft er zin in.
0: Je hebt er de zin in, ja. Goed, Rob. We gaan een beetje naar het nieuws, maar ik heb nog een hele mooie plaat staan van Blackline.
1: Ja, we zijn al een tijd enthousiast over de South Carolina Grasses Blackline en een geweldige lead zangers en hoofdsongwriters, Kathleen Ingardia. Ze krijgen steeds meer brede aandacht en we hopen dat die nieuwe samenwerking met Mountain Favor Records de deal zal zijn die ze nodig hebben.
0: Ja, want deze maand, er staat een nieuwe single op het programma. En dat die Raping the Blues is een nummer dat wij in het tweede uur gaan draaien. Want dat is een nieuwe single van deze goede groep Blackline. Maar ze hebben in 2019 ook al een cd uitgebracht. En dat was Salem Town. En daar wil ik dan het nummer van draaien, Trying to Move On.

0: Ja, Black Lion. Prachtig mooie plaat. Salem Town. En straks in de tweede uur dan draaien we nog even die nieuwe Raping the Blues. Zeg Rob, ik had vanmiddag, zag ik tussen 1 en 2 uur een bekend gezicht weer hier op de radio. En dat was Jan Worst-Rundekamp. Heb je die ook gezien? Is wel van voor jouw tijd natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het helaas gemist. Dat moet ik zeggen. Maar ik hoorde dat het wel een leuk programma is.
0: Ja, Nederlands programma.
1: Ja, dus, daar hou ik sowieso
0: en
1: van.
0: Hij noemt dat dan Rang Kang Pang. Ja, nou, dan weten we genoeg.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar!
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

Sebastian Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en steen.

0: in en naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, Sideline met een stukje onvervalste a cappella gospel. Lord, don't leave me here. Rob, dat hoop ik ooit nog eens een keer dat het kerkkoor dit doet zo op zondagmorgen in de hoogmis. En dan in één keer zo'n gospel song van de country. Want daar is het eigenlijk uitgevonden, denk ik.
1: Ja, dat moet je even aangeven dan bij de kerkdienst.
0: Ja, zou het lukken? Ik denk dat de kerk meteen vol zit.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, misschien...
0: Dus, we moeten toch het kerkkoor eens eventjes onder even vragen.
1: Altijd dan, proberen.
0: Ja, zo'n gospel song van een country bluegrass band. Ja, prachtig, mooi. Oké, heeft u nou een verzoekje?
1: Ja, dan kunt u WhatsAppen of bellen via het nummer 0299369916. Ik herhaal 0299369916.
0: Ja, want de wedstrijd Canada-Marokko, dat is niet zoals het gisteren was met Argentinië-Kaapverdië. Argentinië tegen Rotterdam. Ja. Rotterdam won bijna. Ja, schitterend, mooi. Oké, Mike and the Moon Pies. Een band die toch van de naam moest veranderen. En waarom, ja, dat weet je toch ook niet. Maar ze hebben de naam veranderd in Silverada. En binnenkort komt van deze band een nieuwe cd uit. Ja, zanger Mike Harmeyer verklaarde dat hij meer dan 10 jaar een naamsverandering overwoog te maken. Maar besloot dat het samen moest vallen met het gelijknamige album in 2024 van de band. En tijdens die overgang evalueerde de band een lijst van meer dan 200 potentiële namen via een groep tekstketen. En voordat ze dus gewoon eigenlijk Silverada kozen. Maar goed, toen Silverada nog Mike and the Moon Pies heette, brachten ze ook een paar enkele mooie cd's uit. Zoals in 2019 de Cheap Silver and Solid Country Gold. En daar draai ik het nummer van. If you want a fool around...

0: Ja, prachtig nummer van Thumb Judge. Een eerbetoon aan John Hartford. John Hartford, bekend, ja, als je hem kan natuurlijk, als je hem kent bedoel ik. Een Amerikaans componist, country en bluegrass, dat was wat hij... Hij trok op een gegeven moment de bergen in om oude liedjes te archiveren en op te nemen die daar in de bergen werden gezongen. En zo kwam hij na een tijdje weer beneden en dat heeft hij allemaal op plaat vastgelegd. En dat kwam weer omdat hij Gentle on My Mind schreef erop. Gentle on My Mind, dat werd een wereldhit. Ik dacht dat er iets in Amerika al meer dan 6, 7 miljoen singles van verkocht werd. Het werd daarna heel vaak gecoverd. En dat zei hij ook. Muziek is een mooi ding, zegt hij. Want je maakt één liedje. En voor de rest van je leven hoef je niks meer te doen.
1: Ja.
0: Kun je je hobby uitvoeren. En dat heeft hij ook gedaan. Jammer genoeg is hij niet oud geworden. Hij werd 63 jaar. Hij was ook piloot van zo'n rad. Zo'n boot in de Mississippi River. En unieke man. En daarom een goede vriend van Thumb Judge. En Thumb Judge die schreef dit als een eerbetoon aan Hartford's band. Want hij woonde daar in een hoek aan de Mississippi River. En elke keer wanneer ze daar langskwamen met die boot. Dan de kapitein van die boot, de piloot eigenlijk. Die nam zijn hoed af. En dan stond hij met zijn viool daar op die hoek te spelen. Mooi verhaal. Ik heb een verzoekje van Marcel Hansen. En dat is Patrick Park. En dan vraagt hij om Something Pretty. We gaan luisteren. Marcel, voor jou.

0: Ja, de Saw Doctors. En de Saw Doctors, dat was een verzoekje van jouw vader. En die vroeg wat anders aan. Maar dit hebben we hem voor hem gedraaid. Rob. Ja, de Saw Doctors. En dat is The Same Old Town uit 1996. Same Old Town, zo heette de cd. En dat is een Ierse folk rockband uit Tuam in County Galway. Opgericht in 1986, toerde ze eind de jaren 80 ter ondersteuning van de bands zoals de Hot House Flowers en de Stunning en de Waterboys. De Saw Doctors hebben 18 top 30 singles behaald in de Ierse hitlijsten, waaronder 3 nummer 1 hits. En dat is toch zat.
1: Tja. Ja, en From Out of Nowhere is het 14e studioalbum van de Britse rockband Electric Light Orchestra. En het tweede dat wordt toegeschreven aan Jeff Lynne. E-L-O.
0: Ja, Jeff Lynne's ELO.
1: Het eerste studioalbum van de band in 4 jaar. Het werd uitgebracht op 1 november 2019 via Big Trophy en Columbia Records. Het titelnummer werd uitgebracht als de eerste single op 26 september 2019. Lynne speelde de meeste instrumenten op het album. Toetsenist Richard Tierney keerde terug op één nummer te spelen, wat zijn laatste optreden op het ELO-album markeerde voor zijn overlijden in 2024.
0: Ja, Jeff Lynne die verklaarde dat het eerste nummer dat hij voor het album schreef ook het titelnummer was en dat het From Out of Nowhere heette, omdat dat precies is waar het vandaan kwam. De thema's hoop en verlossing, optimisme zijn ook te horen door het hele album 1 heen. Songbird, dat vond ik een heel mooi nummer van dit album 2019. En die draai ik voor iedereen.

0: Ja, Rob, dit was dus Joanna Parker, Starting Line. En dat is pas nieuw, van 2026, Live Lines, zo heet de cd. Zeg Rob, AI, jij moet als jonge jongen, jij moet natuurlijk direct eventjes gespecialiseerd zijn in deze PC... computerachtige dingen natuurlijk. Of,
1: nou, ik ben met AI ben ik niet zo heel vaak bezig, moet ik zeggen hoor. Ik vind dat AI vind ik helemaal niks.
0: Niet? Nee. Maar het is wel de toekomst. Hè?
1: Ja, dat klopt. Het is het, ze geven wel natuurlijk informatie, maar
0: ja.
1: Nee, ik ben er niet zo ver van.
0: Nou, want als je zoals AI of ChatGPT. Zeg ik het goed? ChatGPT. Ja, ja. Dan kun je gewoon iets indienen en dan. Dan maakt hij een muziekje voor je, maakt hij een plaatje voor je. En dat wordt al beter, dat wordt al gekker. En want toevallig zat ik van de week met iemand en die zei... weet je, je moet eens eventjes een nummer draaien van Caleb Walker. Geweldige countryman. En ik heb dat eens even opgezocht. En dat klinkt ook alsof je het naast je staat, bij wijze van spreken. Maar het is dus door AI gegenereerd. Het is gewoon een computernummer. En dat is ook met Cindy Shore. En Cindy Shore is ook een... ze is vernoemd naar een plek eigenlijk. De Cindy Shores. In Amerika. Maar deze computerprogrammeur... die maakt gewoon best hele mooie muziekjes... in de stijl van de jaren 60, jaren 70. Dus we gaan gewoon eens eventjes kijken. Twee AI gegenereerde nummers draaien. Een beetje in de oude rock and roll, hillbilly stijl en een nummer in de country stijl. En we beginnen met Cindy Shore, Tomorrow May Be Late. Dat is een single die laatst is uitgekomen. Daarna Caleb Walker, I Didn't Make It In Time.

0: Ja, geweldig. Black Lion. Goed, met Raping the Blues. Het zit er weer op voor de Muziek BV. Wij hebben het gewoon graag gedaan, Rob.
1: Dat doen we altijd.
0: Ja, toch? Ja. En met veel plezier. En natuurlijk, volgende week dan zijn we gewoon weer terug met een prachtig programma. Morgenochtend dan beginnen we natuurlijk hier bij de LOVF. VE, van 9 tot 10 uur hebben we Peter Jonk met Love Classics. Prachtig, mooi programma. En daarna van 10 tot 12 uur heb ik met Johan Tol samen One Way Wind, de ochtendshow. Weer bekende, gewoon lekker allemaal gezellige muziek. En gewoon de bekendjes beginnen. We hebben ook Piet Veerman en we hebben ook de Kes. En meer van die leuke dingen. Dus lekker morgenochtend luisteren van 10 tot 12 uur. Wij zeggen dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En dan zeggen we altijd... Dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond.

0: gisteravond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond. We hebben het weer achter de rug, de hitte. Hebben jullie het overleefd?
1: Anders hadden we niet gezeten, Evert.
0: Kon je het... Hoe heb je het opgelost?
1: Nou, af en toe achter in de schaduw blijven gaan zitten. En veel drinken.
0: Jij, Roy?
2: Ik ben zo min mogelijk de deur uit geweest. Gewoon lekker in huis met de airco aan. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist of het nou donderdag of zaterdag of maandag was. Ik was helemaal de weg kwijt.
0: Nou, ik ben voor het eerst in mijn leven vrijdags vanaf 12 uur binnengebleven. Dat is me nog nooit overkomen.
2: Maar ja, het was ook echt code rood, hè?
0: Dus, ja, het was echt code rood. Dus, we zijn er weer. En we zijn begonnen vanavond met Jan Smit. De tijd even stil. En dat is afkomstig van het album Leef. En tijdens een concert van Thomas Tol was het eigenlijk de favoriet van Thomas zelf. En dat werd ook gespeeld die avond. En vanavond hebben we van alles wat. Oud en nieuw.
1: Dat klopt. Want we gaan verder met Maria Keizer. Dat is al een tijd geleden. Dat was in 2016. En die trad op tijdens een dijk van een tafel in de Konijnstraat. En het lied heette Het water stroomt. In het teken van de watersnoodramp uit 1916 waren er een hele rij tafels opgesteld in de Konijnstraat. En Maria trad op, bijgestaan door de masterclass van Marianne Molenaar en Dick Plat. Hier is Maria Keizer, masterclass en Dick Plat met Het water stroomt.

Dan is er natuurlijk het WK-voetbal. En uiteindelijk zou je twee dingen tegelijk kunnen doen. En kijken en luisteren naar vanavond bij Muzikaal Volendam. En de poolfase van het Nederlands elftal, dat is achter de rug. De laatste wedstrijd werd gespeeld in Kansas City. En laat daar nou een lied over zijn gemaakt. En dat was al in 1952. En er bestaan ruim 300 versies. En van Little Richard en de Beatles, dat zijn wel de bekendste. En de Cats eindigt altijd een optredens met Kansas City.

0: In 2003... Ja. In 2003 stond op de Oranje Kermis Hit Festival CD het nummer Biercomplets van Nooit Docht. Het nummer werd gezongen door Jack Muren, Jan Molenaar Barre en René Tol. De teksten waren van Evert Verhoeven, Evert Plat en Wim Westendorp. De Kermis CD's werden toen geproduceerd door Jaap Tol de Bok en Wim Westendorp. En we waren in 2013 ook veel kermisnummers genoteerd in de Volendammer Top 1000. En deze stond op nummer 342. Dit is Nooit Docht met Biercomplex.
1: Biertje!

Dan is er vannacht de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En dit is de knock-out fase. Degene die verliest, die gaat naar huis. En de wedstrijd die wordt gespeeld in Monterrey, Mexico. Het is een stad, ik lees verschillende aantallen inwoners, maar het is in ieder geval een stad van pakweg 6 miljoen mensen. En het is omgeven door bergen. En het kan daar een hele moeilijke wedstrijd worden vanwege de temperatuur en de tegenstander Marokko. 3 uur 's nachts is daar 7 uur 's avonds. En dan wordt het ongeveer 36 graden. En dat kan een hete Mexicaanse avond worden. En daarom hebben wij BZN Live met Mexican Night.

In 2004 zong Arme Veerman het wonderschone Boulevard de la Madeleine tijdens het Concert van de Eeuw. Het is daarna door velen gedownload en op cd gezet. Het lied is een cover van de Moody Blues. Tijdens het Concert van de Eeuw zong Arme het namens Leside, samen met de hits Like a Locomotion en Tessie I Love You. Maar nu de versie van Boulevard de la Madeleine op de cd van Arme Veerman.

Het is tot nu toe dus een hele hete zomer. En daarom zoeken we ook een nummer uit wat daar een beetje betrekking op kan hebben. En op het album van Maurer en Tuip, Made in Volendam, staat het nummer Summertime. Een lekker lui en loom bluesnummer, gezongen door Kees Noor. Hij wordt begeleid op gitaar door Dick de Boer. En als ik het goed heb, zat hij ook samen met Kees in de Catfish Blues Band. Als ik het goed heb. En u gaat horen Kees Noor met Summertime.

En Corine van Vaccari deed natuurlijk ook mee met het laatste concert van Rome Thomas Tol in de PX op 6 juni. En ze hebben er weer een onvergetelijk optreden van gemaakt. Dat Corine een goede stem heeft, dat weten we allemaal. En daarom is het heel jammer dat er niet meer van haar wordt uitgebracht. Maar we hebben nog een demo van haar. Hier is Corine van Vaccari met Le Memoire d'Abraham.

0: Het afgelopen weekend had je het weekend van de Palingsound. En daar heb ik toch wel heel wat van gehoord. En buiten BZN en Ketsom hoorde ik veel Nextman, Jendrog en Meddoc en kermisplaten. Van de generatie van nu, Alaska, Dandelion, One Clueless Friend, Case Mayfield enzovoort, daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben.
1: Ik heb er sowieso weinig van gehoord, nee. Moet ik zeggen.
0: Nou, ik heb dus jou één keer gehoord op zondagmorgen bij de straat.
1: Oh, muziek van de straat.
0: Ja.
1: Nou, dat is en, leuk.
0: Ja, dat viel me een beetje tegen. Ja. En dan, want er zijn toch wel een hoop artiesten van nu die al doorgebroken zijn en dat soort dingen. Dus daarom draaien wij vanavond maar eentje van Alaska. En dat is in Media Res.

0: De vierde nummer 1 hit van The Cats was Wherever I Be Wrong. Dit was terug te vinden op hun album Take Me With You uit 1970. Dit keer was het nummer niet geschreven door Arnold Muren, maar door Piet Veerman. En later hebben de Tribute Bands dit nummer ook in hun programma's gezet. De Tribute to The Cats Band bracht in 2007 een album Songs to Remember uit waar het nummer ook op staat. Het nummer Wherever I Be Wrong kwam ook in de Volendammer Top 1000 op plaats nummer 659. Hier zijn de Tribute to the Cats Band met Wherever I Be Wrong.
1: Dames en heren, live in concert, the Tribute to the Cats Band.

En mocht het Nederlands elftal nog verder komen in het toernooi, dan kunnen ze ook nog wat cultuur opdoen daar in Amerika en Mexico. Een beetje een avondje tussen de cowboys of rodeo of line dancing of iets dergelijks. En Maribel maakte in het jaar 2000 een mooie single, Betty Lou. En die zouden we dan wel op kunnen sturen naar Ronald Koeman. Dat valt in die stijl. Hier is Maribel.

En we gaan naar het laatste nummer van vandaag. We danken jullie voor het luisteren. En in ieder geval tot de andere week. En afgelopen vrijdag bracht Niels Buis weer een nieuwe single uit. Sorrow. Het is ook weer een voorloper van zijn aankomend album Carouser. En die komt op 9 oktober uit. Niels timmert hard aan de weg. En dit is alweer de derde voorloper voor zijn album. Hier is Niels Buis met Sorrow.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000.

0: Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: is love.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: het NOS-journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de

0: ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen, zoals u gewend bent, opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening voor u op de zondagmorgen van 9 tot 10 bij Love Classic, de LOVE. Ja, dat was een prachtig stukje ensemble. Gilles Benoit, Benchois, Dominique Vellard. En dat was Le Jeune, Le Printemps. Ja, mooie zang. Maar oké, dat was wel een beetje echt de klassieke kant op. We gaan nu een beetje weer naar wat iets anders. En dat is de filmmuziek uit Midnight Cowboy, een compositie van John Barry.

Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij de opera en wel Hofmans vertellingen van Jacques Offenbach. Is vooral bekend als componist van de Franse operette, maar hij schreef aan het eind van zijn leven een opera, de welbekende Le Comte d'Hoffmann, oftewel Hofmans vertellingen. Het personage Hofman vertelt op een fantastische, tragicomische manier over zijn liefdesaffaires met drie verschillende vrouwen. Ja, Olympia, Giulietta en Antonia. In elk verhaal duikt zijn rivaal Lindorf op. Een soort duivelsfiguur die hem het leven zuur maakt. Ten slotte blijft Hofman alleen achter. We gaan luisteren naar het ensemble.

drie vrouwen. Oh ja, ik was nog een beetje in gedachten verzonken, maar wat was het mooi, die opera. Dat is toch wel weer verschitterend, een prachtig ensemble. Oké, dit was natuurlijk John Dunbar thema uit de film Dances with Wolves. En dat was ook weer muziek van John Barry. Prachtig. Oké, we gaan verder met O'Danny Boy, gezongen door Bryn Terfel, samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Barry Ward. Word, Ward. Word, Ward. Dat is hem.

Ja, hij staat op stop. Soms wil hij nog wel eens doorlopen. In ieder geval, dit was Limelight, een Amerikaanse filmcomedie uit 1952... onder de regie van Charlie Chaplin. Oké, we gaan verder met Jean de Auvergne, muziek van de componist Canteloupe, Bolero nummer 2. En een bekend werk voor de zangstem en orkest. Dit stuk is zijn levenswerk geworden en tevens zijn meest populaire compositie. Het behandelt het volkslied, het mooie landschap en de boerenbevolking zelf. Kirit Kanawa, sopraan.

kan ik ervan zeggen? Wat ben je toch gezegend als je dit mooi kan vinden? Laat ik het dan maar zo uitdrukken. En dat gaan we verder doen met die wals nummer 9 van Chopin... met aan de piano Vladimir Ashkenazy.

Ja, romance, carrière, muziek van Ennio Morricone. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij iets anders. En dat is Tony Bennett, geboren als Anthony Dominic Benedetto. Augustus 1926 New York. En was een Amerikaanse zanger van zowel populaire muziek als jazz. En zijn artistieke naam, zijn artistieke carrière duurde ruim 70 jaar. Met 20 Grammy Awards, waaronder de Lifetime Achievement Award in 2001. En heeft hij nog een bijzonder respectabele palmares. En hij wordt beschouwd als de laatste grote crooner uit het gouden terk van onder andere Frank Sinatra en Dean Martin. En was een vooraanstaand vertolker van Great American Songbook. Nou ja, dat is wel heel erg goed wat die man heeft gedaan. Hij is natuurlijk een aantal jaren terug overleden. Of niet zo lang geleden eigenlijk. Ja, een groot meester. En daar gaan we dan. Stranger in Paradise.

bent zeker niet vergeten natuurlijk. Dat was met Andrea Bocelli in de wit. Oké, wat heb ik nog voor u? Ik kan nog wat draaien. Dat is Sunset Waltz van Yoko Shimomura. En dat is muziek uit het beroemde computerspel Final Fantasy.

Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? Goede wijn behoeft geen krans, of hoe was het ook alweer? Maar in ieder geval de drie tenoros, Sole Mio. En dat was heel mooi. Ik heb nog een paar minuutjes extra. Laten we alvast gaan denken aan Jaap en Johan. One Way Wind, dat komt er zo aan. Dus ik gooi er iets lichts tussendoor nog. En dat is ook altijd heel mooi. En dat is Fragile Sting.

Ja, beste mensen, het uur is weer voorbij gevlogen. En ik hoop dat u het weer mooi heeft gevonden, want daar gaat het tenslotte om. Het enige wat belangrijk is, dat u het maar mooi vindt thuis of weet u waar u ook zit. Ja, Johan en Jaap, die zijn... Johan is er nog niet. Die is altijd een beetje op het laatste moment, hè. Daar gaan we hem toch even op aanspreken, dat hij wat eerder in die studio komen moet. Maar in ieder geval, One Way Wind. En elke week zijn ze weer druk bezig om er iets moois van te maken. Ik zou zeggen, blijf gezond en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl.

0: Lucas met een O.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: je hoort dan toch wel de meerwaarde van Alain Mama. Dat eigenlijk in de jaren 90 kwam met een liedje. Je liegt dat je barst. En dat het ontpopte tot een grote mooie band. Die uiteindelijk ook samen met Major Dundee dit hele mooie Hey Suzy heeft opgenomen. We kennen het natuurlijk allemaal van Henk Wijngaard. Die er een grote hit van maakte in Nederland. Maar dit is dan toch wel weer een andere league, denk ik. In ieder geval, ik ben beland bij One Way Winter Ochtendshow. Met al die mooie plaatjes uit het heden en uit het verleden. We zijn er tot 12 uur bij met een hele reeks liedjes uit de 60, 70, 80, 90 jaren en uit de nullies. Allemaal even mooi. Jaap, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Johan.
0: Tol.
1: Ja. Weer terug van weg geweest, jongen.
0: Ja, weer terug van weg geweest. Ja.
1: Zie je bruin en gezond uit?
0: Ja, het is heerlijk geweest.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, echt 33 graden elke dag. En een top. Een kwartiertje lopen van een prachtige boulevard. Met een prachtig strand. En alles erop en eraan. En heel mooie vakantie gehad.
1: Nou, dat heb je verdiend.
0: Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Zal vast zo zijn. Ja, in ook een week van treurig natuurlijk. Want we zijn uit het WK gekegeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Door Marokko. Ja. En Marokko was gewoon veel beter.
1: Ja, klaar uit.
0: En daar is het mee gezegd. Wij hebben een keeper in doel die Verbrugge heet. En als we die niet hadden gehad, dan hadden we al veel eerder uitgeschakeld geweest. Want de man heeft deze wedstrijd toch 3 goals eruit gehaald.
1: Ja, absoluut. En dan had het gewoon 3-4-0.
0: Ja, dan had het meteen afgelopen geweest. En dat die Somerville nog met zijn laatste krachten, met zijn been, nog die bal naar Gapko kan schieten. En dat een goal wordt, dat was gewoon meegenomen.
1: Ja.
0: Maar je had daar maar gewoon moeten verliezen met 3-1 of 3-0 of wat het ook is. Dus ja, het is jammer, maar dat is de volgende keer beter, zelf dan maar zeggen.
1: Uithuilen en opnieuw winnen.
0: We hebben iemand nodig die vooruit wil voetballen, denk ik.
1: Een oude loeger zou zeggen, visserij is loterij.
0: Dat is ook wel zo. Maar je kan natuurlijk met 5 verdedigers het veld in gaan.
1: Ja.
0: En je kan zeggen van nou, ik ga er toch wat mensen naar voren. En je kan natuurlijk afspreken met je ploeg dat je vooruit gaat voetballen. En dat je het gaat vastzetten bij de middenlijn. Noem maar op. Er zijn allemaal trucjes in dingen voor. Maar dat deed deze man niet.
1: En, nee.
0: Die heeft zich eigenlijk verkeken op Marokko. Want die liep er gewoon overheen.
1: Ja. Nee, dat was ditmaal wat Koeman geen goede instelling.
0: Nee, heb je gekeken overigens, Jaap?
1: Ja, ja.
0: Oh ja, je hebt je wekker gezet.
1: Ja, ja.
0: Zo, ja. Ja, ik heb er ook op gekeken.
1: Ja.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar nou, ik heb ook gisteravond Kaapverdië en Argentinië gezien.
0: Ja.
1: Ben ik ingeraakt om 12 uur en toen lag ik pas om 15:30 op.
0: Jeetje.
1: Maar dat was nou echt een mooie wedstrijd.
0: Ja, dat was een vrijdagavond, geloof ik.
1: Of vrijdagavond.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: wat dat is een pot.
0: Ja, en die jongens die gingen voor. Die was al bij het begin van het WK. Hadden ze al zoiets. Nou, als we één wedstrijd een punt pakken, is het al mooi.
1: Ja.
0: Dus die gingen gewoon voor goud. En die dachten, we gaan verliezen, maar we gaan gewoon voor goud, weet je.
1: Argentinië tegen Rotterdam.
0: Ja, het is vast fantastisch. Ja,
1: en absoluut. Hij scoorde een goal. Ik weet niet of je hem al gezien hebt.
0: Nee, nee.
1: Nou, dat is de mooiste goal van het WK. Dat is absoluut.
0: Okay.
1: Dat werd de 2-2. En hij rende dus de tribune op naar zijn meisje.
0: Oké.
1: De scheidsrechter terug, jij.
0: Ja. Ja, maar emotie, dat hele Kaapverdië, dat staat op zijn kop.
1: Ongelooflijk, ja, ongelooflijk.
0: Want die man die dus ook, er was een man op tv, die zei van alleen het feit al dat we tegen Argentinië mogen spelen, dat is een droom.
1: Dat is al een droom.
0: Ongeacht wat de uitslag wordt, zegt hij.
1: Ja. Nou, en ze deden niet onder. God, wat een partij.
0: Ja,
1: wat
0: hebben
1: die jongens een partij.
0: Heel mooi. Goed, we gaan verder met muziek voor de mensen die hebben ingeschakeld. Je luistert naar de One Way Winter Ochtendshow. We gaan u verrassen met allerlei mooie muziek. Zoals deze uit de jaren 80. Een soort traveling Wilburys die zich ontpopte bij Mexicaanse mensen, artiesten.

0: ging er hard met bezig. En in 1968 komt de eerste single uit, Maybe Someday. En vervolgens over de jaren 70 heen. 1970 heb ik het dan over. Begint de muziek een beetje harder te worden. Er komt een album uit in 1971. Dat heet The Bastard. En vervolgens komen nog singles uit die keihard zijn. En dat is eigenlijk wat te vergelijken is wat BZN op de bühne doet. Wil eigenlijk een beetje in het kielzocht van de Who optreden. En dat doen ze ook. Want in een trip naar Birmingham in 1969 gooien ze met instrumenten. En gooien ze het drumstel om. En niet nadenken dat de Brit Dick de Boer daarna gewoon weer naar de winkel moest om de schade op te lossen. En BZN had geen centjes, dat staat vast. Maar dit was 1972, in die hardrock periode was dat Can't See.
1: Ook een compositie trouwens van Thomas Tol.
0: Can't See?
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, nou goed, die zat er natuurlijk toen al helemaal bij. Dat klopt. En in Tuiptol en Tol was toen de grote... De grote hitmaker, zeg maar.
1: Dat was toen een tekstschrijver. Maar dat was zijn harde rockjaren nog.
0: Ja, zeker. Met lang haar en met grote wijen, broekspijpen. En, ja, dat is wel grappig. En als je de liedjes terug hoort van BZN en je kijkt of je luistert goed, dan is het best allemaal wel goed. Ja. Als die liedjes ook, die hardrock liedjes, er zat best wel potentie in. Maar dat lukte gewoon niet. Het was niet. Er kwamen wel wat hitjes.
1: Ja.
0: Maar het grote succes bleef gewoon uit.
1: Dat bleef uit, ja.
0: En dat is gewoon hartstikke jammer. Dus in 1974 vertrekt ook Jan Veerman Kies. En Jan Keijzer neemt dan een microfoontje over. Wat Jans droom is overigens. Hè, want hij is gaan drummen bij BZN. Omdat hij natuurlijk ooit zanger wilde worden. En, maar die kon het repertoire niet aan. En dat is dan ook wel weer jammer.
1: Ja.
0: En zo ging het nog verder de slop in. Nou, we weten allemaal wat daaruit gekomen is natuurlijk.
1: Ja.
0: Onze creatieve Thomas Tol. Die op het conservatorium naar buiten kijkt. En die dan, onderwijl hij naar buiten kijkt, de eerste klanken van Mon Amour op zijn piano drukt.
1: Prachtig. Ja.
0: Onze Thomas.
1: Onze Thomas.
0: Ja, oké. Okay. We gaan verder met Waylon en... En René Vroeger, hij komt binnenkort met een heel mooi duettenalbum, deze René Vroeger. En daar is dit liedje eentje van die daar op staat. En als het allemaal is zoals dit liedje, dan belooft het allemaal wat te worden met deze René Vroeger.

We kennen het natuurlijk allemaal van Patti Bravo. En Patti Bravo deed het in de jaren 60, La Bambola. En Annie Schilder deed het in 1989 en zette het op een album Annie Schilder. En die had haar op haar beurt weer een bescheiden hitje mee, deze Annie Schilder, in 1989. We hebben elke week een favoriet album bij de lokale omroep hier in de ochtendshow. En dan belichten we een klein beetje wat er in Volendam allemaal is uitgebracht. Wat er allemaal op vinyl of op LP of op CD. Wat er zo een beetje de revue is gepasseerd de laatste 30, 40, 50 jaar. En dat is heel veel, kan ik je zeggen. Want het archief in Volendam peilt helemaal uit aan dingen die uitgebracht worden. En gelukkig is een aantal jaren terug het vinyl weer teruggekomen. Waardoor jong talent, jonge mensen op Volendam die muziek maken, die onder de grond in zangcoaches zitten, in bandcoaches zitten, en die met hun eigen centen een plaatje maken en uiteindelijk mooie dingen gaan maken. Gelukkig is dat nieuwe talent helemaal nog steeds aanwezig op Volendam. Zo hebben we hier een Melin Vintage Future die hartstikke goed aan de weg timmert. We hebben ook een Blanco die het heel goed doet op dit moment en ook vinylplaten uitbrengt. Maar we hebben ook een Niels Buis die ook regelmatig in de kroegen op de dijk te zien is met zijn gitaar en met zijn bandje. En dan geeft hij een liedje of 5, 6 weg en dat is allemaal hartstikke leuk. En Niels is zo'n jongen die ook in het vinyl dook en ook graag zijn eigen kop op die hoes wilde hebben. En zodoende maakte hij een aantal jaren terug een prachtige mooie LP. En die LP heette de Lowlands. En daar staan twee prachtige nummers op die wij hier willen gaan draaien in het favoriete album van de week. En we beginnen met Losing Battles en daarna is het Egoistic.

Niels Buis met The Lowlands. Prachtig album, is volop te koop. In de winkels nog natuurlijk, in, voor degenen die het niet willen kopen, is het natuurlijk te streamen op alle streamingsdiensten. Verder met muziek hier in de ochtendshow, en dat is voor de 3J's. 2005 laten ze van zich horen met een mini-cd waar de

0: heeft heel veel mooie dingen gemaakt. En was er al heel vroeg in zijn leven. En was het artiestenleven al heel gauw op. Dat was al gauw op het pad in die wereld. En vroeger was dat gewoon Jack de Nijs. Want dat is zijn naam, Jack de Nijs. En hij schreef liedjes. En hij zong liedjes onder de naam Jack de Nijs. En in de begin jaren 70 werd dat Jack Jersey. En Jack Jersey maakte prachtige mooie muziek. Dat eigenlijk precies in het plaatje past. Van het, een beetje in het paling sound. Jos Baker. Het hele plaatje bij elkaar. Pussycat. Het had volgens mij zo bij de Gebroeders Buijs in de stal kunnen. Had gekund, ja. Toch? Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dus, dit was 1975 alweer. Silvery Moon was dat van Jack Jersey. En de man was actief bij Bovema.
1: Ja, en hij heeft vele mooie dingen gedaan. Ja. Waaronder eeuwige pensioen. Comment ça va?
0: Oh, heeft hij dat geschreven?
1: Ja, dat is ook van hem.
0: Oké, okay. Ja, dat is inderdaad. Dat was zijn eeuwige pensioen. Want Jack is niet meer onder ons natuurlijk.
1: Nee, en, jammer genoeg. Jong.
0: Ja, jong overleden, ja. En, maar heel veel mooie liedjes gemaakt. In the Still of the Night bijvoorbeeld. In Papa Was a Poor Man. Brownout Lady. Allemaal liedjes die in de jaren 70 eigenlijk zijn naam groot maakten.
1: Ja, en hij heeft ook nog Nederlands werk gedaan in het begin. Nu kom ik er niet mee op bij deze geweldig mooi nummer trouwens. We zoeken hem even op.
0: Ja, we zoeken hem op. Maar het is dan onder de naam Jack de Nijs geweest.
1: Dat was onder Jack de Nijs, ja.
0: Inderdaad.
1: Maar toen kreeg je natuurlijk Rob de Nijs en dat werd een beetje...
0: Ja, inderdaad. Nou, Rob de Nijs was er denk ik even eerder als Jack de Nijs.
1: Ja, maar dat wreef elkaar een beetje tegen elkaar aan en dat lukte niet. Dus einde veranderde zijn naam.
0: Ja. Oké. Ja, wekelijks hier in de ochtendshow hebben we natuurlijk die beroemde inmiddels bluegrass tip of country tip of wat het is. En dat komt allemaal uit die muziek BV tussen 7 en 9 op zaterdagavond hier bij de lokale omroep. Vorige week een unieke uitzending van de muziek BV. 2 uur lang Cats met al die mooie stories eromheen. En daar koos Jaap voor de onbekende liedjes van de Cats. En kreeg heel veel reacties vanuit Volendam en via de app. En via alle andere mensen die dat hebben beluisterd. Maar normaal gesproken is het programma De Muziek BV natuurlijk ook de moeite waard. Om al die mooie bluegrass muziek te horen. Want daar is hij uiteindelijk in gespecialiseerd. En dan heb ik een gelukkie dat jij hier gewoon naast me zit, Jaap.
1: Ja, dat jij dat gewoon af en toe... is zeer zeker een heel groot gelukkie vindt.
0: Ja, dat is, ik ben daar elke week ben ik daar. Zeer blij mee. Maar dit keer is het een bluegrass roots tip.
1: Ja, want ik heb een liedje meegenomen van Sierra Farrell. En Sierra Farrell, daar waren we afgelopen dinsdag in Paradiso al maanden uitverkocht. En dan denk je bij zichzelf van bluegrass, roots, muziek, Americana, dat leeft in Nederland niet. Want wij hebben allemaal hier een beetje de muziek die eigenlijk een beetje opgedrongen wordt door de NPO Hilversum. En dan zie je toch dat het leeft. Want er staan allemaal jonge lui. Een heel Paradiso vol. Dus 1500 mensen. Maanden uitverkocht. En er komt een dame. En die met een geweldige stem. En een band. Dat is niet te geloven. Wat een band. De een speelt mandoline, gitaar. En banjo. En steelgitaar. Dat maakt er niet uit wat. Allemaal perfect.
0: En het klopt het natuurlijk.
1: Viool. En dan heb je een zangeres die ook nog een geweldige stem heeft. En een paar ontzettende mooie platen heeft gemaakt. Ze is 1988 geboren. Dus zo oud is ze nog niet. Ze komt uit West Virginia. Begon een hele lange tijd terug al in 2018. Maar in 2021 brak ze eigenlijk door met Long Time Coming, een cd... Die werd uitgebracht door Rounder Records. En als Rounder Records iets uitbrengt, ja, dan is het altijd top. Dan kun je altijd, die kun je meteen kopen, om het zo maar te zeggen. En dus we hebben een fantastische avond gehad. En daar heb ik dus een nummer van meegenomen van die cd. Om vanmorgen mensen te kennis te laten maken met Sierra, 2 R'en. Farrell, 2 R'en en 2 L'en.
0: Oké, we zijn benieuwd.
1: Virginia Woolf, luister en huiveren, mooi dit is.

0: Niks te veel gezegd, ja.
1: Nee, fantastisch. En daarna, de dag daarna was ze in Hamburg. Of twee dagen daarna. En een goede kennis van me op Facebook. Die was daar dan weer geweest. Die zegt, het is niet te geloven dit.
0: Yeah.
1: Wat een stem. Wat een prachtige muziek. Een prachtige avond.
0: Ja, het is ook zo. Heel mooi. Wederom een hele goede bijdrage, Jaap. Uit ja. De Muziek BV. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9. Twee uurtjes bluegrass. Uit de duim en uit de koker van Jaap Mol. Toch een warme week achter de rug. En heel veel wordt er gesproken over het klimaat weer natuurlijk. Want er gebeurt toch wat. Het is nog nooit zo warm geweest aan de kant van zee. Iets van 38 graden. Ja. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Hoe kan dat? In het binnenland is dat normaal. In het zuiden is dat ook wel een beetje... niet normaal, maar daar kan het gebeuren. Maar aan de kant van de zee is dat heel apart. Dus ik dacht, laten we dan aan deze hele show... een klein beetje een extra mooi zomers tintje geven, Jaap. Gewoon een paar leuke zomerse plaatjes doorheen. We hoorden straks de Texas Tornado's met Adios Mexico. Maar dit is er ook eentje die... uit 1988 komt, origineel, van onze eigen Julio Iglesias. Alleen, wij hebben ook nog een Julio Iglesias op Volendam zitten natuurlijk. Want dat hebben we al vaker gezegd. De man heeft eigenlijk, of moet eigenlijk, een show geven...
1: Ja.
0: Met alleen liedjes van Julio Iglesias.
1: Moeten we een keer...
0: Het zeker weten. En daarom heeft hij in 2000 op zijn album All My Life... heeft hij het liedje Aye Aye gezet van Julio Iglesias. Het is natuurlijk Jan Muren in de ochtendshow.

0: 101-radio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mik Kraanverhuur Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Rob van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorm...

0: ruime keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mikraamverhuur Volendam.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: bedrijf in. Hij pakt de cd eventjes niet.
1: Oké.
0: Okay. Kring.
1: Oké. Okay.
0: Ik ga hem even...
1: Ja,
0: manueel.
1: Dan moet je er even op je buik, Jaap. Even liggen. Ja, zo gaat dat. Het is allemaal live hier in... kijk. En dan krijg je dit soort dingen van als je live muziek maakt of live radio maakt.
0: Even op de grond en dan doet hij het.
1: Spek Zildebrand.
0: Ja, ik denk toch dat we hem eventjes veranderen moeten van cd-spelen.
1: Ja, goed, dan ga ik even wat vertellen over deze Moon in the Bottle. Want ja, Spex is natuurlijk een begrip op Volendam. Hij heeft inmiddels 15 albums gemaakt, deze man. En daarmee staat hij in de top 3 of 4 qua uitgebrachte cd's. En we zitten met z'n allen natuurlijk te knokken om hem op Spotify te krijgen. Laten we dat even zeggen. De man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En daar zijn alle gemoederen mee bezig om hem op Spotify te krijgen. En omdat we dan ook gewoon op Spotify dit album The Moon in the Bottle kunnen draaien. Want de band die in 1991 zo'n beetje voor Spex Zildebrand stond te spelen, die bestond uit Frits Knuvelder, Hubert Knuvelder, Gerrit Woesterburg, Klaas Tuip en Barry Maurer. En daar onder het label van Dino begonnen ze een prachtig album dat heette The Moon in the Bottle. Met liedjes als Sudden Comfort en liedjes als in ieder geval Bones en al die andere mooie dingen. Slow Fate, al die liedjes die erop staan. Die brachten ze uit in 1991. En het was voor Spex weer een succesvol album. En eigenlijk moet het allemaal te horen zijn in Brazilië en in Afrika en noem maar op. Want de man heeft zoveel moois gemaakt. Nou, in ieder geval, dit is één van die liedjes ervan. Sudden Comfort van The Moon and the Bottle of 1991. Dit is Spex Zildebrand.

0: Pex Hildebrand, een beetje stroef begin, maar wat is dit toch mooi. Sudden Comfort van het album The Moon and the Bottle uit 1991. Weet u nog 1978, You Owe Me van Luf? Kan u zich nog herinneren?
1: Ja.
0: De zondagavond, als jongetje van 10, zit je dan met je neus in de televisie. Want wat toen gepresenteerd werd, dat was eigenlijk zo apart en zo nieuw.
1: Ja.
0: Dat heel Nederland ging in ene kijken. Want het gaat over de serie, de televisieserie Het is weer zo laat. En dat werd uitgezonden op 12 februari 1978 tot en met 23 april 1978. En het gaat over een nachtclub-eigenaar die Waldo van Dungen heet. En die gaat verder in de personage van Dolph Brouwers. Die van alles meemaakt in die televisieserie. En van de gekste dingen komen voorbij. En grote artiesten die gewoon in de wacht worden gezet. En Donna Summer, daar wordt mee gerommeld. En een Elvin Stardust die daar gewoon helemaal staat te wachten. 3 minuten tot hij maar wat mag zeggen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk wat er. Maar heel Nederland zat aan de buis gekluisterd. En het werd Luf haar debuut, moet ik zeggen. Want die drie dames, die waren. Dat was een gouden greep van Hans van Hemert. Die drie meiden bij elkaar zetten. En die dat dan op dat podium die zetten. Als die televisieserie begon in 1978. En iedereen zat voor de buis elke week weer aan die periode. Om te kijken wat er nu weer gebeurde. Met dit hele gebeuren van. Het is weer zo laat. Dus van 12 februari 1978 tot en met 23 april 1978 werd dit uitgezonden. En iedereen was er klaar voor op zondagavond. Iedereen wilde het zien. Wat gebeurde er weer? Dolph Brouwers, Luf, allemaal. Hier in de ochtendshow gaan we nog een keer terug naar 1978. Naar die drie meiden die daar op dat moment Nederland veroverden. Hier is Luf met, oftewel, Waldo Lala.

En ik zeg het wel vaker hier in de ochtendshow dat de hitte uit de boksen komt als deze man zijn mond ophaalt. Het is ongelooflijk. Julio Iglesias met Quiere Mucho hier in de jaren 70. Even over BZN. Wat BZN heeft vanaf 2000, als ik de periode pak van 2000 tot 2003, is er best wel veel gebeurd met die band. Want in 2000, om te beginnen, start Jan Keijzer een solo carrière. Die wil de wens om een solo album te maken. Die gaat in vervulling en dat wordt L'Aventure in 2000. Een album vol met chansons en liedjes. Er gebeurt dan veel met deze band in 2001. Want ze brengen daarna een album Out of the Blue uit. En daar komt een single vanaf, dat heet Where the Nightingale Sings. En die plaat, daar gaat de opbrengst naar de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. Het liedje komt niet op Out of the Blue te staan. Althans, de titel niet. Het liedje wel, want die krijgt een andere titel. En want of van origine heet dat liedje Where the Church Bells Ring Still. Of Still Ring. En dat is natuurlijk niet toepasselijk voor een liedje die opgedragen wordt aan de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand. Dus uit respect werd een andere liedje, een andere titel genomen. Ook in het jaar 2001 krijgt BZN de Edison voor het oeuvre. En ook dat is een grote prijs. En in 2002 komt dan de single There'll Be a Time. En die plaat, die single, die wordt opgedragen weer aan het Wereld Natuurfonds voor de walvissen aan de Golf van Mexico. De totale opbrengst gaat naar het Wereld Natuurfonds. En daar zit natuurlijk weer een hele mooie special aan vast. En die special die gaat over Tequila Sunset. En die wordt in Mexico opgenomen. Allemaal hoogtepunten in tijd van 2,5 jaar. En dan gaat BZN om de tafel zitten en gaat denken, wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu een stap maken om Nederland te verrassen? Want wij zijn BZN. En dat doen ze met een eerste Nederlandstalig album. En daar staan prachtige liedjes op. Het is het eerste album waar Dirk van der Oost niet op meedoet. John Meijer neemt zijn plaats in op dat album, maar wordt wel geëerd in een liedje dat heet De Troubadour. Dit is een ander liedje van het album. Dat is Niets dan Mooier. Hier is BZN, Nederlandstalig.

het viel, net als al die andere mooie platen natuurlijk, in de prijzen. Dit Leef je leven van BZN. We hebben de originals voor je klaar liggen. Elke week hebben we hier ook in de ochtendshow een prachtige mooie cover die dan weer aan een origineel zit. En in ieder geval zijn er af en toe meerdere covers, maar ook wel eens gewoon eentje. En vandaag hebben we gewoon eentje. En het is een prachtige mooie cover. In 1994 besluit Piet Veerman wederom contact te zoeken met Matt Butler. Matt is vanaf 1989-88 met Piet actief. En is persoonlijke vriend van Paul McCartney. En Matt is bezig met het album Flowers in the Dirt. Met Paul McCartney. Als hij net met Piet Harmony heeft gedaan. Dat lijntje, dat zit heel dicht bij elkaar. En ook in 94 zoekt Piet weer contact met deze Matt en gaat de studio in. Om een soort Spaans-Mexicaans album te maken. En dat heet Mi Corazón y Alma. Daarnaast wordt contact gezocht met Flaco Jiménez. Want Piet is een zeer groot bewonderaar van de man. En wil hem op zijn plaat hebben. Dus dat gebeurt ook. En dan ontstaat er een prachtig mooi album dat 100.000 cd's verkoopt. Op dat album staan diverse singles. Recuerda is bijvoorbeeld een single. En we hebben natuurlijk Voyager. Daarnaast is Angel Eyes ook nog op single uitgebracht van Willy DeVille. Maar die Voyager, dat is natuurlijk een dingetje wat Piet helemaal aan het hart ligt. Want Ana Gabriela is natuurlijk een grote heldin voor hem. En daarom nam hij Voyager op. En hoe leuk is het om eerst eventjes Pietse versie te horen en vervolgens het origineel.

In 1991 nam Ana Gabriella het op en Piet dacht bij het zoeken van liedjes, dat is het liedje wat ik moet hebben. Dit is het origineel uit 1991 en dat is voor ons deze week de original.

0: uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, de schatkistplaat van deze week is een hele bijzondere, voor mij althans. Want in 2008 besloot ik dan hier bij de lokale omroep te stoppen. En dat zat natuurlijk langer in mijn gedachten. Maar eigenlijk een week voor mijn laatste uitzending riep ik dat tegen mijn collega die na mij kwam, had Eman. En ik zeg tegen hem, volgende week is de laatst. En hij zei, hij was een beetje geschrokken. Hij was uit het veld geslagen, om het zo maar te zeggen. Een paar dagen later gaat bij mij de telefoon en hij zegt, het is toch wel een beetje raar. En ik vind wel dat je er niet gewoon uit moet gaan met dit was het en tot ziens. Als we nou mijn uurtje en jouw uurtje bij elkaar stoppen en we gaan met z'n tweeën gaan we gewoon met een paar favoriete liedjes van jou gaan we die 2 uur vol praten en dat is jouw afscheid. Nou, ik zeg, dat is prima gehad. Ik zeg, maar maak er niet te veel van. Ik zeg, want na mij komt weer een ander. En zo is het gewoon. En toen is dat ook gewoon zo gegaan. Althans, naar die zaterdag 5 juli 2008 gingen, toen werd het al gekker eigenlijk. En dat ik toen 's middags om 3 uur daar de studio in kwam lopen, was de hele studio bij de lokale omroep helemaal vol met artiesten. Van Jaap Buijs tot Arnold Muren, Kees Veerman, Carola Smit. Iedereen die überhaupt wat wilde zeggen, die was er. En die er niet was, kwam telefonisch aan het woord. Dat was een memorabele dag voor mij althans, die 5 juli 2008. Want nooit iemand heeft volgens mij zo'n afscheid gekregen als ik destijds bij de lokale omroep. Dus een terugkeer was geen optie meer. Want dat gaat zo. Nee, dat was zo'n loftrompet, dus je kon niet meer terugkomen. Nou, in ieder geval, iedereen weet hoe het is afgelopen. Ik zit hier gewoon weer. Maar op die dag, 5 juli 2008, was er ook iemand die via de tv wat toesprak. En dat was Piet Veerman. En hij had een hele brief opgesteld met een heel verhaal over hoe ik fan was geworden van de Cats. En hoe ik uiteindelijk bij de radio terecht was gekomen. En hoe ik dat mooi Volendam, want zo heette het programma, 13 jaar... of 12,5 jaar vol heb gebracht. Dat was absoluut mooi. En hij eindigde eigenlijk met het feit van, ik heb ooit rock'n'roll opgenomen en de personage in rock'n'roll, zegt hij, die heb ik op mijn eigen geprojecteerd als enigskind. En hij maakte de personage maakte die zijn eigen van in rock'n'roll. Hij zegt, maar dat kan met het volgende liedje ook. Dat kan zomaar op jou slaan, zegt hij. Dus dat wil ik graag voor je zingen. Maar daarvoor moet ik wel eventjes naar de studio toe, zegt hij, om dat even goed te doen. En dat deed hij destijds bij Wim Westendorp in de studio. Ik werd van de week verrast op YouTube. Via Facebook werd ik op YouTube beland. En daar scheen de volledige documentaire, zo noem ik het maar eventjes, special. Van die dag die gemonteerd is destijds en gefilmd is door Jaap Mooier, is op YouTube gezet. En dat heb ik weer opnieuw bekeken. En toen dacht ik ook bij mij, ja, dat is best wel bijzonder. Ja. Dus ik heb het liedje van Piet Veerman, dat hij toen op 5 juli, het is precies 18 jaar terug vandaag, toen voor mij zong, heb ik dus als schatkistplaat gebombardeerd, Jaap.
2: Ja, ja, zeker weten. Dit is een hele mooie.
1: Ja, een hele mooie. Hij deed het in 1984 op Third Life. It Turns Me Inside Out. En Piet deed het speciaal voor mij die dag nog een keertje over in de studio van Wim. En hij eindigt, en dat vond ik het allermooist, met Adios, Johnny. Via con Dios of zo. Zoiets. Daar eindigt hij. Als je goed luistert naar het laatste stukje, dan zegt hij adios of zo. En via con Dios, Johnny. Iets van die trend. Nou, dat wordt de schatkistplaat voor deze week hier in de ochtendshow. Geniet van die plaat die daarna nooit meer op de radio is geweest. Het was die dag dat Pieter deed. En daarna is het nooit meer geweest. En voor de mensen thuis die denken van, goh, wat is dat? Ga op YouTube zitten en tik het afscheid van Johan Tol in. En dan krijg je vanzelf die special van 52 minuten. Waar Carola Smit, Kees Veerman, Dick Plat en Martin Veerman, Jaap Schilder en Spex Hildebrand, noem maar op, Tamara Tol, Corine van Vakari. Het gaat maar door. Allemaal hun bijdrage geven. Samen met Piet Schilder van Next One. Als dank voor wat ik gedaan had die 13 jaar. Dit is Piet Veerman met It Turns Me Inside Out.

0: Johnny Boy.
1: Ja. Ja, dat was Piet Veerman in 2008. En met het hele mooie It Turns Me Inside Out van het album Third Life. En nogmaals, op YouTube staat die special Afscheid Johan Tol. En dan kom je vanzelf bij die mooie special van 52 minuten met al die artiesten. En heel veel viel me op. Of heel veel. Een aantal zijn er ook al niet meer.
0: Ja, ja.
1: Dus die zijn ons al ontvallen.
0: Het leven gaat gewoon door.
1: Ja, dus is heel apart. In 18 jaar is niet niks. Dus goed, ja, dat was de schatkistplaat. We gaan verder met een liedje uit 2007. En dat komt van Jan Smit. En degene die net hebben ingeschakeld hier bij de lokale omroep. Je luistert naar het allermooiste programma van de lokale omroep.

0: Ja, zwarte zigeuner hoorde je voorbij komen. En het is wel grappig dat er zijn twee mensen bij Bovema, de platenmaatschappij, die uiteindelijk EMI is geworden. En die weer uiteindelijk naar Universal is gegaan. Maar in die tijd van Bovema zijn er twee artiesten, of een band en een artiest, die de Bovema ring hebben gehad. En de Bovema ring staat voor vertrouwen, voor loyaliteit en succes. En Johnny Jordaan kreeg de Bovema ring van Bovema. En dat was een hele grote eer als je die kreeg. En die band, dat waren de Cats. Die kregen ook de Bovema ring op 19 mei 1974. Daarnaast ging hij in zee met Willy Alberti.
1: Te bewonderen in het Cats Museum?
0: Helaas niet.
1: Oh,
0: nee, helaas niet. Nee. Die ring die hebben ze of zelf weggemaakt. Of, ja. Of dat is hem nog om. Volgens mij heeft Piet hem nog om. Maar in ieder geval hebben ze... Hebben
1: Piet, je vinger die gaat eraf.
0: In ieder geval is hij in zee gegaan, die Johnny Jordaan, met Willy Alberti. Maar die zat weer bij CNR. En door een duet uit te brengen was de strijd tussen beide platenmaatschappijen. Wie gaat de platen uitbrengen? En toen hebben ze een mooi deal gesloten. Ze hebben gezegd van nou, Bovema gaat de eerste 500 exemplaren uitbrengen. En de andere 500 die worden door CNR uitgebracht een half jaar later. Dus zo hebben ze dat opgelost. En daarna hoorde je Nick en Simon die met de soldaat succes hadden in 2006. Goed, het was de ochtendshow weer, mensen. Jaap, ik wil je bedanken voor de techniek.
1: En ik ga jou bedanken voor de samenstelling en de presentatie van dit uitmuntende programma.
0: Ja, dankjewel. En bedankt voor de kunst en vliegwerk weer deze week. Ja. In ieder geval thuis. Wij zijn er volgende week weer bij een hele nieuwe One Way Wind ochtendshow. Tot volgende week. Dag.

0: Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle.

0: Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 5 juli, het jaar 2026.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk weer gewoon het nieuws voor u meegenomen. Onder andere de muziekagenda komt er straks aan. Peter is er weer bij met de wekelijkse column. Inderdaad, een heel klein stukje over zijn vakantie van Frankrijk. Maar eigenlijk dan weer alleen de terugweg. En niet te vergeten, we hebben weer een nieuwe Lof Lieveling.
0: De Lof Lieveling.
1: Is ook weer een heerlijke lokale en lekker feestelijk.
0: Oh, daar houden we
1: dus,
0: van.
1: Dus eigenlijk alweer een beetje om vast in de kermisstemming te komen.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, dat komt er ook weer aan natuurlijk.
1: Dat komt er ook weer aan. En we hebben iets bijzonders straks in het tweede uur. Want wij nemen tegenwoordig op. En ja, als je opneemt, dan heb je heel vaak zo'n ploepertje.
0: Ja, een ploepertje, ja.
1: Die hebben wij ook.
0: Ja, we hebben best wel veel ploepers
1: we
0: gemaakt.
1: We hebben best wel veel ploepers gemaakt.
0: Dat kunnen we niet allemaal laten horen, denk ik.
1: Nee, maar jij wist ze ook gelijk weer. Want jij hebt zoiets van weg. Ja. Maar afgelopen weken heb ik toch het één keer voor elkaar gekregen dat je hem niet liet staan.
0: Ja.
1: En dan gaan wij eens kijken hoe zo'n bloepertje van ons nou klinkt. En dan hoort u misschien ook gelijk dat, ook al nemen we op, we hebben er nog steeds plezier in.
0: Dat zeker. Ja, maar dat is juist het leukste ervan.
1: Dat is het leukste ervan. En waar we natuurlijk ook nog steeds plezier in hebben, is het draaien van muziek. We beginnen in de jaren 70. Hier is Shirley & Company met Disco Shirley.

0: Ja, je hoort de muziek van Jim Gilstrap en Swing Your Daddy uit 1975. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: Donderdag 9 juli treedt Lapis Lazuli om 8 uur 's avonds op in de Grote Kerk Oosterhuizen. Dit duo bestaat uit de Mexicaanse violiste Fatima Hernandez en de Spaanse clavecinist en pianist Isabel Negrin. De vrouwen delen hun nieuwsgierigheid naar onbekende muziek en laten zich inspireren door Spaanse en Mexicaanse muziek en poëzie uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Maar ook houden zij van populaire muziek uit Spanje en Latijns-Amerika, die altijd in hun leven aanwezig is geweest. Beide muzici zoeken met hun muziek de dialoog met het publiek, waarbij hun muzikaliteit en natuurlijke energie zorgen voor verbondenheid. U vindt de Grote Kerk Oosterhuizen aan de Raadhuisstraat 61. De toegangsprijs voor het optreden bedraagt €20 en dat is inclusief een consumptie. Nou, hou je nou van iets ruigers? Dan kun je op zondag 12 juli om 4 uur 's middags wat blues, soul en rock komen beluisteren in de Harmonie aan de Voorhaven 92 in Edam. Daarvoor zorgt Soulminder een gratis toegankelijk optreden. Soulminder is een nevenproject van ervaren muzikanten die het leuk vinden om naast eigen werk ook heerlijke covers te spelen uit de jaren 60 tot aan nu. De band bestaat uit Ross Curry, L. Neck Lachlan, Nienke Overmars en Misha Vujkov. In diezelfde Harmonie kun je overigens ook vanmiddag om 4 uur al genieten van een gratis optreden. En wel van Chip Jar. Dit duo, bestaande uit Bart de Win en Ariane Knecht, zoekt de grenzen op van de country muziek en het singer-songwriter genre. Ofwel, zoals Muziekblad Oor het schreef, muziek dat zich moeiteloos laat meten met die van grote Amerikanen artiesten van over de hele wereld. Of dat werkelijk zo is, kunt u nu al zelf beoordelen, want u gaat nu luisteren naar Tip Jar en hun nummer Keep On Rolling.

0: Brooks Dunn. En She's Not the Cheating Kind was dit.
1: Ja, maar dat zijn eigenschappen die wij allebei wel hebben. Hè? Wij zijn
0: alle
1: twee geen vreemdgangers, gelukkig.
0: Gelukkig niet, nee. Daar word je ook niet gelukkig van, volgens mij, hoor.
1: Nou, sterker nog, aan welke kant het ook gebeurt, maar wij waren dan uit elkaar gegaan.
0: Dat
1: als het
0: wel,
1: bij een van ons tweeën gebeurt.
0: Ja, hadden we ook geen radio gemaakt.
1: Zo simpel is dat.
0: Ja.
1: Hey, maar even naar wat leuker nieuws. Want het wapen van Middelie heeft sinds kort weer nieuwe huurders.
0: Ah, kijk eens aan, zeg.
1: Ja, dat was natuurlijk nog een gedoe. De familie Chung die had het eigenlijk nog niet zo heel lang geleden overgenomen. Maar ja, die wilde er alweer vanaf. Maar ja, er zitten natuurlijk ook heel veel verenigingen in. Dus dat werd een beetje een penibele situatie. Maar Rico Tol en Johanna Corpier, die zullen vanaf nu de scepter gaan zwaaien. En dat doen zij alleen over het café en restaurant en uiteraard het terras. En de familie Chung die blijft dan wel het hotelgedeelte runnen. Nou, Johanna zal de werkzaamheden blijven combineren met haar eigen stoffeerbedrijf. En Rico die doet het na zijn mede-eigenaarschap bij Shock. Nou, omdat het nu hartje zomer is, zal de focus in eerste instantie op het terras liggen. En daarna zullen er terzijner tijd gesprekken plaatsvinden tussen de eigenaren en de inwoners van Middelie, de dorpsraad en de verenigingen die gebruik maken van het pand. Om eens te kijken welke wensen er zijn. En uiteraard moet daar wel ook duidelijk gekeken worden naar wat wel en niet haalbaar is. Hè. Als het echt te kostbaar wordt om dingen te realiseren. Of er is te veel personeel voor nodig wat er momenteel niet te krijgen is. Ja, dan houdt het op. Maar ze gaan in ieder geval hun best doen. Voorlopig gaan Rico en Johanna eerst proefdraaien door onder andere het terras open te gooien om 11 uur 's ochtends. En de bedoeling is dat er een kleine menukaart wordt aangeboden met de gangbare snacks. En ik denk dat dat een hele goede set is. Ik denk dat zowel, wij hebben het hier in Warden natuurlijk ook meegemaakt. Dus ook overgenomen in eerste instantie door de familie Chung. En dat liep voor geen meter. En eigenlijk bij het wapen van Middelie hetzelfde lakenen pak. En ik heb het idee dat ze eigenlijk zoiets hadden van leuk een restaurantje erbij, goed geld verdienen.
0: Ja, maar zo werkt het niet meestal, hoor. Dus,
1: nee, maar in zo'n kleine dorpskern, daar heeft zo'n pand ook een verenigingsfunctie.
0: Ja, zeker.
1: En de mensen zitten daar niet te wachten op een drie gangen diner. En die willen gewoon lekker een kroketje komen eten.
0: Juist,
1: of een patatje. Ja. Of een kipsnietsel, noem het maar op. Weet je, dat soort dingetjes. Maar voor een Chinese maaltijd ga je wel ergens anders naartoe. Maar niet naar een dorps.
0: Maar ik wens wel heel veel succes. Ik hoop dat het wat gaat worden dit.
1: Ik wens ook heel veel succes. Vooral voor de fietsers die er doorheen gaan.
0: Ook
1: heel fijn. Ja. Dat ze weer ergens een rustpauze kunnen inlassen. En nu dat terras in Middelie weer lekker open gaat, vind ik het ook wel tijd worden voor wat zomerse klanken. Hier zijn Louis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito.
2: Fonsi!

0: En dat was Carol G met Si antes te hubiera conocido. Oftewel in het Nederlands vertaald, als ik je eerder had ontmoet. Nou, als ik jou eerder had ontmoet,
1: ja,
0: wat, dan hadden we gewoon wat, nog wat extra jaren gelukkig met elkaar geweest, denk ik.
1: Ja, ja, dat wel, ja. Het lijkt wel een beetje op Radio Romantica of zo, dit, Joep.
0: Nou, voor het daar helemaal op gaat lijken, ja, laten we eerst gewoon lekker naar het weer gaan.
1: Ja, ik zal me er even bij pakken. Vanmiddag is er vooral in het zuiden wat zon. In de rest van het land is er vrij veel bewolking en soms wat lichte regen. De temperatuur loopt uit 1 van 18 graden in het noordelijke kustgebieden tot 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond valt er in de noordoosten af en toe wat regen en elders blijft het droog. De temperaturen zakken naar zo'n graad of 17 bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Goed, we gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat-Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er is een omleidingsroute geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers komt er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. En dan op donderdag 9 juli is de Zeestraat in Volendam tussen 1 uur 's middags en 2 uur 's middags afgesloten vanwege laden en lossen. Tot slot ook nog wat werkzaamheden bij onze buren. Tijdens de zomervakantie voert de gemeente Purmerend groot onderhoud uit aan 2 rondondes aan de Churchilllaan. En dat betreft de kruispunten Churchilllaan Mercuriusweg en Churchilllaan Hannieschaftstraat. Het werk wordt uitgevoerd in 2 fases. Fase 1 betreft de rotonde Mercuriusweg JP Grootstraat. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli. En fase 2 betreft de rotonde Hannieschaftstraat. En deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Tijdens het werk is de rotonde dicht voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via aangegeven omleidingsroutes.

0: Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij. En daarvoor je Joey Nicolai en Tindo de Verano.
1: En die draaiden we speciaal voor Stefan uit Velsenbroek.
0: Ja.
1: Ja, want die is er natuurlijk ook als luisteraar gewoon gezellig bij. We gaan nu over naar de column van Peter.
0: Ja.
1: En ik heb hem een beetje gedoopt tot de potpourri column.
0: Okay.
1: Want hij heeft een beetje van alles en nog wat door elkaar geweven. Dus een stukje vakantie,
0: mm-hmm.
1: een stukje Tour de France en een stukje voetbal.
0: Ja, ze hebben wel een lekkere mix eigenlijk wat hij weer heeft
1: en
0: gemaakt.
1: En hij eindigt dan ook weer met vakantie.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar hij gaat ook echt op vakantie, want wij gaan ook op vakantie.
1: Wij gaan ook op vakantie. Ja, maar daar praten we over in het tweede uur. We gaan eerst lekker naar de column van Peter.
2: De afgelopen weken was het warm. Erg warm. Tijdens onze terugreis uit Frankrijk tikte de thermometer in Parijs de 41 graden aan. Zolang de airco in de auto werkt, heb je er geen last van, maar je moet toch een keer uitstappen. En dan probeer je onderweg bij de toiletten in het tankstation je waterfles te vullen, dan komt er alleen maar warm water uit de kraan. Leuk om je handen mee te wassen, maar niet om te drinken. En alle koude flesjes waren natuurlijk uitverkocht. In het invalide toilet vonden we één kraantje waar wel kouder water uitkwam. Kennelijk hoeven de gehandicapten geen lekkere warme handen bij het wassen. Gelukkig is het weer nu beter. Afgelopen donderdag met Agnes, een vriendin van ons, naar de fietsenmaker gefietst om een nieuw display op haar rijwiel voor de visite te laten maken. Toen we op pad gingen, miezelde het heel zachtjes. En op de terugweg was dat uitgegroeid tot een flinke regenbui. Agnes heeft een bloedhekel aan nat worden. En nat werden we. Zeiknat is een nauwkeurige omschrijving. Het droop uit ons haar. We sopten in onze schoenen en mijn opmerking goed voor de tuin fleurde de boel niet direct op. Dat snap ik, want Agnes heeft geen tuin. Maar nadat de natte boel was vervangen en het haar weer in model gefeund, was ze vooral blij dat de fiets weer werkte. Ik heb het nog helemaal niet over het WK gehad. Ik wond mij vooral voornamelijk op over de manier waarop Amerika omgaat met mensenrechten uit deelnemende landen waar ze ruzie mee hebben. De arrogantie van de macht om een scheidsrechter terug te sturen. En die slappe zak van de FIFA stond erbij en keek ernaar. In Frankrijk kon ik niet echt wedstrijden kijken. En toen ik thuis was, was Nederland al bijna uitgeschakeld. De enige lol die overbleef was dat Duitsland er ook tegelijk uitvloog. Argentinië moet kennelijk wereldkampioenschap worden, want die zitten aan de makkelijke kant van het schema. Hoewel, Kaapverdië slaagde erin om met Messi en zijn maten erg lastig te maken. Ik zag zelfs opluchting in de blik van die tuinkabouter toen het laatste fluitsignaal had geklonken. Ik heb helemaal niks met dat ventje. In de poolwedstrijd tegen Algerije trapte hij Aissi Mandi vol op de kuit. Er werd zelfs niet naar gekeken. Er circuleren filmpjes van Messi waarin hij de ene geniepige overtreding na de ander maakt. Kinderen die zijn aandacht vragen, negeert hij. En we weten allemaal nog hoe hij was in de wedstrijd in Qatar tegen Nederland. Een misselijk ventje vind ik het. En ik had nooit gedacht het nog eens te zeggen, maar die andere zelfverklaarde halfgod Ronaldo is een sympathieke gozer naast Messi. Het toernooi gaat verder in Amerika. Het land dat gisteren zijn 250-jarig bestaan vierde. Een land wat in anderhalf jaar tijd is afgegleden naar een zeer bedenkelijk niveau. Het is sowieso apart dat je uitgebreid viert dat je 250 jaar geleden het land gestolen hebt van de toenmalige inwoners, de Indianen. Als ik dit schrijf, moeten de festiviteiten nog losbarsten, maar de stijl van Trump kennende zal het groots, protserig en met veel goud en glitter zijn geweest. En Trump zal wel balen, want net voor zijn feestje wist Taylor Swift al aandacht naar zich toe te trekken. Zij trouwde met haar Travis Kelce, een American football player. En ook dit was een geldverslindend spektakel. 1000 gasten voor 3 miljoen aan bloemen, heel Madison Square Garden afgehuurd. Wat is dat toch met al die bekende mensen? Jeff Bezos teisterde Venetië met zijn bruiloft. Als je als toerist lang gespaard had voor een bezoekje aan die stad, kom je net als die kale de hele boel annexeert. Dua Lipa flikte hetzelfde door Palermo op Sicilië voor 3 dagen volledig te blokkeren. Je moet dus als je een vakantie gaat boeken ook nog kijken of je niet per ongeluk in een trouwpartijtje van een miljonair terecht gaat komen. Moet je celebrities kijken in plaats van cultuur. En dat zal vast geen reden zijn om een reis te annuleren. Genoeg over de mensen met te veel geld. Dat WK hobbelt door en uiteindelijk zal de grote plofkop de beker uitreiken. Want Infantilo heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. En vast voor heel veel geld. Gelukkig is de Tour weer begonnen. Die fietsen tenminste op tijdstippen dat we wakker zijn. Al is het wel treurig dat een Nederlandse ploeg als Visma Leasebike met 0 Nederlandse renners aan de start verschijnt. Maar dan is er altijd de avondetappe. Groots aangekondigd op tv. Met een filmpje waarin je de prachtige locaties ziet waar Dionne de Graaf de afgelopen jaren neerstreek. Maar Dionne zit dit jaar helemaal niet in Frankrijk. We worden afgescheept met Nederlandse pleintjes, burger en een wijngaard. Wat een armoe. En door het WK wordt het ook nog eens een soort namiddagetappe. Om 7 uur 's avonds. Dan staan we nog af te wassen. En als klap op de vuurpijl is er de eerste avond helemaal geen programma. En op 7 juli ook niet. Want dan moeten we naar die tuinkabouter kijken. Ik hoop toch zo dat Egypte hem uit het toernooi kegelt. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer. Ik ben in september weer terug. Helemaal tot rust gekomen.

0: Casey en de Sunshine Band, Give It Up uit 1983. En daarvoor je Earth, Wind & Fire, September. En dat was in 1978.
1: Ja, en natuurlijk september, omdat Peter straks weer terug is in september met zijn nieuwe column. Weer een nieuw seizoen van Muziek van de Straat. En daar zijn we altijd heel erg blij mee.
0: Zeker,
1: want,
0: ja.
1: Ja. Ja, je moet altijd maar afwachten of je columnist nog een jaartje wil bijtekenen.
0: Het is allemaal vrijwillig.
1: Peter wordt ook een jaartje ouder. Dus ja, dan weet je het niet.
0: Nou goed, hij heeft er wel altijd heel veel plezier in.
1: En wij gelukkig ook nog steeds. Hey, wij gaan nu zo naar het nieuws. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Flowers. Ook wel de lead zanger van de Amerikaanse rockband The Killers. Maar ja, zo af en toe dus ook solo aan de slag. En onlangs kondigde hij aan dat zijn inmiddels derde soloalbum eind augustus zal verschijnen. De plaat heeft de titel Treasure meegekregen. En verwacht dit keer echt geen alternatieve rock of pop. Nee, het lijkt er juist op dat dit album zal bestaan uit klassieke country en western tracks. Iets wat we ook al duidelijk horen aan zijn nieuwe single Plans.

0: night.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijk

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airconelektra.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Mary Jane Girls in Mine House. En daarvoor je Steve Allen en Letters from My Heart.
1: Allebei een heerlijke jaren 80 platen weer. Zo aan het begin van ons tweede uurtje.
0: Ja, zeker. Hartelijk welkom, luisteraars, hier bij Muziek van de Staat. Het laatste uur alweer.
1: En ja, wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan iets unieks doen in dit uurtje.
0: Ja.
1: Straks op de plek waar we normaal gesproken de oude meuk plaat hebben, gaan we even het radioseizoen doorlopen. En hebben we ook een bloepertje meegenomen.
0: Ja.
1: En dat is bijzonder, omdat jij de meeste bloepers gelijk wist. Zo van, die hebben niet bestaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb er eentje kunnen saven.
0: Ja.
1: Daar wist jij niks van, maar het is me toch gelukt.
0: Nou, ik vind het alweer gemeen. Hey, maar goed, we gaan over naar de Love Lieveling, hè?
1: Die hebben we natuurlijk ook weer meegenomen. Want na de grote successen van De Tent Moet Op Zijn Kop en Blikkendag Is Lekker Pijp, terug met een gloednieuwe feestsingle, namelijk de Circus Tent. De mannen uit Volendam bewijzen opnieuw waarom ze zijn uitgegroeid tot een van de opvallendste en populairste feestacts van dit moment. Met Circus Tent levert Likkepep een aanstekelijke meezinger af die bol staat van de energie, humor en gezelligheid waar de groep inmiddels bekend om staat. Het nummer neemt je mee naar een bonte wereld vol feest, gekte en gezelligheid, waar de sfeer tot in de nok stijgt en iedereen onderdeel wordt van het spektakel. Na twee grote hits op rij lag de lat hoog voor deze jongens, maar met Circus Tent laten de boys horen dat ze nog lang niet zijn uitgefeest.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? Ja, dat was Donnie en Senna.
3: En dan gaan we over naar wat sportnieuws. Ja, u hoort het sportnieuws, geen WK-nieuws meer, want ik heb het helemaal gehad. Nu Nederland er gewoon zo teleurstellend uitlegt. Maar gelukkig hebben we in onze eigen regionen ook genoeg sportnieuws. FC Volendam heeft bijvoorbeeld wederom een nieuwe speler gecontracteerd. De 23-jarige aanvaller Djamani Gambier tekent zijn allereerste profcontract. Gambier sloot vorige seizoen aan bij Jong FC Volendam. Daar kwam de aanvaller tot 23 wedstrijden, 15 goals en 10 assists. Daarvoor speelde hij onder andere bij DTA Fortius, wat wel leuk is, want daar heeft mijn broertje vroeger ook gevoetbald, en FC Lisse. En Gambier tekent vooralsnog voor 1 seizoen met de optie voor een jaar verlenging. Nog meer FC Volendam nieuws, maar dan op het gebied van klederdracht. Maakte de club onlangs al het nieuwe thuisshirt bekend, presenteren zij nu ook hun nieuwe uittenue, die ik persoonlijk qua kleurensamenstelling en print wel heel erg mooi vind. De basiskleur van het shirt is wit, met een golvend patroon erop met de kleuren oranje en groen. En vooral die kleur groen.
2: Dat maakt het af.
3: Ja, het is een beetje leger groen. Ja, ik hou daarvan, dus het is helemaal mijn ding. En de bepassende korte broek die is eveneens in diezelfde kleur groen als het patroon van het shirt. Dus ja, het is wel een tenue wat ik ook zelf zou dragen.
2: Toch wel.
3: Ja, het ziet er wel allemaal heel gelikt uit. Nou, van voetbal tot slot nog even over naar atletiek. AV Adam is sinds het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand druk op zoek geweest naar een vervanger. Maar ja, die bleek niet 1, 2, 3 te vinden. En tijdens de laatste bestuursvergadering werd besloten dat de vereniging echt niet langer zonder voorzitter kon. En toen heeft het bestuurslid facilitaire zaken Ricardo Abbekrom zichzelf naar voren geschoven voor deze functie. Nou, Abbekrom draait al een tijdje mee binnen de Edamse atletiekvereniging. Zo'n 25 jaar geleden sloot hij zich al als 17-jarige aan als lid. En gaandeweg nam hij steeds meer verenigingstaken op zich. Zo werd hij bijvoorbeeld de assistenttrainer onder Jan Koning. En raakte hij betrokken bij wedstrijden via het zogeheten jeugdjuryproject van de Atletiek Unie. Nou, op een gegeven moment werd hij zelfstandig trainer en volwaardig jurylid. En via zijn studie raakte hij vervolgens betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse jeugdtrainingskamp en de duintrainingen. Iets wat hij overigens nog altijd met veel plezier doet. En na het afronden van zijn studie sport en bewegen trad Abbekrom toe tot het bestuur. Voorlopig zal Abbekrom de taken als vicevoorzitter waarnemen. Want tijdens de aankomende ledenvergadering moet hij nog officieel voorgedragen worden als nieuwe voorzitter. En dan kunnen de leden hier ook hun zegje over doen. Maar ik verwacht niet dat het een probleem zal worden. Tijd voor een zomerse gouden ouwe. Hier is Mungo Jerry met Summertime.

0: De Kings met Sunny Afternoon. Nou ja, Sunny Afternoon, ik zie het somber in vandaag. Maar Richard, misschien heb je toch nog goed nieuws voor ons?
1: Nou goed, ik zal even kijken hier. Want vanmiddag is er vooral in het zuiden wat zon. De rest van het land is vrij veel bewolking en soms wat lichte regen. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noordelijke kustgebieden tot 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond valt er in het noordoost af en toe wat regen. Elders blijft het droog. De temperaturen zakken naar zo'n graad of 17 bij een zwakke tot matige wind uit het westen. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot en met de vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er zijn omleidingsborden geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers is er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. En dan op donderdag 9 juli dan is de Zeestraat in Volendam tussen 1 en 2 uur 's middags afgesloten vanwege laden en lossen. En tot slot ook nog even wat werkzaamheden bij onze buren. Tijdens de zomervakantie voert de gemeente Purmerend groot onderhoud uit aan twee rotondes aan de Churchilllaan. Het betreft dan de kruispunten Churchilllaan Mercuriusweg en Churchilllaan Hanni Schaftstraat. Het werk wordt uitgevoerd in twee fases. Fase 1 betreft de rotonde Mercuriusweg JP Grootstraat. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli. En fase 2 betreft de rotonde Hanni Schaftstraat. En deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Tijdens het werk is de rotonde dicht voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via aangegeven omleidingsroutes.

0: Jungle Wonder is dit en jij bent anders dan nu. Ja, en daarvoor je Kisby en vandaag is van ons. Laten we het hopen.
1: Laten we het hopen, ja. Maar ja, eigenlijk is iedere dag van jezelf, hè?
0: Ja, dat is waar, ja. Ja.
1: Het is maar net wat je ermee doet.
0: Zo is het ook, ja. Hey, maar goed,
1: Geen oude meuk.
0: Ja, dat zit er wel helemaal ingebakken bij mij. Ik wilde gewoon de oude meuk zeggen, joh.
1: Nee, en waarom geen oude meuk? Nou, dit is onze laatste uitzending voor de zomerstop.
0: Ja, dat klopt.
1: En dus wij krijgen straks na de zomerstop ook weer andere rubrieken, andere jingles, noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik van, nou, laten we dan de plek van de oude meuk even gebruiken om zo de afgelopen jaren door te wandelen. Een beetje vooruit een blik op het nieuwe jaar. Nou ja, dit was voor ons dus een radioseizoen.
0: Ja.
1: Waarbij we zijn begonnen met het opnemen thuis.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat was niet helemaal een vrijwillige keuze. Het was niet zo van holla die we gaan thuis opnemen.
0: Nee, dat totaal niet.
1: Maar dat, dat heeft met mijn gezondheid te maken.
0: Mm-hmm.
1: En op deze manier kunnen we toch vrijwel iedere week een programma maken.
0: Ja, ik ben er ook wel heel blij mee dat we dat ook zo kunnen doen.
1: Ja, dank ook aan de omroep dat allemaal mogelijk is. Hè? Want voor hetzelfde geldt zegt zo'n omroep van ga gewoon in die studio zitten. En, Maar ja, dus wij zijn daar inderdaad heel erg blij mee. Dat was in het begin wel even wennen, hè, dat opnemen.
0: We hebben best wel wat uren ingestoken. Laat het zomaar zeggen. Zeker in het begin dat wij begonnen ermee. En het moest voor mij ook weer wennen. Al die apparatuurtjes en dat soort dingen. Je moest ook wat aanschaffen. Hopen dat het ook goed werkt. En het werkte toen niet. Dus dat moest alweer teruggestuurd worden. Hadden we ook nog gehad, hè?
1: Ja.
0: Echt stress was dat gewoon.
1: Echt stress. Ja, en Ik weet nog wel, de eerste opname die we thuis maakten. Nou, we hebben een uitzending van pak een beetje 2 uur.
0: Nou, daar hebben we vier uur over gedaan.
1: Om juist het op te nemen.
0: Ja, maar dat was ook een probleem. Ja, goed, het is een limiter. Ja, het is een limiter. Het is voor je microfoon. En we hebben er 2. En 1 werkte niet goed. Die viel weg en dat soort dingen. Dus we moesten met 1 microfoon doen. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja,
0: Even doorgeven.
1: Even doorgeven.
0: Maar goed, nu werkt het gelukkig. Dus
1: nu werkt het gewoon.
0: Goede service ook geweest trouwens. Ja, dat moet ik wel zeggen.
1: Nu werkt het gewoon allemaal.
0: Ja.
1: En wat ook nieuw was voor ons, dat waren de bloopers. Want
0: ook,
1: ja, die maak je natuurlijk ook als je live presenteert.
0: Ja, maar dan moet je door.
1: Maar dan moet je gewoon door. En dan heb je er niet zo'n erg in.
0: Ja.
1: Maar als je opneemt. Ja, dan merk je pas hoe vaak je verspreekt of iets verkeerd zegt of even met je hoofd ergens anders bent.
0: Maar het klinkt ook wel anders als je dat dan weer af gaat luisteren. Dan denk je, oh god, wat is dit?
1: En nou is het dus zo, jij gooit al die bloopers meteen weg.
0: Ja.
1: Jij wil er helemaal niet aan herinnerd worden. Jij denkt weg ermee.
0: Ja.
1: Maar ik heb er dus eentje kunnen zeven.
0: Ja, dat was volgens mij vorige week.
1: Dat was vorige week.
0: Laat staan, niet zeven.
1: Niet zeven, of niet weggooien.
0: Ja.
1: En maar daardoor blijkt dan ook wel weer dat ondanks dat we het nu opnemen, dat we nog even veel plezier hebben. We gaan dan naar luisteren. De blooper van vorige week.
0: Zo, ik heb weer een slokje water eventjes erbinnen gewerkt, luisteraars.
1: Ja, want dat moet nog steeds, hè? Goed blijven drinken met deze
0: ik heb er al wat moeite mee.
1: Ja, jij drinkt in principe,
0: heel
1: maar
0: weinig.
1: Zou je de plaat niet even... Oh, we hoeven de plaat niet af te kondigen, sorry.
0: Nee, wij hoeven de plaat niet af te kondigen, nee.
1: Sorry.
0: Nee, dat hoeft niet meer. Dat had je net al gedaan, toch?
1: Nou, dat is dus een van de vele bloopers van ons.
0: Ja.
1: En het is ook gelijk een van de redenen waarom jij hem eigenlijk niet wilde laten horen.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Want
0: nee.
1: Wij doen altijd, als er iets misgaat...
0: Een beetje rare stemmetjes opzetten.
1: Ja. En jij zei over, dat wil ik niet dat ze dat horen, want dan denken ze dat we helemaal gek zijn.
0: Nou ja, de stenen beentje ook.
1: Maar ik heb zoiets van, wij zijn af en toe ook gewoon een beetje prettig gestoord.
0: Ja, dat moet ook wel.
1: En dat moet je ook hebben, want anders wordt het leven zo zwaar en saai.
0: Ja, zeker hier binnen.
1: Lekker. Maar ja, goed, dat even over het afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar het nieuwe radiostation, of radioseizoen. Na de kermis zijn we weer terug.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we hadden al gemeld, Peter, onze columnist, die is er ook weer gezellig bij.
0: Ja.
1: Het worden alleen wel een beetje spannende tijden. Want er wordt een streekomroep gevormd. Dat mm-hmm. is nu eenmaal van hogere hand door de regering opgelegd. Daar kunnen wij helemaal niks aan doen.
0: Het is nou zo.
1: Dat moeten. Wij hebben ons daarbij neer te leggen. Maar op dit moment zijn er gesprekken gaande. En er is dus nog niet duidelijk of wij als LOF ons aan gaan sluiten bij de streekomroep of dat we een andere weg kiezen. En ja, in de media wordt er weliswaar al verkondigd. De LOF die hebben alles gestaakt. Maar dat is dus niet zo. We zijn gewoon in gesprek. En het bestuur zal uiteindelijk een keuze gaan maken.
0: Ja, klopt.
1: En dan horen wij ook hoe of wat. En wij hopen eigenlijk toch wel dat we dat voor het einde van volgend jaar weten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat je weet waar je aan toe bent. Maar goed, september zijn wij er gewoon weer.
0: Met misschien weer iets nieuws misschien?
1: Ja, sowieso een nieuwe rubriek.
0: Ja, dat vind ik wel weer leuk om te bedenken.
1: Ik weet alleen nog niet wat.
0: Nee, daar zitten we wel vaak bij je. Ja, het komt in ene op of zo.
1: Nou, ik zit misschien aan iets met namen te denken. Ah, ja. Of ja, misschien toch iets weer met nieuws. Ik weet het nog niet.
0: Nou,
1: maar heeft u thuis goede ideeën voor een nieuwe rubriek waar wat tekst en een leuke plaat bij kan?
0: Kan altijd.
1: Mail het gerust naar redactie apenstaartje@rtvlof.nl. Zeg even dat het een idee is voor een nieuwe rubriek in Muziek van de Straat. En wie weet is jouw rubriek dan volgende radioseizoen bij ons te beluisteren.
0: Ja, precies.
1: Het kan allemaal.
0: Nou, we gaan het merken.
1: We gaan zelf ook even naar de radio. Want we gaan het nummer radio draaien van The Corrs. Een heerlijk nummer uit 1999.

0: The Cranberries was dit. I Can Be With You uit 1995.
1: Ja, en dan zijn we toch echt toe aan...
0: Ja, het is toch wel weer zo'n moment altijd, vind ik.
1: Aan het einde van dit radioseizoen alweer.
0: Het is toch even 10 maanden dat je dit doet? In een jaar?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: En we gaan echt tot de kermis, net na de kermis gaan we eruit. Na de kermis zijn we weer terug.
0: Ja, dat is het precies. Als het goed is, het 13 september.
1: Ja, en de vaste luisteraar die denkt nu misschien... ja, maar jullie maakten de afgelopen jaren toch een zomerprogramma.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat klopt, want in de zomer is er natuurlijk heel weinig nieuws. En dan maakten we een speciale zomeruitzending met thema's of landen of weet ik veel.
0: Maar dat moest je ook allemaal van tevoren ook heel veel opnemen.
1: Ja, maar buiten dat het ontiegelijk veel werk is... wat ik met alle liefde ervoor over heb overigens... Is het dit keer ook zo geweest dat jij hebt op je werk... een hele drukke periode achter de rug.
0: Ook, ja, met verhuizingen en dat soort dingen.
1: Ja, want jouw werk, jouw gebouw zeg maar, ging verdwijnen.
0: Dat ging verdwijnen, ja.
1: En jullie moesten over naar een nieuw gebouw... waar alles weer opgebouwd moest worden.
0: Ja.
1: Dus jij hebt heel veel overuren de laatste tijd gedraaid.
0: Dus we gaan gewoon even lekker vakantie nemen.
1: Ja, en jij hebt ook vrij dit keer in de zomer.
0: Ja, dat klopt. Normaal is dat nooit.
1: Normaal heb jij pas in oktober vakantie.
0: Ja.
1: Maar nu dus ook echt in de zomermaanden. Dus vandaar dat we gezegd hebben van ja, we gaan geen radio maken als jij lekker vakantie hebt.
0: Zo is het. We gaan gewoon september weer beginnen.
1: Ja, toch? En dan zijn we er weer gewoon fris en fruitig terug. En we gaan hem draaien. Die draaien wij stevast als onze vakantie begint.
0: Ja, dat ben je niet. Ik zie hem staan, ja.
1: Hier is Madonna met Holiday. Veel plezier met André Kroon zo. En tot 13 september.
0: Hey, doeg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com.

0: afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis... met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dat was Haven, Kite in a Hurricane. Ja, ik heb ze live mogen zien tijdens Pinkpop. Gaan we zijn concert met veel toeters en bellen. Een heel strijkorkest en achtergrondkoor was aanwezig. Fijn optreden trouwens van Haven. En daarvoor hoorde je uit 74 Bad Finger, Shine On. Een hele goede middag. 5 juli 2026. Dit is het dossier tot 4 uur bij LVJ Radio te beluisteren op deze zondagmiddag. Ja, je hoorde voor de laatste keer voor de vakantie muziek van de straat met Richard en Monique. Ze gaan even genieten van een aantal weken vakantie. Over vakantie gesproken, volgende week is dit programma nog te beluisteren. Maar daarna ga ik ook eventjes een aantal weken bouwvak vakantie vieren. Waarvan akte? De officiële opening van de show is natuurlijk niet compleet zonder even aandacht te besteden aan historische nieuwsfeiten. En dat gaan we ook doen. Gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. Op 5 juli 1957, een historische dag, want de eerste Fiat 500 wordt geïntroduceerd. Het is een van de kleinste auto's die in massaproductie zijn gemaakt. Het autootje heeft 4 versnellingen en een top van maar liefst 85 km per uur. Veel luxe heeft het eerste model niet eigenlijk, want de raampjes kunnen bijvoorbeeld niet open. Maar er is wel een open dakje. Nou, kun je daar gaan. En 5 juli 1996, dat is 30 jaar geleden, wil een Amerikaanse actiegroep Heineken boycotten. Dit vanwege de investeringen in Birma. En 5 juli 2000 hebben naar eigen zeggen Amerikaanse wetenschappers de tweewieler van het nieuwe millennium ontwikkeld, de waterstoffiets. De HydroCycle heeft een kleine motor die werkt op waterstof en zuurstof. Waterdamp is het enige dat uit de uitlaat komt. Manhattan Scientifics, bedrijf dat de superfiets ontwierp, is op zoek naar een fabrikant die de waterstoffiets in productie wilde nemen. Volgens mij was het een grapje, want het is natuurlijk nooit gebeurd. Dat waren ze, de historische nieuwsfeiten uit het verleden. Dan gaan we weer doen met muziek. Dit komt in 1984. Daryl Hall en John Oates maakten toen Out of Touch. Ja, toen hadden ze nog geen ruzie. Dat gebeurde een aantal jaren geleden. De ruzie tussen Daryl Hall en John Oates, ja, dat ging over de verkoop van de muziekrechten. En het leidde ook tot een juridisch conflict. Ze kwamen in 2025 wel tot een schikking. Maar een reunie zit er nooit meer in. Dat is toch wel jammer, hè? Als je al zo lang muziek met elkaar maakt en dan komt er een ruzie tussen. Nou ja, gebeurt al vaker. Ga naar plaat draaien voor je. Shake it.

Dat was Cadans met een zet op het einde. Zo jong heet dan die plaat. Nieuws van de FC Volendam. Er is een nieuw uittenu. Voor het nieuwe seizoen zijn ze daar in ieder geval helemaal klaar voor. Volendammers gaan komend seizoen voor hun uitwedstrijden in een wit-groen-oranje tenue door het land. En de foto's zijn op de site te zien. Er is in het shirt gekozen voor een golvend patroon met groen en oranje kleuren. De basis daaromheen is wit. Nou, een mooi shirt. En vandaag was er natuurlijk ook uitgebreid te bekijken, dat shirt. Want het was een open dag bij de FC Volendam. Het is nu afgelopen, maar om 14:30 speelt onze FC een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam. Dat is nog op de planning vandaag. LOVE Radio, de Hidoge, op zondagmiddag. En het zijn de editors, de nieuwe single.

Op 30 oktober verschijnt hun nieuwe album. Nieuwe album van de Editor Surface, Echo and Sound. En dit is dan de nieuwe single die natuurlijk dan terug is te vinden op dat nieuwe album. En ze komen ook nog naar Nederland. In de Ziggo gaan ze een optreden verzorgen op 18 februari van het volgend jaar. Als je dat nou een leuke plaat vindt, dan weet je wat je te doen staat. Lokale muziek hoor je natuurlijk regelmatig op dit radiostation. En zeker ook in dit programma. 3 A's. 1 met de bomen terug naar 2007.

Zo, Rieus op de radio 1 met de bomen. We gaan eventjes een beetje country voor je draaien. Ella Langley is dit. I gotta quit.

0: Dat was Ella Langley.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Op zaterdag 15 augustus is de volgende editie van de Waterdag in Edam. Dit drukke evenement vindt plaats in het centrum van Edam. En de organisatie meldt dat op het Marker geen vrijmarkt plaatsvindt. Die vindt plaats op de grachten rond de Dam, Voorhaven en Nieuwe Haven. En ook dit jaar verlenen de kanovereniging, het reddingsstation Barder moet ik zeggen, hun medewerking. En vindt er een beachvolleybaltoernooi plaats op de Kaasmarkt. De vrijwilligers kijken weer uit naar de gezelligste dag van het jaar. En de organisatie gaat maandag vooraf linten ophangen op locaties die door de organisatie zelf worden gebruikt. En verkopers mogen officieel vanaf woensdagavond 6 uur de verkooppunten afzetten. De spullen die je wel zelf op te ruimen, die overgebleven zijn. En op www.waterdag.edam staan de richtlijnen en de tijden. En de organisatie behoudt ook het recht om die tijden aan te passen. Waarvan akte de Waterdag op zaterdag 15 augustus.
2: Dit is de Love.
3: Dit is de Love.
2: Dit is de LOVE.
0: En zullen wij eventjes lekker terug naar de jaren 60 gaan? Nou, als je het niet mee eens bent, gaat toch zo'n plaatje draaien natuurlijk.
4: Okay,
0: we gaan terug naar 1967. Met de Monkees. Een Daydream.

0: mooi. Elton John uit 1973, Goodbye Yellow Brick Road.
1: Dit is het weerbericht.
0: Zo, dat ramt er even in. Nou, kom maar op met dat weerbericht, zul je dan thuis denken. Tot en met vrijdag wordt het volgende weertype verwacht. In het noorden komt vrij veel bewolking voor. En soms valt er wat motregen, ja, net als het afgelopen weekend eigenlijk. En het blijft ook wat koel voor het eind van het jaar. Nou, het ziet toch niet best uit. In het zuiden is het wel vaak zonnig en ook een stuk warmer. Daar kan het zelfs weer 30 graden gaan worden. Nou, ik denk dat ik een paar dagjes naar Limburg ga. Misschien in Valkenburg is ook altijd leuk om even te vertoeven. Dat is het weerbericht voor de komende dagen. Het is even niet anders, hè. We moeten er even mee dealen. Nieuwe muziek nu. Bell en Sebastian. Zal ik er een te tetteren? Nou goed, zullen we hem gewoon opnieuw starten? Waarom eigenlijk niet? Nieuwe plaat van Bell en Sebastian. It only takes one life.

Ja, nou, verrassende plaat, Belle en Sebastian. Howie Lewis in het nieuws. Ga ik voor je draaien. Hij is jarig. Howie Lewis. De zanger van Howie Lewis in het nieuws. Hij wordt vandaag 76.

0: ik weet het niet, de grootste hit van Huey Lewis in the News. Dat is onwaarschijnlijk The Power of Love. Maar ja, ik vind het gewoon even lekker om deze even te draaien. Nu het nog kan. Wie weet, straks is dat allemaal niet meer mogelijk. Wordt de muziek bepaald door een centrale muziekredactie? Wie zou het zeggen? Lokaal berichtje. Openbaar vervoer in Amsterdam krijgt deze zomer te maken met diverse werkzaamheden aan metrosporen en trambanen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens de zomervakantie, wanneer scholen gesloten zijn en er veel mensen op vakantie zijn. Zo wordt geprobeerd de overlast in de rest van het jaar te beperken. Daarnaast kunnen wel grote evenementen, waaronder World Pride, zorgen voor extra drukte in het openbaar vervoer. Vanaf gisteren tot en met zondag 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers wordt aangeraden hun reis vooraf te plannen. En dat kan via de reisplanner van het GVB. Een jingle kan erin, hoor.
1: Je middag swingt
2: met de LOVE.

Kingfisher, Man on the Moon. Fijn beentje. Je kunt ze live gaan bewonderen. Op 28 november staan ze op poppodium Evenaar. In Eindhoven, de gekste. Zometeen deel 2 van deze radioshow. We gaan eventjes lekker terug in de tijd. 1969.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden.

0: In een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: 1979 van hun album Summer Fantasy BZN en Hala Campagne. Ja, over de zomer gesproken.
1: Zomer op je radio.
0: Al zou je het vandaag even niet zeggen. Het is wat minder. Nou ja, komt wel weer goed. Voor hoorde je Lord Huron en Meet Me in the Woods uit 2015. Hé, hey, draaide ik gisteren ook een plaat van die zangers. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Dit is het dossier op zondag 5 juli 2026. We zijn te beluisteren tot de 4 uur vanmiddag. Even nog een berichtje van de FC Volendam. Op zondag 2 augustus spelen zij namelijk een oefenwedstrijd tegen Ajax in het Krasstadion. De wedstrijd start op die zondagmiddag om 3:30 en is openbaar voor publiek. Nou, dan kun je gelijk even kijken hoe de FC ervoor staat. Seizoenkaarthouders kunnen al op dit moment een kaart bemachtigen. En vanaf maandag 13 juli 12 uur start de vrije verkoop. Kaarten zijn dan te koop in de online ticketshop. In de vrije verkoop kost een ticket voor de PMU-tribune en Jabon-tribune €15. Een kaart voor de Jaap Jonk-tribune kost €20 en voor de Eretribune betaal je €25. Informatie over de kaartverkoop voor de business en de lounges volgt binnenkort. Zo even dit nieuws van de FC Volendam. Dus de lange gaan we draaien voor je. Hurricane.

natuurlijk algemeen bekend dat Ilse de Lange groot fan is van Dolly Parton. Dus ik dacht, die draak er even achteraan, die grote hit van haar uit 1974, Jolene. Ik denk dat Dolly Parton haar inspiratie is geweest om ook muziek te gaan maken. Muzieknieuws, daar gaat het nu even over. De Johan Cruijff Arena is wederom het toneel van een wereldster. Nou, dat weet je vast wel over wie ik het zo ga hebben. Dan komt de setreeks van Harry Styles, is het de beurt aan Bruno Mars. Arena kleurt nog roder dan normaal. En Arena en de zanger, ik moet zeggen, de zanger geniet van de mooie vrouwen die op zijn shows afkomen. Wie zich afgelopen donderdagavond bij het eerste concert van Mars in Amsterdam niet in een rode outfit had gehuld, voelt zich direct iets wat uit de toon vallen. Fans van de 40-jarige zanger hebben zich veelal in de kleur van de liefde uitgedost. De zanger die zich tot de populairste artiesten van de afgelopen 15 jaar mag rekenen, trad sinds Pinkpop 2018 niet meer op in ons landje. Dus ja, hij is meer dan welkom. Hij staat er nog vanavond en dinsdag. Dan kun je nog genieten van de muziek van Bruno Mars. En wat heeft hij ondertussen veel platen gemaakt? Dat is al een hele lijst. Ik denk dat het optreden vol zit met herkenbare muziek. Hij heeft ook een nieuwe single en die ga ik nu voor je draaien. Als je nog heen moet, of als even een opwarmertje voor het concert van Bruno Mars. De nieuwe single.

Gisteravond trad Bruno ook op in de arena. Ja, ik fietste door Volendam gisteren zo rond een uur of vijf in de namiddag. En ik zag best wel veel groepjes mensen bij bushaltes staan te wachten. Ik dacht, is er wat aan de hand of zo? Ik was helemaal vergeten dat misschien met het concert van Bruno Mars had te maken. Als jullie er zijn geweest, ik hoop dat het leuk was. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Dat kan ik missen. Sprint.

En natuurlijk was dit The Speed of Sound. Ja, het stond in het nieuws. Het landelijk vuurwerkverbod is tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht. Het was al eerder besloten door de beide kamers, maar er moesten nog enkele voorwaarden worden uitgewerkt. En dat is gebeurd. Vanaf 1 augustus mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, kopen of verkopen. Het gaat om de wet Veilige Jaarwisseling, een initiatief van diverse partijen. En ja, dat is er doorheen. Gemeenten hebben de komende maanden de tijd om zich voor te bereiden op de eerste jaarwisseling met een landelijk verbod voor consumenten. Uit een rondgang van diverse nieuwsites bleek dat veel gemeenten al gesprekken voerden over de uitvoering daarvan. Veel gemeenten uitten zich toen ook nog dat ze zorgen maken over de handhaving van zo'n verbod. Inmiddels ligt daarvoor een plan van de overheid klaar. Gemeenten worden ondersteund bij het proces rond de ontheffingen. En ja, er zijn dus ontheffingen te krijgen die de gemeente kan aanvragen om dus een vuurwerkshow te organiseren. In deze zomer start daarnaast ook nog een landelijke communicatiecampagne over het vuurwerkverbod. Ook komen er inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk in huis hebben. Nou, heel veel mensen houden ook hun hart vast, want wat als er toch massaal vuurwerk in het buitenland wordt ingekocht en je eigenlijk niks merkt van zo'n vuurwerkverbod. We gaan het allemaal zien, zou ik zeggen. Suzanne en Freek, ga even voor je draaien. Deze is voor mij.

De uitvoering live van de sofa van het album The Clearing, Wolf Alice. Als je dat album nog nooit hebt gehoord, zou ik zeggen, ga dat een keertje beluisteren. Als je van die muziek houdt. Flashback. Inderdaad, we gaan terug in de tijd. Met geen onbekende klassieker uit 1968. Is dit Simon & Garfunkel.

alle trekken hem weer eventjes uit de stof te trekken. Deze van Simon en Garfunkel. We gaan het even hebben over LOVE-TV. De programmering van deze week. Onder andere kun je kijken naar Love Acoustiek. In het Stolphoevenkerkje in Volendam werden in 2014 een aantal kleine muzikale sessies opgenomen met diverse lokale artiesten. En je kunt kijken naar een aflevering in de serie Straatpraat bij Love TV. Aflevering 4 wordt uitgezonden. Frank Keizer en Friends. En onder andere Daisy Jan Dulles, die de Rokersgracht gaat bezingen. Nou, dat moet leuk zijn. En hoe staat het met het project De Lange Weren? In de PX vond een inloopavond plaats onlangs, waarop zienswijzen konden worden ingediend. Na aanzien van De Lange Weren, Harry Hulskemper peilde de standpunten. Via onze site www.rtvlove.nl kun je die uitzending van LOVE TV gaan bekijken.

Ja, Smit viert zijn 30-jarige jubileum als artiest in augustus. Groots gaat het gebeuren met een reeks openluchtconcerten in het Marinepark in Volendam. En de reguliere shows vinden plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. Daarnaast is er op zondagmiddag 9 augustus een speciaal matinee-concert in samenwerking met Omroep Max. En tijdens de concerten wordt Jan Smit begeleid door de Marcel Visser Band en treden diverse gastartiesten op, waaronder Frans Bauer, Waylon en Jan Keizer. En dan wordt er ook deze platen die ik ga draaien gespeeld, want het is een duet met Waylon. Jan Smit, hij is zich volop aan voorbereiden voor die jubileumconcerten. En het gaat een spektakel worden, dat kan niet anders.

If you ever in Oklahoma. JJ Gale. Dit was het dossier. Dank je voor het luisteren naar deze uitzending. Zeg een hele fijne zondag verder. En tot volgende week. Deze Voice Quiz, labeled with love.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000.

0: Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roedevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Ni hao.
15: Ja, hallo. Do you have iets for sleeping on the vliegtuig?
14: This is for a horse. Oh. You sleep long time, yes?
15: No, thank you.
16: Dankzij de douane reizen-app weet de wereldreiziger dat er regels zijn over het meenemen van medicijnen uit het buitenland. Gaat u naar het buitenland, dan bent u een wereldreiziger. Download daarom voor vertrek de douane reizen-app. Dan kunt u overal ter wereld checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane.
17: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
19: Okay, let's go.
20: Nu op LOVE Radio. Patrick en Zo met Patrick van den Berg.

0: Nou, welkom op het tweede deel van je zondagmiddag. Het is 4 uur geweest. Patrick en zo tot dan 6 uur. Weer een keertje live vanuit de studio. Ja, 3 weken niet geweest. Het voelt dus als een soort van vakantie, terwijl het geen vakantie was. Maar weer lekker om eventjes terug te zijn. Zonder Susanne vandaag. Die is nog wel aan het werk, denk ik. Zal vast wel druk zijn. En volgende week zitten we weer even samen. Dus dat is dan wel gezellig. Dus deze week ook geen Millennial versus Gen Z quiz. Maar vragen daarvoor of ideetjes voor deze quiz zijn nog natuurlijk wel welkom. Ik ga er later nog eventjes op terugkomen. En ook wat de tussenstand momenteel is. En ik zat eventjes op de countdown te kijken. Ja, want de vakantie is afgelopen vrijdag begonnen voor ons. Voor onze regio, Noord-Nederland. Maar nog, even kijken, even spieken. Nog 60 dagen. Attention! Ja, nog 60 dagen, 7 uur en iets minder minuten tot aan de kermis gaat beginnen. Dus ja, het gaat al een beetje kriebelen.
1: Het kriebelt en het kriebelt en het is toch zo lekker.
2: Oh, la la.
0: Ja, het is zeker lekker. Nou, dus tot aan 6 uur dus Patrick en zo bij de LOVJ. Mocht je willen reageren, stuur eventjes een appje 0299-3699-16. Zometeen ook nog eventjes een blik op het weer voor de komende week. Want het schijnt weer warm te gaan worden. En er zijn een hoop werkzaamheden deze zomer. Daar gaan we ook eventjes naar kijken. En natuurlijk de historische feitjes en alles wat verder ter tafel komt. En aan het eind van de show doen we nog eventjes een rondvraag.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, dat vraag ik me ook wel eens af. Waar blijf je nou? Ja, als je sportief wil doen, dan kun je weer inschrijven voor de 45e editie van de Univee-zeevangstloop. Op 13 september, valt op een zondag. Al sinds jaar en dag is deze loop een begrip voor hardlopers uit de regio en daarbuiten. En deelnemers van alle leeftijden en niveaus doen mee. En je kan je inschrijven voor verschillende afstanden. 3, 6, 10, 15 kilometer en zelfs een halve marathon. 21,4 kilometer. De start en finish bevinden zich bij het Wapen van Middelly aan de Brink in Middelly. Aanmelden kan dus vanaf nu zeevangsloop.nl/inschrijven. Zeevangsloop.nl/inschrijven. Nou, ik ben dan bij zoiets altijd wel een aanmoediger, zeg maar. Iemand die in de derde helft aantreedt. Ja, ik kijk wel hoe de rest loopt. Het komt wel goed. Ja, de zomerse temperatuur de afgelopen weken. En kom er weer een lekkere temperatuur aan. Je hoort het zo meteen, maar de muziek is wel lekker. Dit is Juanes. Adios, Lepido.

Send My Love to Your New Lover Adele, Patrick en zo. Nou, ja, ik heb even breaking up nieuws. Ik zit wel in een liefdeshoekje. Maar breaking up hoort er ook eventjes bij. Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi van Beem hebben vlak voor hun bruiloft de relatie verbroken. Dat hebben ze beide bekendgemaakt op Instagram nadat ze de afgelopen tijd uit elkaar zijn gegroeid. Naomi en Rico zijn allebei 37, waren sinds 2024 verloofd. En de kickboxkampioen had haar ten huwelijk gevraagd op de Malediven. De bruiloft zou volgens de Telegraaf volgende maand zijn. En van Beem had haar, Naomi had dan eind mei al haar vrijgezellenfeest gevierd in Marokko. Ik volg Naomi op Insta, dus ik zag dat al. Maar ja, in goed overleg uit elkaar en uit elkaar gegroeid. Ja, ze waren sinds 2021 samen. En Rico heeft al een relatie met kinderen. 3 kinderen heeft hij uit een relatie van 13 jaar. Nou, nooit leuk natuurlijk. Dan is er ook een pauze voor Married at First Sight. Daarom hadden we het even over een blokje liefde. Want er komt een kleine pauze voor Married at First Sight aan. RTL bevestigt dat na berichtgeving van Boulevard dat de zoektocht naar kandidaten voor een nieuw seizoen nog niet is begonnen. De uitzendperiode van het nieuwe seizoen is nog niet definitief bepaald en daarom is de zoektocht nog niet begonnen, laat RTL weten. Want volgens de zender is het voor het programma belangrijk dat de periode tussen de casting, de opnames en de uitzending zo kort mogelijk is. Dat snap ik ook wel, want als je dan al getrouwd bent en het is pas over een jaar op tv, dan moet je een jaar lang dat verbergen. RTL benadrukt wel dat het programma terug gaat komen. Want RTL, Videoland en Married at First Sight Nederland vormen een succesvolle match. Dus de kijkers kunnen sowieso een nieuw vervolg verwachten. Wanneer het gaat beginnen is dan nog niet bekend. Zometeen nog meer liefde. En natuurlijk eens eventjes een blik op de zomerse weerbol. Maar of die zomers gaat worden, dat horen we zometeen.

applausje voor Helen. We gaan eens even kijken hoe druk het is op de weg. Wat kleine vertragingen op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Ringvaart Aqueduct. Daar sta je een minuut of 5. Op de A6 ook, maar dan tussen Lelystad en Almere de Oostvaarders. En op de A7, daar is het ietsje langer. Ruim 10 minuten tussen de Breeslanddijk en de brug over de Stevinsluizen. Dan hebben we natuurlijk ook nog wat flitsers. Even kijken of we die nog actueel hebben. Op de A7, nee, die is net weg. Mooi. Dan de A9 bij 46.5. Dat is Haarlem richting Alkmaar. Nou, we hebben overheersend de bewolking vandaag. En vooral in het noorden en het oosten, daar kan het dan gaan regenen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. En de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht is het meest droog, hoewel het noordoosten gevoelig blijft voor een spatje regen. De temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 19 graden en morgen is de meeste zon voor het midden en het zuiden van het land. Daar stijgt de temperatuur tot maximaal 29 graden. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen bij 19 tot 21 graden. Het volgende uur gaan we er wat dieper op in voor de rest van de week.

0: Chips en 101 Arabian Nights. Nou ja, je hoeft niet op vakantie. We krijgen volgens mij hartstikke lekker weer. Mocht je wel op vakantie gaan, natuurlijk heel veel plezier. Maar houd er ook rekening mee dat er wegwerkzaamheden zijn. Wie op de A1 richting Amsterdam wil rijden, moet rekening houden met extra reistijd deze zomer. Rijkswaterstaat voert namelijk groot onderhoud, met hoofdletters groot, onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. De werkzaamheden zijn gestart en duren tot met maandag 17 augustus 5 uur 's morgens. In de andere richting, dus richting Amersfoort, zeg maar, blijft die wel open. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen, verkeersmaatregelen en een half uur tot een uur extra reistijd. Mocht je in de niet in de spits hoeft te rijden, doe dan buiten de spits. Werk thuis, ja. Of ga met OV of rij samen. Wat gaat daar gebeuren? Het asfalt wordt vervangen en voegen worden vervangen. En een aantal bruggen en viaducten worden gerepareerd. Dan tijdens de zomermaanden werkt het GVB aan het onderhoud van het metrospoor. Tot en met zondag 16 augustus rijden er daarom geen metro's tussen Spakkelerweg en Zuid en Van der Maardenweg en Zuid. En stations Rij en Overamstel zijn gesloten. Je kan gebruik maken van vervangend vervoer. Er rijdt een tram, er rijden twee extra pendelbussen en je kan met de NS natuurlijk tussen de stations Zuid, Rij, Duivendrecht, Diemen-Zuid en Bijlmer Arena reizen, waarvoor je geen extra ticket hoeft te kopen, want je kan gewoon met de vervoerbewijs van het GVB kan je daar in de treinen. Dus check eventjes als je met het OV gaat, als je dan ook zo'n OV-check gaat doen, dan weet je waar je aan toe bent. En dan bij Purmerend zijn ze ook toe een onderhoud van twee kruispunten gaan dicht. Dat zijn de rotondes Churchilllaan met de kruispunten Mercuriusweg en de kruispunten Hanneschaftstraat. Die gaan dicht, wel in twee fases gelukkig. Eerst de rotonde Mercuriusweg, JP Grootstraat, vanaf komende maandag, morgen tot en met vrijdag 17 juli. En daarna 27 juli tot en met 7 augustus de tweede rotonde, dat is Hanneschaftstraat. Ook is de Weermolenbrug dicht vanaf morgen tot en met 17 juli vanwege die werkzaamheden. Er zijn omleidingen voor doorgaand verkeer, fietsers kunnen er wel langs. En de omgeving blijft bereikbaar, al dus de gemeente. Maar ja, we weten al dat zoiets in Purmerend niet altijd vanzelfsprekend is. En dat de hele wijk vaststaat. Ga maar eventjes een groetje doen voordat ik het pad op moet morgenochtend. Zometeen wat historische feitjes na Emma Heesters en Rolf Sanchez. Ook lekker zomers. Misschien een leuke tip voor de LOVA Zomerse Top 50. En dit is Marco Borsato, lekker mee blaren en ik leef niet meer voor jou.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

van Sanne over dit plaatje. Van leuk, die zomerse top 50. Die heb ik vorig jaar ook beluisterd. Wanneer komt hij weer? Meestal is dat dan de laatste, ik zeg altijd tussen haakjes, normale vrijdag voordat de kermis shabam losbarst, zeg maar. Dus de laatste normale vrijdag. Geen idee wanneer het is. Ik weet niet eens, ik weet dat dat deze week zomervakantie is begonnen. Maar de laatste normale vrijdag, we gaan het eventjes checken. En dan komt het ook op de website staan. Kun je natuurlijk ook weer stemmen voor leuke zomerse plaatjes. Nou, eerst eventjes de historische feitjes van vandaag. Op de kalender is 5 juli. In 1946 vandaag, de Franse ontwerper Louis Renard onthult de bikini. Renard wilde namelijk dat de bikini net zo explosief zou zijn als de atoombom die pas was getest boven het eiland Bikini. En het stuk sloeg inderdaad in als een bom. Renard omschreef zijn creatie trouwens ooit als 4 driehoekjes van niets. Nou, het wordt nog steeds gebruikt. Dan in 1969, de Rolling Stones geven een gratis concert in Hyde Park in Londen. En in 1995, het ziekteverzuim van 1994 is met zo'n 20% gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ziekteverzuimpercentage daalde van 6,1 in 1993 naar 4,9 in 1994. Dan in 1997 stond I'll Be Missing You van Puff Daddy en Pete Evans op nummer 1 in de top 40, stond daar maar liefst 9 weken. In 2007, precies 50 jaar na de introductie van de Fiat 500, presenteert Fiat een modernere versie van dit kleine autootje. Hij is een stuk groter dan zijn legendarische voorganger. Technisch gezien lijkt hij wel veel op de Panda. Hij heeft bijvoorbeeld dezelfde motor en hetzelfde onderstel als de Panda. En in 2008 gaat het rookverbod in voor de horeca vanaf vandaag. Mag je niet meer roken in het restaurant. Iedereen die... Nou, dat was een leuke voor de Gen Z quiz geweest. Dat Sanne nu denkt van, mocht je vroeger roken tijdens het uitgaan? Of tenminste, ja, in de horeca. Nou ja, dat mocht toen nog, tot 2008. Vandaag in 2011, BNN-presentator Ruben Nicolai wordt voor het oog van ruim 1,2 miljoen kijkers aangereden door een van de finalisten van de allerslechtste chauffeur van Nederland. Terecht dus de allerslechtste chauffeur. En in 2012 geeft Ilse de Lange vandaag een Hives-concert. Speciaal voor de fans van de zangeres die haar via het sociaal medium volgen. Hives-concerten. Ja, ik ben nog een keer bij een Hives-concert geweest van Roxanne en Dre Hazes op het hoofdkantoor van Hives in Amsterdam. Wat? Hun waren nog broekies en Patrick was nog een broekie. ja. Tot zover deze historische feitjes en ook bijna het einde van dit eerste uur. Het volgende uur gaan we weer lekker door. We eindigen zo meteen met Robert van Hemert en Zandloopster. Nou, heerlijk vooruitzicht om in het zand te lopen. En nou, we pakken hem net niet mee, geloof ik. Gaan, nou, misschien net niet. Wat spannend. En dit zijn Nena und Kim met Any Place, Anywhere, Anytime.

0: Met een bed van Goodnight slaapkamers is het voortaan altijd goedemorgen.
1: Voor een goede nachtrust. Goodnight.
0: U vindt ons aan de Spaarneweg 18, Woonboulevard Krukius. En online op goodnight.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Man, man, man, wat een kopies. Een gloednieuwe smartphone. Simlockvrij retina-displaytje, 80 euro. Zat ze flatstrikker omheen. Flatscreen, 32 inch meeneemprijsje, 120 pleurie.
4: Hallo! Als tweedehands spullen te goedkoop worden aangeboden, kunnen ze gestolen zijn. Dus let een beetje op. Maak het dieven niet te makkelijk. Check de tips op stopheling.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond

0: Weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl. Alweer een winnaar.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
7: Op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.
8: De tweede keer is hij lekker gespeerd. Kom maar.

Nou, de zon is momenteel niet very shining, maar hij komt wel weer terug. Het worden lekkere dagen de komende weken. Ja, de komende week sowieso. Dus mocht je vrij zijn, geniet ervan. Ga je vakantie, ook heel veel plezier. En lekker op tijd weer terug voor de kermis natuurlijk. Ik had het net eventjes over de LOVA Zomerse Top 50. Ik zei dat is de laatste normale vrijdag voordat de kermis Shebem losbarst hier bij de LOVA. 2 weken lang feest. Het stond al even ondertussen opgezocht door de redactie. De laatste normale vrijdag is 21 augustus. Dat betekent dat op maandag 24 augustus de kermisprogrammering losbarst. En dan heb je 2 weken lang feesten hier op de LOVA. Dus de laatste normale vrijdag is dus 21 augustus. Moet ik Johan en Vincent eventjes lief aankijken. En misschien ook nog een uurtje van Jurre pikken. Nou, dat wordt weer eens even een mailtje sturen naar die heren. Maar goed, in principe dan waarschijnlijk dan 21 augustus de LOVA Zomerse Top 50. Nou, we hebben het ook weer afgehandeld. Vinkje erbij, strikje eromheen. Dan gaan we door naar de rest van dit uur. Zometeen nog geen Gen Z versus Millennial of Millennial versus Gen Z. Susanne is er volgende week weer. Maar de vragen zijn een beetje op. Dus mocht je nog wat leuke 90's vragen hebben voor een Gen Z'er, mail ze eventjes door, redactie@rtvlof.nl. En dan doe het eventjes onder vermelding van generatiecheck of zo. Zo heet dat spelletje officieel. Generatiecheck. Dus ja, dat volgende week weer. Ik ben benieuwd. De tussenstand voor Susanne versus mijzelf is dat zij 13 punten momenteel heeft uit 21 vragen. Dus ze gaat redelijk goed. Volgende week meer. Ja, ging mijn bruggetje bouwen. Geen idee. We gaan zo naar de kors. Normaal gesproken hebben we dan Susanne die nou invalt. Maar dat

0: Jabba-dabba-doo.
1: Alles is stukje beter. Ik weet het zeker. Dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

Oh, ik mag er nooit mee zingen. The Course en Breathless bij Patrick en zo. Ja, ik hoorde net eventjes in het berichtje, of tenminste in het NOS-nieuws, wat voorgelezen werd, dat schrijfster... Ja, hoe heet ze? Schrijfster Marian Berk is overleden van Vrouwenvleugel. Ja, toen dacht ik meteen aan het liedje van Vera Mann. Nog één keer, nog één kans. Maar in die tijd, in de 90's, waren de leaders van tv-programma's ook pareltjes af en toe. Soms, zoals Medisch Centrum, best wel hele bekende, lekker lang ook, Goede Tijden. Was eigenlijk origineel was ook anderhalve minuut. En tegenwoordig is het 3-4 seconden. Over spanningsboog gesproken. Dat, tegenwoordig hebben we dat niet meer. Maar die van Vrouwenvleugel, ja, die was ook iconisch. Dat was deze. Maar gewoon een hele spannende. Je zit meteen in die serie. Je zit meteen in de gevangenis. En terwijl je dit dan hoorde, kreeg je gewoon al die foto's. Die personages, wie is... In beeld, duurde geloof ik ruim anderhalf minuut en dan pas de serie. Dus ja, dat is eventjes weer een schrijfster ons ontvallen. Nou bereikte mij ook afgelopen week het bericht, en dat is natuurlijk ook een bekende hier bij ons in de regio, dat de afgelopen week Kees Gutter is overleden. Dat is een oude baas van mij. Ik heb jarenlang in de bakkerij in Monnikendam gewerkt en brood dan bezorgd in Edam-Volendam en natuurlijk bij de winkels op de Stien bijvoorbeeld. Daar hebben ze natuurlijk ook heel lang gezeten. Maar afgelopen week is hij overleden naar een ziekbed, zeg maar. Dus ja, sterkte ook namens mij richting de familie van Kees, Greetje en Els Gutter. En natuurlijk de kinderen en kleinkinderen en de familie. Bijzonder triest, maar voor de man natuurlijk wel fijn dat het allemaal over is. En dat hij dan weer samen is met zijn vrouw, zeg maar, als je daarin gelooft. Dus eventjes, daar was ik wel eventjes stil van dat het allemaal gebeurt, zeg maar. Dus ik dacht eventjes een rustmomentje in het programma. Zometeen weer lekker verder met wat zomerse muziek. En ik heb nog wat nieuws over Douwe Bob.

0: Cheerio, proost. Ik ben heel erg benieuwd wat deze gaat doen in de LOVA Zomerse Top 50. Toen deze net uitkwam, toen dacht ik nog, we gaan hem niet draaien. Maar goed, je komt er nou niet meer onderuit. Het is net als met Rutger van Barneveld. Ik vind die man helemaal niks. Persoonlijke mening, voordat de mailtjes gaan komen. Maar nu wat hij dan doet met zijn nieuwe single, ja, hartstikke leuk voor hem ook. En er staat nog net niet op nummer 1 in de top 40. Er staat Shakira nog met Die Die. Maar ik vrees voor volgende week dat hij daar wel staat. En dat er ook op gestemd gaat worden tijdens de LOVA Zomerse Top 50. En waarschijnlijk ook tijdens de kermisprogrammering. Maar goed, je moet het gewoon even vaak horen. En dan is het wel heel leuk. Dus ik ben benieuwd. Dan naar een hele andere zangeres, zeg maar. Floor Jansen. Brak natuurlijk door met in de metalwereld en de rockwereld met de band After Forever. Daarna werd ze nog frontvrouw van de Finse band Nightwish. Deed mee aan de beste zangers 2019. Dat gaf haar solo carrière een enorme boost. Won in dat jaar nog de popprijs voor Buma Cultuur. En nu gaat zij op tournee door Europa en Zuid-Amerika. Tenminste nu in 2027. Ze gaat shows geven in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Argentinië, Brazilië en Chili. En de touraankondiging volgt op haar vorige week uitgebrachte nieuwe single Run. De 45-jarige Floor treedt deze zomer in Nederland ook nog op tijdens Seal in Harlingen. Het Zuiderpark Live in Den Haag, Bospop in Weert. En in het najaar gaat ze nog naar de Oosterpoort in Groningen en Paradiso in Amsterdam. Maar leuk nieuws voor Floor. Dan wat minder leuk nieuws voor Douwe Bob. Die is gitaar kwijt, die is gestolen. Hij zegt, ik ben er gestolen. Lekker Amsterdam. Ik ben er kapot van. Dat liet hij weten op Instagram. Het gaat volgens Douwe Bob om een Gibson J35 uit 1942. Op het moment van de diefstal zat het instrument in een gitaartas. De gitaar heeft een emotionele waarde voor de zanger. Hij heeft namelijk zijn mooiste en dierbaarste gitaar is dat. En hij heeft daarop alles geschreven, opgenomen en gespeeld. Zo schreef hij. Nou, voor de tip die leidt tot de terugkeer van de gestolen gitaar ligt €2000 klaar namens Douwe Bob. Ja. Moet je wel een tip hebben.
1: All right.

Bente. En die telt af van 3 naar 2, 1 in plaats van 1, 2, 3. Het was de Patrick's Choice voor week 26. De afgelopen 3 weken natuurlijk niet gezeten. Dus, maar wel de Patrick's Choices, die gingen natuurlijk door. Vorige week Afro Bros, John West, Billy Dance en Monk. Jij bent alles. En de eerste week was week 25. Ja, we hebben niet gered. Het was de FC Heethoofden en Russo met Hou Je Rustig. Die hebben we wel gedraaid in het programma toen het werd opgenomen. Zometeen de nieuwe Patrick's Choice voor deze week. Week 28 komt eraan na de verkeersinformatie. En namelijk een kleine vertraging op de A4. Van een minuut of 5 tussen Rijsenhout en het Ringvaart Aquaduct. Dus 5 minuten. Flitsers die zijn wel opgesteld, want het is mooi weer nog. Of tenminste, ja, het is lekker weer. Dus ik denk, weet je wat, het kan. Op de A6 in de richting van Lelystad, richting Maardenberg, 62.2. En de andere kant op bij 69.0. Dan op de A9, dat is Haarlem, richting Alkmaar, bij 46.5. Op de A10 staan ze bij tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 21.6. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Morgen de meeste zon voor het midden en het zuiden van het land. Daar temperaturen tussen de 23 en 29 graden. Voor de rest van het land 19 tot 21 graden. En in het noorden wat vaker bewolkt en een enkele spat regen. Kijken we even naar dinsdag. Dan zijn er ook hele grote verschillen tussen noord en zuid. Het noorden bewolking en hier en daar wat lichte regen. En hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt en hoe meer zon. Temperaturen gemiddeld 20 tot 25 graden. En in het zuiden en het zuidoosten, dus bij Limburg, in het zuiden en zuidoosten 25 tot 27 graden. In Limburg kan het zelfs 28 graden worden. Woensdag, dan zijn er ook flinke perioden met zon, ook landinwaarts. Dan zijn daar wel wat stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Temperaturen in het noorden 21 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden ietsje minder warm. Maar hoe verder je naar het zuiden gaat, wordt het 24 tot 27 graden. Heerlijk. Tijd om naar de camping te gaan. Ik kom er net vanaf. Elke dag bij jou. Ik ga weer terug.

0: Ja, trompetten erbij. Afgelopen vrijdagavond, lokale tijd, zijn ze dan toch getrouwd door Taylor Swift en American football speler Travis Kelce. In New York, in Madison Square. Lekker romantisch. Ze hebben duizend vrienden uitgenodigd. Echt, waar hou je ze vandaan? Ik heb al moeite met een zaal van 40 personen vol te krijgen. Maar goed, opeens verschenen dan de tekst Just Anti-Marriage. Oftewel, de TNT staat natuurlijk voor Taylor en Travis. En Taylor Swift had ook iets. Haar initialen zijn natuurlijk TS, Taylor Swift. Maar ook Toy Story. En dan komen we in de buurt van...
1: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: De Patrick's Choice voor deze week met I Knew It, I Knew You. Het vijfde deel in rij voor de Toy Story films heeft ervoor gezorgd dat Taylor Swift terug is gegaan naar de muziekstijl waar ze 20 jaar geleden mee doorbrak, namelijk country. De zangeres componeerde I Knew It, I Knew You samen met Jack Antonoff. Het schrijven van dit nummer voelde als een muzikale nieuwe weg inslaan en tegelijkertijd als thuiskomen, aldus Taylor. Iets voor Jesse creëren, dat is natuurlijk het hoofdpersonage in de nieuwe film, was een nieuwe uitdaging en voelde tegelijkertijd als iets natuurlijks. Als Toy Story fan vanaf mijn vijfde tot nu is dit een avontuur waar ik aan mee wil blijven doen tot in het oneindige en verder. Aldus Taylor Swift, die net getrouwd is. En dit is hem dan. I Knew It, I Knew You, de Patrick's Choice for Week 28.

Gezellig hoor, ja zeker. René Vroger samen met Lange Frans en Bas B. Ik ga morgen ook weer naar zijn werk in Amsterdam. Maar ja, zoals je al horen, de tenminste, één metrolijn ligt eruit en er wordt flink geklust. Waardoor er minder ritten zijn. Maar ik moet wel werken morgen. Ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. Deze week is de laatste week voor goede tijden en slechte tijden. De cliffhanger komt eraan. Ik heb hem al gezien. Ik wist niet eens dat ik in een cliffhanger zat. Maar goed, wel lof voor het camerawerk en dat soort dingen. Maar ik heb wel betere gezien. Het nieuwe seizoen 37, belooft weer een hoop drama en onverwachte dingetjes. En wanneer komt het nieuwe seizoen? Nou, vanaf maandag 31 augustus te zien op RTL 4. En Videolandkijkers kunnen het al zien vanaf donderdag 27 augustus. En die kunnen dan een week vooruit kijken. Nou, mocht je nog niet hebben gezien de clip, succes ermee. Hugo Kennis en Caroline Tensen, zij gaan een duo vormen. Zij gaan namelijk na de zomer een middagprogramma presenteren op RTL 4... waarin koken, lifestyle en gasten centraal staan. Dat maakt het duo bekend op Instagram. Ze laten weten dat ze achter de schermen al volop wordt gewerkt aan het testen van recepten. Ja, ik denk dat het dan weer op mijn visie eventjes een soort richting Live for You of zo. Of eigen huis en tuin, iets in dat. Ik ben benieuwd. Ik ga het wel even kijken. Ik vind dat het wel leuk, zo'n middag magazine om 5 uur en dan koken en lifestyle dingetjes. Maar of het succes wordt, weet ik niet. Maar goed, je moet altijd even een kans geven. Dus een nieuw duo binnenkort op TV. Ja, en zoals ik al zei, ze staat deze week nog op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Maar hoe is dat volgende week? Misschien wordt er een ingehaald door Rutger van Barneveld. Maar voor nu nog eventjes die.

Enrique Iglesias, lekker, lekker. Zometeen hier op de zender Joyce Kabout. En zij gaat onder andere een kopje koffie drinken met VOF De Kunst. Even kijken wat we nog meer op haar playlist gezien. 3J's heb ze samen met Nick en Simon. En ook lekker wat zomerse muziek van Ricky Martin. Dat zometeen dus na 6 uur hier op de radio. Volgende week dus samen met Susanne, gezellig. Dan kunnen we weer eventjes quizzen. De Millennial versus Gen Z quiz. Voor nu een hele fijne week. En graag tot volgende week bij Patrick Zo samen met Susanne. En mocht je nog muziek van de straat hebben gemist, die gaan op vakantie, op zomervakantie. Vanavond tussen 10 en 12 is de herhaling. Mocht je het vanmiddag hebben gemist van Richard en Monique.

0: Lopper de Pro.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Mind your step. Mind your step.
4: Ja, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de Douane Reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de Douane Reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst Douane. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Hey, pst, hallo.
7: Hoor je mij?
6: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
7: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
6: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg...

0: viel Max Verstappen uit. Het weer, vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Daar zitten we weer. Dit uurtje is gewoon weer een originele Joyce Jukebox. We hebben vorige week natuurlijk de Palingsound Jukebox gehad. En nu gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag of de week. Want ja, het is natuurlijk maar één keer in de week dat ik voor jou draai. En dat ik tussen al mijn favoriete nummers... Nou, het zijn er echt heel erg veel. Ik heb ze nog nooit geteld. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment klaar ben met tellen... voordat ik nog al aan het eind ben gekomen. En ja, dat maakt dus ook soms wel eens de keuze heel moeilijk... om toch weer een mooie lijst in elkaar te maken eigenlijk. Als ik het zo moet zeggen. Maar goed, het is weer gelukt. Runaway Train, Soul Asylum, daar zijn we mee begonnen. En vandaag komt Bruno Mars nog langs. Fine Young Cannibals, Dotan, de 3A's, Rachel's. Nou, te veel om op te noemen, maar nu gewoon eerst even een oudje. Maar wel met eentje met enorm veel gevoel erin. René Klein maakte het mooie nummer Mr. Blue.

Dit nummer is gewoon instant zomergevoel. Ricky Martin met Maria. Een oudje. Nou ja, oudje. Zo oud is die niet. Nou ja, goed. Waarschijnlijk al een stuk of... Nou, misschien wel al 10 jaar al. Dus eigenlijk wel een oudje. Maar lang niet zo oud als echt oude nummers uit. Bijvoorbeeld de jaren 70 of 60. Maar alsnog, 10 jaar is toch best wel lang. Ja, van Ricky Martin gaan we nu naar George Ezra. En die heeft het nummer gemaakt, Shotgun. Ja, daar gaan we gewoon lekker naar luisteren, want ook dat is weer zo'n heerlijk nummer.

Mr. Big to be with you. Ja, en ja, als je opstaat, de meeste mensen ontbijten toch wel een beetje. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die eigenlijk gewoon totaal niet aanspreekbaar zijn in de ochtend. Je hebt mensen die in ochtendmensen zijn en je hebt avondmensen. Nou, er zijn dus mensen die je beslist niet moet spreken voordat zij iets genuttigd hebben. En meestal is dat een kopje koffie. Nou ja, vond ik toch een nummer van VOF de Kunst. Ja, je weet het al. We gaan er lekker naar luisteren.

Dat was Leave the Door Open van Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic. Het is wel echt zo'n nummer dat klinkt alsof het nou gewoon echt rechtstreeks uit een andere tijd komt. Maar toch gewoon helemaal van nu is. Ja, en prachtig is dat. En weet je wat we dan gewoon doen? We houden dit gevoel gewoon nog eventjes vast. Want ook het volgende nummer heeft zo'n heerlijke mix van soul, funk en een hele dosis met groove. Ja, het is tijd om toch de volumeknop misschien nog een tikje meer open te draaien. En te luisteren naar de Fine Young Cannibals met A Good Thing.

Hit the Road, Jack Ray Charles, is voor mij dan, hè, echt zo'n nummer waar je zo lekker hard mee kan mee blaren, mee zingen, mee, ja, gewoon vanuit je buik gewoon alles eruit kan gooien. Heerlijk nummer. Heeft ook gewoon een lekkere swing eraan zitten. Dus het is niet alleen maar mee blaren. Het is gewoon heerlijke nummers. Ja, ik kan ook niet anders dan enthousiast zijn over de nummers die ik voor je draai. Want ja, ik moet wel, ja, kan het niet anders. Het zijn mijn favorieten. Dus ja, zou wel gek zijn als ik het helemaal niks vind en ik het toch zou draaien. En dan is het gewoon geen Joyce's Jukebox meer, hoor. Maar goed, ja, ik moet wel even stoppen al. Het is alweer tijd. Ik heb nog steeds twee nummers voor je staan. Onder andere zometeen Woodstock van de 3J's. En Nick en Simon, die gewoon dat heerlijke nummer hebben gemaakt. En daarna Dota nog met Home. Ja, want dat ga ik eigenlijk ook wel dus toepasselijk. Volgende week zit ik eigenlijk gewoon weer voor je klaar. Want het is gewoon een beetje weer om beter even te gaan zitten. Want anders krijg je zo'n pijn in je voeten. Dat schiet niet op. Volgende week, ja, sta ik voor jou klaar. Zit ik voor jou klaar. In ieder geval, ik ben er voor jou. En ik heb weer een heleboel nieuwe favorieten voor je meegenomen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via

0: je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond en welkom bij de laatste uitzending van Zukke Zorgen dit seizoen. En die...
1: Zo jong.
0: En dan hebben we 9 weken vakantie. Wat een ellende. Dus we slaan ons door deze laatste uitzending heen. En dat is traditiegetrouw, kan ik nu zachtjes aan wel zeggen. Met een paar reisagenten aan tafel. En vanavond zijn dat Gisela Muren en Sanne Veerman. Dames, hartelijk welkom.

0: Welkom bij ons in de studio. Fijn dat jullie weer wilden komen om het seizoen met ons af te sluiten en lekker te kletsen over vakanties.
1: Vooral in deze drukke tijd.
0: Ja, want dat vergeten we natuurlijk. Elk jaar vragen we jullie wel, maar dit is natuurlijk ook de meest hectische periode eigenlijk voor jullie.
2: Ja.
0: En vooral omdat die andere vakantie, die meivakantie, zo snel al is geweest en nu zo snel de bouwvak ook komt.
1: Ja, ik krijg wel eens de opmerking, je kan het beter langer van tevoren doen, want de meeste zijn besteld.
2: Klopt, sowieso is het altijd raadzaam om ver van tevoren te boeken.
1: Ja, maar dit programma te hebben met jullie.
2: Dit programma te hebben met jullie, ja.
0: Wisten ze ook al een hele tijd.
2: Dat wisten we wel. Ja, dat is wel een beetje vaste prik.
1: Ja, dat is vaste prik.
2: Ja, maar leuk om hier te zijn.
0: Maar snel boeken is dus ook, vroeg boeken is dus wel
2: nog steeds
0: beter
2: wel
0: en voordeliger.
2: Raadzaam.
3: Zeker weten.
2: Ja.
3: Vooral vakantie, voor in de vakantietijden in ieder geval.
0: De bouwvakperiode is wel handig inderdaad.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, nou moeten we jullie ook nog even voorstellen, want dat is altijd de eerste vraag bij Zulke Zorg. Maar we zijn er meteen al ingerold. Maar wie is Gisela? Heb je de vraag weer?
2: Nou, ik denk dat de meesten het inmiddels wel weten. Maar ik zit al mijn leven lang eigenlijk in de vakanties. In de vakantiesfeer. Ik heb twee kinderen. Van 17 en 20 bijna. Ben getrouwd. Ik ben zelfstandige reisadviseur aan huis. En hobby's zijn actieve wandelvakanties, fietsen, hardlopen, muziek vind ik leuk. Ik zit al vanaf 87 in de reizen.
1: En dat verveelt nooit?
2: Nee.
1: Okay. Ja, het blijft altijd vernieuwend natuurlijk.
2: Ja. En er is steeds van alles aan de hand. Daar zullen we zo direct ook wel weer over hebben. Dus het is eigenlijk nooit saai.
1: Ja, nee, inderdaad.
2: Nee.
0: Zijn er nou ook nog landen waar jij nog niet bent geweest?
2: Zeker.
0: Want volgens mij kan je al heel veel afvinken.
2: Kan wel aardig wat afvinken, maar zijn er nog steeds is er wel een bucketlist hoor.
0: Ja, wie staat er bovenaan?
2: Ja. Japan, dat is nou wel een van de eerste bestemmingen waar ik heen wil. Ja, er zijn ook wel bestemmingen waar ik nog een keer heen wil inmiddels. Ja. Omdat dat gewoon heel lang geleden is.
0: Als je al zo lang in het vak zit. Ja.
2: Ja. Dus, maar Japan staat wel hoog op de lijst.
0: Kijk, dit is ook trouwens. En naast jou zit Sanne Veerman. Nieuwe collega ook.
3: Klopt.
0: En, wie is Sanne?
3: Nou ja, ik ben Sanne Veerman. Ook getrouwd, woon in Volendam. En ik ben ondertussen bijna 11 jaar zelfstandige. Ik ben vandaag inderdaad een soort van, we zijn zelfstandig, maar een soort van nieuwe collega geworden van Gisela. Dus ik heb een druk dagje vandaag, maar dit
0: kon er ook nog bij. Ja.
3: En mijn passies zijn eigenlijk ook actieve wandelvakanties. Dus daarin doe ik wel een klein beetje mee met Gisela.
2: Ja.
3: Ook muziek. En lezen en wandelen hier. En fotografie.
1: Ja, waar komt die muziek nou toch vandaan?
0: Reisfotografie.
3: Ja, de muziek is niet echt een verrassing, denk ik.
1: Dochter van Armin.
4: Oh.
3: Het zit er wel een beetje in. Maar goed, ik ken zelf niet zingen, maar ik geniet er wel van.
1: Nooit wel geprobeerd?
3: Nog niet echt. Ik ga binnenkort wel proberen een keertje een liedje op te nemen met mijn vader. Maar gewoon meer voor de fun. Want ik weet niet of het wat gaat worden.
1: Oké.
0: Nou, het is al heel leuk om dat samen met je vader natuurlijk te doen.
3: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, dames. We zitten hier natuurlijk om over vakanties te praten. En waar gaat Volendam dit jaar naartoe? Zijn het weer dezelfde bestemmingen of zitten er ook een paar verrassende bestemmingen bij?
3: Nou, ik heb toevallig vanmiddag even gekeken. Want ik was wel even nieuwsgierig. Want soms is het best lastig als je zoveel boekingen hebt voor de zomer. Dat je denkt van, wat is er nou vooral geboekt? Maar het zijn veel dezelfde bestemmingen. Spanje, Turkije, Griekenland. Ik merk wel dat bijvoorbeeld Sri Lanka populairder wordt.
0: Ja.
3: Dus er zijn wel wat verrassingen, maar goed.
0: Sri Lanka is ook leuk, overzichtelijk. Ja. Niet zo groot.
1: Is dat niet zo
0: afwisseling.
1: Ver? Maar waar ligt dat precies?
2: De Indische Oceaan.
1: Okay.
0: Een eiland.
1: Ja.
2: Nou ja. Ja,
0: dat is een eilandje.
2: Bij de Malediven. Ja, de Malediven horen erbij.
4: Hoe heette dat nou vroeger ook
2: al? Ceylon.
1: Yep.
0: Van de theeën.
1: Wist je dat?
0: Klopt.
1: Ik ook niet.
0: Oké, en Gisela, zie jij datzelfde patroon of zie je ook nog andere?
2: Ik heb Best wel weer veel verre vakanties. Maar inderdaad, wat Sanne zegt, het is toch wel qua Europa toch wel veel. Griekenland, Spanje, Italië. Maar qua ver, veel Costa Rica, Vietnam is populair. Ja. Thailand is altijd wel populair.
0: Stabiele factor,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja, ja. En de cruises zijn ook weer een beetje...
0: Oké, dat wordt weer een beetje hipper.
2: Ja, ja. Tenminste, ik merk wel dat daar wat meer vraag naar is.
0: En dan de Middellandse Zeecruises of ook de cruise gewoon over de Moezel en dat soort...
2: Nee, ja, dat zijn eigenlijk riviercruises. Maar ja, dan bedoel ik de zeecruises. Dus inderdaad Middellandse Zee en de Oostzee. En, ja,
1: maar je hebt ook gezocht naar een riviercruise. Maar dat is geen boot waar ik op mag.
0: Echt niet, Klaas?
1: Nee, niet op de rivieren.
0: Wil je ze nu een uitdaging geven om die te zoeken, ja, voor je? Of,
2: Volgens mij moet dat wel kunnen.
1: Het zijn meest wel rolstoelgangers, maar je moet wel kunnen lopen. Want je rolstoel die moet worden ingeklapt. Ik heb ook wel eens een rolstoel gehad in het begin. Maar ik had er niet zoveel aan.
2: Ja, dan zou je echt al iemand mee moeten hebben, medische hulp.
1: Nou ja, dat schijnt op de alle boten niet te kunnen. Ja, wel je kan wel een cruise op dat heb ik al twee keer gedaan.
2: Ja.
1: Op een grote boot op de Scandinavië. En,
2: ja, ik ga eens voor je kijken, Klaas. Ja. Maar volgens mij, ik denk haast wel dat het moet kunnen. Maar nou, ja.
0: Uitdaging aangenomen.
1: Ja, we wilden het dit jaar doen, maar... niet gevonden.
2: Oké, nou, ik ga het onthouden.
0: Hier gaat ze zich even in vastbijten. Als na de drukke periode.
1: Ja. Ja, dat hoeft niet morgen.
2: Nou ja, wat ik wel ook nog merk is dat ik heb me een beetje gespecialiseerd wel op niet dan wel minder valide klanten, maar dan gewoon in hotels. Dus op boten heb ik inderdaad nog niet. Dus ik merk wel dat daar ook best wel veel vraag naar is.
1: Ja, want zoals met een touringcar kan ik nooit, want je moet altijd de bus in kunnen stappen.
2: Klopt.
1: Nou, dat kan ik niet.
2: Nee.
1: Nou, ga maar even tillen met mij. Dat zou ik niet doen op die trappetjes op zo.
2: Nee.
1: Dat is geen doen.
2: Nee. Qua hotels is er natuurlijk wel aanbod. Met zwembadliften en alles toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dus dat is er in principe voldoende.
0: Zijn er dan ook speciale aanbieders voor die dat aanbieden? Of is dat dan wel gewoon het reguliere bedrijf?
2: Ja. Nee, je
0: bedrijf,
2: hebt speciale
0: zeg maar
2: aanbieders. Je hebt buitengewone reizen. Dus dan zou je... Maar ik denk niet dat die cruises hebben of rivieren cruises. Maar er zijn aanbieders die dat hebben.
1: Oké.
2: Ja. Maar ik heb inmiddels een aantal hotels die ik dan gebruik, waarvan ik zeker weet dat het goed is. Dus dat is wel erg handig.
1: Ja, ik hoorde vorige week mensen die hingen naar de romantische strassen.
0: In
1: en dan moest je ook, die hebben dan 4 of 5 hotels geboekt. Maar ja, lang van tevoren moet dat al. Maar dan moet daar ook altijd een invalide kamer in zitten, in zo'n hotel. Dus dat zal toch weer moeilijker worden, denk ik.
2: Ja, daar moet je wel echt op zoeken. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar niet onmogelijk.
2: Niet onmogelijk.
1: Nee, maar goed.
2: Er is niks onmogelijk.
1: Ik hou hem aanbevolen.
2: Ja, ja.

0: Ja, dames, nou heb ik met kerstvakantie heb ik een vakantie naar Dubai geboekt. Hoe zien jullie de situatie voor je rond de kerst? Gaan we...
1: Dat kan niet doorgaan.
0: Moet ik het omboeken? Ja? Ja.
1: Nee, dat kan echt niet doorgaan.
0: Nee, maar gewoon thuis blijven. Ja,
1: ja nee, dat vooralsnog is er groen licht. Het reisadvies voor Nederland is naar geel gegaan.
0: Oké, groen is oké, toch? Geel is...
1: Geel is ook oké. Veel landen die staan altijd op geel.
0: Okay.
1: Maar daar kun je gewoon prima naartoe. Rood is...
0: niet doen?
1: Is niet doen. Is alles gesloten.
2: Kan je niet naar
1: luchtruim. Luchtruim sluiten. Nou, dat zou ik niet doen.
2: Nee.
1: En oranje is, ja, daar kun je wel heen. Maar dan ben je niet gedekt. Want als het oranje reisadvies is, dan boeken wij in principe geen reizen. En geel kun je gewoon heen. En groen natuurlijk ook.
2: Ja. Maar als we dan nou weer echt, als het weer gaat beginnen daar in Iran, dan wordt die,
1: ja, dan beginnen we weer opnieuw.
2: Dan wordt die route natuurlijk weer gesloten.
1: Dat reisadvies was in Duitsland al een paar weken terug op geel gekomen. Maar Nederland hield het nog heel lang op oranje. Dus we zaten best wel met de reizen die dus in de bouwvak gaan. Die allemaal via Dubai vliegen naar Azië.
0: Ja, want ze is natuurlijk een bekende tussenlandingsplaats.
1: Klopt. Het is een erg bekende hub, zeg maar, naar Azië toe.
2: Maar die mensen die nu gaan, het kan ook gebeuren dat het conflict weer begint, dat ze niet meer terugkomen, toch?
1: Ja, dat kan.
2: Dat is dan eigenlijk wel een hoop.
1: Ja. Maar zij hebben geboekt, zeg maar, dat zijn reizen die allemaal al stonden geboekt voordat de oorlog uitbrak. Dus die vallen gewoon onder een pakketreis. En ja, die worden dan geholpen als ze terug moeten.
2: Okay.
1: Dat is weer het voordeel van de pakketreizen.
2: Okay.
0: Hebben jullie daar toen veel last van gehad? Van mensen die toen daar vast zaten toen die oorlog uitbrak?
3: Ik niet.
1: Gelukkig niet. Want ik had toevallig alles via Singapore geboekt.
0: Okay. Maar ook die mensen die op dat moment in Dubai waren of in Oman?
1: Nee, ik niet. Nee. Nee,
3: ook niet.
1: Maar collega's wel. En ja, die mensen zijn allemaal teruggehaald. Dus, en mensen die dus zelf los een ticket en los een hotel. Ja, dan ben je natuurlijk nergens, kun je dan aankloppen.
2: Dan moet je een hele omweg maken.
0: Bellen ze dan niet jullie van, jezus, Gisela, zit ik in
1: Dubai, dat is ook gebeurd.
0: Terug.
1: Ja, ja, ja, kun je mij ook niet helpen. Maar goed, ja, dat is natuurlijk lastig. Als je zelf hebt geboekt. Ja. Omdat wij ook niet bij die boekingen kunnen. Dus dat...
0: Zou je het opnieuw moeten boeken. En dat is dan voor eigen rekening. En dat is natuurlijk bloedduur.
3: Dat kan wel, ja.
1: En duur. Ja, ja, en überhaupt was iedereen het heel moeilijk om contact te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat... En er was gewoon heel veel onzekerheid.
0: Ja.
1: Dus dat...
0: Spannende tijden. Gelukkig. Ja. Hopelijk is dat...
1: Hopelijk is het
0: fingers
1: nu,
0: crossed. Ja, echt, hè?
3: Dat zeg je goed.
1: Ja. Blijft het nu rustig, ja, voor iedereen, hè? Dus niet alleen voor de vakantiegangers, maar ook voor de mensen daar.
0: Ja. Met name voor hen, denk ik.
3: Met
2: Het zal toch niet veranderen.
0: Ja, door die onrust is er natuurlijk ook te weinig kerosine. Want de straat zit dicht en we mogen... Het komt er gewoon niet. Is er nou ook echt een kerosinetekort hier in Nederland?
3: In Nederland niet.
2: Nee, sowieso in Nederland niet. Nee. De diesel- en benzineprijzen zijn toch ook helemaal naar beneden weer?
3: Klopt.
2: Onder de 2 euro nou de diesel.
1: Ja. Nee, in Europa is geen probleem. Azië is wel wat meer getroffen. Ik had laatst contact met een agent in Sri Lanka. En die merken natuurlijk wel dat het gewoon schaars is en duur is. En
0: dus dan kan je wel heen, maar niet terug?
1: Nou, het is meer...
0: Ja, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is meer ook dan het vervoer daar. Dus daar gaan de toeristen wel altijd voor. Dus ja, je zal daar als toerist niet heel veel van merken.
3: Maar ik denk meer de mensen dat echt die er wonen, dat die er meer last van hebben. Want die zag ik echt in rijen staan.
1: Ja.
3: En de toeristen gaan voor. Maar goed, dat is
0: ook wel een beetje zuur voor die mensen dan. Hè?
3: Is het, maar goed, de toeristen zijn natuurlijk een erg belangrijke inkomstenbron. Dus dat willen ze ook wel... Ja, motiveren. Dat die blijven komen.
1: Ja. Maar we verwachten eigenlijk niet dat mensen niet terugkomen. Weet je, er zijn wel in Vietnam bijvoorbeeld... zijn er een heel wat minder binnenlandse vluchten. Omdat ze dan gewoon bezuinigen op de kerosine. Maar we verwachten niet op die internationale vluchten... dat dat heel snel gecanceld gaat worden. Dus dat is, ligt niet in de lijn der
0: verwachting. Een stukje geruststelling in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar jullie gaven het dus net al aan. Eigenlijk is het dus heel slim om wel een pakket reis te boeken.
1: Ja.
0: Ondanks dat misschien door zelf te snuffelen op internet je
1: misschien wat goedkoper, ja,
0: uit bent. Maar
1: zeker voor verre reizen, ja, dat is toch wel echt een voordeel. Je begint al met het SGR. Dus als er iets failliet gaat, dan ben je gedekt. Dan heb je het calamiteitenfonds. Die halen je dus terug als je daar bent. Maar ook als je een pakketreis boekt, dan kun je, als er een calamiteit is, als je bij ons zou boeken, kun je van tevoren ook al eventueel annuleren.
3: En dus, je hebt hulp. Als je
1: hulp
3: zit. Dat is denk ik nog ook het allerbelangrijkste. Ja. Als je inderdaad terug wil dat je iemand hebt die met je meekijkt. Vind maar eens een vlucht.
0: Ja,
3: als je daar
0: inderdaad
3: met je telefoon zit te zoeken. En, dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke factor is.
1: Ja, zeker. En ook als er bijvoorbeeld een vlucht uitvalt of er valt een onderdeel uit, dan zit je ook gewoon goed met een pakketreis. Dus al met al is het wel verstandig om een pakketreis te boeken. Ja.

0: En daar zijn we weer terug bij Zulke Zorgen. Als u nou een vraag heeft voor Gisela of voor Sanne, dan kunt u natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Ja, dames, wat mag er dit jaar niet ontbreken in je koffer?
1: Oh. Dat is een lastige, dat is een lastige vraag.
0: Ja.
2: Ja, best wel.
1: Het ligt eraan waar je naartoe gaat.
0: Oké. Okay.
2: En wie je bent.
1: En wie je bent.
0: Waar je, waar je naartoe gaat.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Dat is,
0: maar voor de jongeren misschien. De tieners die nu lekker als de eerste keer op vakantie gaan. Wat mag er, wat moet er mee in de koffer?
2: Nou, ja, ik denk dan alweer meteen aan een, in ieder geval een kopie van hun idee ergens.
3: Voor als hun idee kwijt zijn.
2: Ja, dat ook. Ja. ja, wat moet er in de koffer? Ja.
1: Kopie inderdaad, idee is handig.
0: Maar ja, dat is voor iedereen alles, denk ik handig, toch? Een kopie van je idee kaart.
2: Sowieso, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar en is bij dat dan ook geldig, zeg maar?
2: Ja, bij Europese charters mag je gewoon dan met je kopie
0: reizen.
2: Mits je dan toestemming hebt. Maar, ja.
0: Van wie moet je dan toestemming
2: hebben? Van de luchtvaartmaatschappij.
0: Oké, dus ja. Dat is nog wel...
1: Buiten Europa wordt een ander verhaal.
2: Dat wordt lastig.
1: Maar dan heb je in ieder geval een kopie mee. Dat is om aan te tonen hoe en wat. Dus,
0: er hoeft geen krabbeltje of stempel op van de gemeente of zo. Dat mag gewoon uit je eigen kopieerapparaatje zijn.
2: Ja.
3: Ik weet niet meer in welk land mijn zoon toe was. Maar die heet Klaas. Maar op zijn paspoort staat N. Nicolaas.
2: Ja.
3: En dat werd toen eigenlijk moeilijk geaccepteerd.
0: Dan heeft hij ergens misschien Klaas ingevuld in plaats van Nicolaas op een van de formulieren.
3: Oké. Maar dat was niet in Europa hoor, dat was wel verderop.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Mali. Dat is een veelgemaakte fout, helaas.
3: Ja.
1: Erg veel mensen die noemen dat, ja, zeggen dan gewoon Klaas, terwijl ze Nicolaas heet officieel. En dat is met tickets vervelend, maar vooral ook met visa buiten Europa, want dan kom je gewoon niet op de vlucht.
0: Je moet echt je geboortenamen moet je opschrijven. En ook in alle formulieren, zelfs als wat in je paspoort staat, dat moet op dat formuliertje staan. Hè?
2: Klopt.
4: Maar hoe erg is het nou met die paspoorten dat die hotels jouw gegevens dan doorspelen naar allerlei instanties? Je kunt op een of andere app kun je je paspoort kopiëren en dan is je BSN-nummer weg en nog een ander nummer.
2: Dat raden wij altijd aan.
0: Ja?
4: Spanje maar accepteren ze dat ook altijd?
5: Nee.
2: Dat zouden ze wel moeten accepteren.
0: Wat is dat dan voor app?
4: Want soms vragen ze wel eens van, laat je paspoort maar even hier liggen, weet je wel.
2: En, ja, dat is niet aan te raden, sowieso.
3: Nou, wij hebben het wel eens meegemaakt dat ze kopieën niet accepteerden.
1: Klopt, ze doen soms wel erg lastig. Hoor.
3: Ja, ik dacht dat in Turkije was.
2: Maar jij hoeft dat niet te accepteren.
3: Maar ja, als je daar staat, dan wil je wel graag iets leuks.
2: Ja. Maar we raden eigenlijk altijd aan om via dus de app van de overheid, Kopie ID heet dat, kun je dus een foto maken van je ID of je paspoort. En dan kun je weghalen, zoals je burgerservice nummer of je...
4: automatisch.
2: Ja, je kan weghalen wat je weghalen wil. En dan die meenemen en die eventueel afgeven.
4: Maar als je hem gewoon laat zien, is dat in principe ook al goed.
2: Ja. Ja, er is een nieuwe wet in Spanje waarbij dus de gegevens van alle klanten genoteerd moeten worden. Dus ze hebben wel het recht om dat te doen. Dus dat is in Spanje wel nieuw.
0: Ze mogen dus wel gewoon je paspoort kopiëren.
4: Maar hun hebben geen belang bij jouw BSN-nummer. Daar hebben ze dat nergens voor nodig.
2: Nee, dat hebben ze nergens voor nodig.
4: Nee.
2: Dus alleen je paspoortnummer, je naam, geboortedatum en voor de rest of je paspoort geldig is.
4: Ja.
2: Ja. Maar als we het hier nou toch over hebben. ik had nog even opgeschreven. Het is misschien niet zo'n leuk onderwerp, maar wel heel belangrijk, denk ik. Cybercriminaliteit.
0: Oh.
2: Ja, helaas.
0: Vertel, waar moeten we ons zorgen om maken? Voor uitkijken?
2: Nou, ja, vooral opletten, denk ik. Wat de laatste tijd regelmatig gebeurt, is dat klanten geboekt hebben. Die krijgen dan een berichtje via WhatsApp van het hotel, lijkt het. Waarin gevraagd wordt of ze hun gegevens willen verifiëren. Binnen een x-aantal uren. En er wordt soms zelfs ook gevraagd om creditcardgegevens in te vullen, omdat de betaling gedaan moet worden. Alles klopt in die WhatsApp. Dus je ziet de reisdata, je ziet je hotel, je ziet je aankomstdata. Soms zelfs het boekingsnummer. Dus je denkt van, nou ja, dat klopt. Ik ga daarheen, ik klik erop, ik vul het in. Alsjeblieft, doe het niet, want het is echt allemaal spam. En je wordt echt opgelicht.
0: Serieus?
1: Klopt. Ik heb er nu ook 2 keer al een appje binnen.
0: Maar wat, dat gaat best wel ver, even goed. Hè?
2: Ja,
0: maar dan hebben ze dus gewoon het systeem van het reiskantoor gehackt.
2: Er is een hele grote beddenbank, zeg maar, hotelbooking site in Spanje. Die over de hele wereld hotels boekt, die is gehackt.
0: Oké. Okay.
2: En daarbij hebben ze dus gewoon jouw reisgegevens in handen gekregen. Dus dat is best wel...
0: Ze weten ook wanneer je weg bent en zo. Dus
2: ja, klopt. Ja, dus dat is best wel heftig. Dus wij hebben het ook gedeeld. En dit is helaas wat tegenwoordig best wel vaak gebeurt.
0: Dus een hotel zal nooit appje sturen... om jou te vragen om je creditcardgegevens... en om alvast te betalen via WhatsApp.
2: Nee.
0: Dat is gewoon onzin.
2: Nee.
0: Okay.
2: Dus als je dat krijgt, ook al heb je zelf een hotel geboekt... bel alsjeblieft met het hotel. Of met als je bij een organisatie of bij ons hebt geboekt... met ons of de organisatie. Of het klopt. Dus vul niet zomaar iets in.
0: En ja, heel ook, verleidelijk ook echt, hè?
2: Ja,
1: het ziet er heel echt uit. Ik heb het appje, toevallig van de week kreeg ik er weer een. Voor mijn eigen boeking dan. Voor een vakantie in het najaar. En het ziet er echt uit. Maar als je dan verder gaat kijken, denk je... oh, wat is dit voor een gek nummer, weet je? Dus, maar goed, in je haast kun je dat even vergeten... en er gewoon op klikken en de gegevens in gaan vullen.
4: Maar als je nou bij jullie boekt, dan hoeft dat toch niet? Want toen regelen jullie dat, toch?
2: Nou, dus ook soms de klanten...
4: Ja, maar kun je dan gewoon dat mailtje even naar jou toesturen?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja.
2: Ja,
4: toch?
0: Maar we kunnen om te checken of het echt zo is.
2: Ja,
0: klopt.
2: Ja. Altijd met ons contact opnemen.
0: Maar en goed, wat doen jullie er dan mee? Maken jullie ook een melding dan?
2: Ja, wij maken dan een melding sowieso bij ons IT-beheer. En er is nu een hele afdeling voor die daar... mee omgaat.
0: Je zegt.
2: Ja.
0: Er komt weer even extra werk eigenlijk bij om dit soort...
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Zeker. Ja, best wel. En je moet
0: rotzakken aan te pakken, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Dus,
0: goed dat je het even zegt, Giselle. Ik heb er echt nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. En ik denk dat ik ook zo naïef zou zijn om te denken van... oh,
1: ik heb het ook betalen. Nog niet eerder zoveel meegemaakt. Hoor.
2: En het heeft niks te maken met jong of oud of hoe slim je bent.
0: Het overkomt gewoon in.
2: Ons allemaal. Dus
3: mijn zwager heeft het gehad bij C&D. Toen kreeg hij post.nl. Die klik je altijd aan, want er komt ook elke dag post. En hij klikte en ze konden betalen zoveel. En dan kregen ze de gegevens terug. Gerard heeft alles weer overnieuw in. Maar ik kreeg de laatste paar weken ook verschillende dingen. En er zat ook één keer eentje bij die ik niet vertrouwde. Was duidelijk niet bij post.nl vandaan. Maar het lijkt er precies op. Je klikt hem snel aan. Dus even een tip.
1: En je snelheid tik je het toch aan.
0: Daar hopen ze natuurlijk ook op, hè?
1: Tuurlijk.
3: Ja. Maar dat was ook dus duidelijk een verkeerde.
2: Ja. Ja.
3: Dus
0: geen betalingen via WhatsApp.
2: Klopt. Nee. En ook niet, weet je, ik had hier nog even een paar boek via de officiële websites. Dus er zijn ook best wel veel nep hotels, via nep accounts, vaak via Facebook, via de socials. Check altijd gewoon de site van het hotel. En het beste nog om daar gewoon te boeken.
0: Ja.
2: Ook bij booking.com gebeurt het regelmatig dat je account gehackt wordt. Dat heb ik nou ook al verschillende klanten gehad die bij Booking hadden geboekt. Dan denk je dat je in je eigen account zit. Ja, het is allemaal niet zo leuk, maar helaas...
0: Ja.
2: In deze tijd hebben
0: dan
2: we allemaal mee te maken.
0: Je zit in je eigen omgeving.
2: Je zit in je eigen omgeving.
0: Op website.
2: En dan zijn ze daar op de een of andere manier ingekomen. En dan betaal je dus aan hun in plaats van aan het hotel. Dus,
1: kennen veel tegenwoordig.
0: En dan sta je daarna bij het hotel en zeggen ze... we hebben geen boeking van u.
2: Ja.
0: Dat is ook top.
2: Ja. Dus dat, en ook nog even voor de wifi van de hotels. Vooral dan in Spanje, Italië en Griekenland. Vooral Spanje. Dus als je iets gaat betalen op vakantie, doe dat niet via de wifi van het hotel.
3: Okay.
2: En eigenlijk het liefst ook niet gewoon niet de wifi gebruiken. Altijd via VPN. Dat kun je ook op je telefoon gewoon afsluiten. Bijvoorbeeld via Norton. En dan heb je een beveiligde verbinding.
3: Oké, goede tip.
2: Dus dat is ook nog iets.
0: Want ook dan kunnen ze gemakkelijk in je systeem komen. Ja. Omdat je dan toestemming geeft.
2: Ja.
1: Vaker een open wifi.
3: Ja, zelfs de ziekenhuizen zijn gehackt.
2: Ja.
0: Dus niemand is veilig, jongens.
3: Nee.
2: Ja. Dus. Dus, iedereen probeer goed op te letten met phishing mails en WhatsApp berichten van je uit je hotelbestemming, uit je vakantiebestemming, want let goed op.
0: Dankjewel, Gisela. Ik denk dat het een hele goede tip is voor onze luisteraars. We gaan weer even naar wat muziek.
3: Waar gaan we naartoe, Frans? Oh, als het goed is, dan gaan we naar een nieuw nummer van de Stones. Jealous Lover. Hij zou zo op de LP Tattoo You passen. Luister goed, hij is goed. Je moet hem wel een paar keer horen. Maar voor mij was hij al de eerste keer goed.
0: Ja, maar jij bent een beetje bevooroordeeld.

0: daar zijn we weer. We hadden het ook tijdens de muziek nog even over die cybercriminaliteit. En hoe gewiekst dat eigenlijk in elkaar zit. En dat je er eigenlijk ja, soms met open ogen intuimt, Gisela.
1: Ja, ja, het is ongelooflijk hoe goed het soms in elkaar zit. Dus ja.
0: Maar is het dagelijkse kost voor jullie dat jullie hiermee te maken hebben?
2: Dagelijks niet.
1: Niet dagelijks, maar wel...
0: Wekelijks.
1: Ja, ja.
2: Genoeg, ja wel.
1: Ja, ja. Zeker, zeker. We moeten gewoon, wij moeten gewoon heel goed opletten. Ja. Alleen al de mailstroom die binnenkomt, waarvan natuurlijk ja, 50% of reclame is of phishing mail. Ja, dan moet je ook gewoon goed opletten. Ja.
0: Ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk die tips, hè, van als je dan goed kijkt, ook naar helemaal onderaan scrolt, zeg maar, of het dan nog steeds klopt. Zijn die telefoonnummers echt van het land van herkomst? Want jij zei,
1: ja, in de WhatsApp het ook kun je al, dus hè? Checken of het niet een account is dat bijvoorbeeld dan uit Colombia, een telefoonnummer uit Colombia bijvoorbeeld. En er staat dan ook vaak bij wanneer dat account is aangemaakt. Nou ja, als dat een maand terug is, dan weet je al bijna dat het geen goede koei is. Ja. En met mails natuurlijk altijd checken of het gewoon een e-mailadres is dat je kent. Dus niet, ik noem maar wat, yourtravel321.nl. Maar gewoon...
0: Nou ja, Gisela.
1: Gisela. Ja, dus dat je al goed oplet waar het vandaan komt.
0: Worden jullie daar nou ook in getraind om daar alert op te zijn?
1: Nee.
0: Vanuit jullie werk?
2: Nee, nee.
1: Nee, door schade en schande word je wijzer.
0: Ja, maar ja, de methodes veranderen natuurlijk continu. Dus het is elke keer word je weer dingen. Verrast ja. Misschien met, oh, dit kan ook.
1: Ja, we worden wel goed op de hoogte gehouden. Ook door de ANVR, met wat er gaande is aan criminaliteit. Ook op de bestemmingen. Dus dat proberen we wel zo goed mogelijk ook door te geven aan onze klanten natuurlijk. Ja.
0: Ja, want zijn er nou ook bestemmingen die worden aangegeven als... nou ja, daar is het wel tricky qua criminaliteit? Of daar kan je 's avonds niet over straat?
2: Op
0: of...
2: bestemming bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, zeker. Er zijn veel bestemmingen waar eigenlijk dat wel van toepassing is. Neem Zuid-Amerika, denk ik een heel groot gedeelte dat je daar 's avonds misschien wat minder makkelijk op straat kan. Maar goed, ja, weet je, als je een klein beetje nadenkt, dan kom je een heel eind, zeg ik altijd maar. Klein beetje aanvoelen van nou, voelt het goed bij het hotel? Ja. Altijd natuurlijk checken, is het veilig hier in de avond? Vorig jaar ben ik zelf in Peru geweest, in Lima. Nou, best wel een criminele stad. Maar goed, als je dan checkt bij je hotel van kan ik hier veilig op straat? Is het gewoon goed te doen? En zij zeggen van ja hoor, dat kan wel. Als je maar in deze buurt blijft, nou ja, dan voelt het ook wel weer goed.
0: Dus, dan durf je dat wel aan?
2: Dan durf ik het wel aan. Maar goed, goed je verstand erbij houden in sommige landen in ieder geval.
0: Ja, gewaarschuwd mensen telt sowieso voor twee natuurlijk.
1: Ja, en er zijn natuurlijk altijd buurten waar je beter niet kan komen.
0: Die heb je hier in Amsterdam
1: ook. Maar die
0: heb
1: je hier in Amsterdam ook.
2: Die heb je hier ook, ja.
1: En ja, dingen die je niet moet doen, bagage of veel, of dure spullen in de auto laten liggen. Ja, dat moet je gewoon meenemen.
0: Of gewoon niet meenemen
1: of niet op vakantie. Meenemen op vakantie, ja. Ook een goede tip. Maar ja, natuurlijk, er zijn gerust wel bestemmingen waar het vaker gebeurt. Ik denk dat in Italië wel meer auto's worden leeggehaald dan bijvoorbeeld in Oostenrijk.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat...
0: Dat is helaas zo, ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, zoals inderdaad, als je niet zichtbaar in je auto laat liggen en inderdaad op een parkeerplaats je auto open gaat doen, als ze dat zien. Kijk, dat zijn momenten waar je gewoon even op moet letten. Dus,
1: ja.
2: Dat is ook niet handig om te doen. Goed, weet je... verstand inderdaad gebruiken, dan kom je al een heel eind, denk ik, in dat geval, qua veiligheid.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Je auto niet open doen op een parkeerplaats? Maar daar liggen toch de flippen met levenworst en zo.
2: Als je je koffers en alles erin hebt, dan zitten ze daar gewoon soms op dat soort
0: plekken. Echt?
2: Ja, zeker.
0: Om te kijken van, wat zit er allemaal in die...
2: Ja. Ja. En als ze dan zien, ja, die mensen die komen net van de luchthaven met een kofferbak vol... En ze zien dat, ja, dan kun je zomaar eens pech hebben bij aankomst. Dat je niet wat wacht.
0: Oké, okay, dus, nou goed. Wij gaan met de auto op vakantie. Moet ik me dan nog ergens zorgen om maken direct?
1: Nee hoor.
0: Kan ik dan wel gewoon mijn kofferbak open doen en mijn flip met slaatje van bekende snackbar eten?
1: Maak jij maar lekker je flip.
3: Maar bij de auto blijven.
0: Ja, maar dat sowieso.
3: Ja.
0: Je moet je... Je laat je auto natuurlijk niet zo lang alleen. Helemaal niet als je vol gestout zit met... Nee, in mijn geval pampers en knuffelbeesten, gok ik zo. Die zijn denk ik wel veilig.
1: Ja, wel. Ja, wel.
2: Die laat ze liggen.
0: Oké, okay, nou dames, blijf vooral nog even zitten. Zo direct voor het tweede uur. Want we gaan het straks natuurlijk nog hebben, uitgebreid hebben over vakanties. Waar gaan jullie reisjes eigenlijk heen? Frans, Klaas?
3: Ik ben al weg geweest. 5 dagen maar. We zouden eigenlijk nog een paar dagen, maar dat weten we nog niet.
0: En ik ga Gisela straks regelen.
3: Toen heb ik nog gereden in mijn auto. En toen bleek ik al 2 weken over tijd te zijn. Hij was al 2 weken verlopen.
0: Je rijbewijs?
3: Ja.
0: Oeps.
3: Ja, dat was wel even tricky.
0: Maar hij is nou weer goedgekeurd, toch?
3: Ik ging eventjes naar de gemeente. Van dat kan je voor je 70 regelen. Maar ik word weer gediscrimineerd. Als je in een rolstoel zit, dan moet je nog weer een keer naar de keurarts voor... €85.
0: Serieus?
3: Zelfs de keurarts vond het ook een verdienmodel.
0: Oh, nou, dat is dan wel aardig dat hij het aangeeft.
3: Zo gaat het als je invalide bent in Nederland.
1: Ja.
3: Nou, is toch te gek voor woorden.
1: Te gek voor woorden, ja. Ja, vind ik ook.
0: Frans?
3: Plaatje?
0: Ja.
3: Oh, Frans moet nog.
4: Ik ga volgende week een beetje, 2 dagen fietsen in Gorinchem.
0: Kijk, leuk. Exotisch Gorinchem.
4: Exotisch Gorinchem.
3: Ga je niet naar de vierdaagse? Oh, nee.
4: En ik ga nog naar de vierdaagse.
0: Ja, maar niet om te lopen, hè?
4: Niet om te lopen, maar als hulp daar.
0: Vrijwilliger om vrijwilliger. Flippen leuk. Te snijden.
4: Flippen snijden en dat soort dingen. Dus ik hou me wel bezig.
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
1: Flippen snijden en blaren prikken.
4: Flippen snijden en blaren prikken. En,
0: moet je ook blaren prikken?
4: Nee.
0: Oh. Al flippen snijden en flippen opeten waarschijnlijk.
4: We gaan een plaatje draaien, dan gaan we eruit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kiri.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, we hebben natuurlijk ook weer even een momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal te doen de komende zomer? Nou, u hoeft zeker niet stil te zitten. Want donderdag 6 augustus is er weer een unieke vaartocht op de koeboot in Edam met gids. Vorig jaar was dit volgens mij ook al. En dat was toen een groot succes. Dus hebben we dit jaar, kunt u het weer doen. Stap aan boord van een authentieke koeboot en ontdek Edam zoals je dat nog nooit eerder hebt gezien. Deze schepen speelden toen een onmisbare rol in de hulp in de handel in kaas en bij het vervoer van allerlei goederen. En ze voeren door smalle grachten en werden zelfs voortgetrokken door paarden en vormden daarmee het kloppende hart, ja, van de Edamse economie. Tijdens deze unieke vaartocht vertelt een gids je alles over het leven in Edam. Je hoort verhalen over koeboten, de handel en de rijke geschiedenis van de stad. Vooraf of aansluitend wordt het extra gezellig gemaakt, want in de ochtend start u met koffie en appeltaart en 's middags sluiten we af met een drankje of een snack. Het is dus op 6 augustus en je hebt dan dus een ochtendronde en een middagronde. En je kan er dus voor kiezen of je voor de appeltaartjes gaat of voor de snack. Dus voor de zoete en de hartige fans is er een mogelijkheid om 6 augustus aan te sluiten. Als u daarvoor geïnteresseerd bent, meld u dan aan bij het Club en Buurthuiswerk in Volendam 0299-363328 in de WJ Tuinstraat 15 in Volendam. Dan is er natuurlijk ook nog koffie drinken. We hadden het er vorige week al over. Op maandag en woensdag is er koffie drinken in de PS10. Groot succes. Veel wereldproblematiek wordt opgelost in die 2 uur. En de koffie is goed. Dan is er ook nog op donderdagochtend in de Jan Platstraat in de huiskamer van Odeon een kopje koffie. En op maandag en vrijdagochtend is het ook nog in de Singel in Edam onder de bezielde leiding van Piet Klok. En ook dat is hartstikke gezellig. Dus heeft u zin in een kopje koffie in de zomerperiode? Ga vooral langs in de PX, de Singel in Edam of in de Jan Platstraat. De koffie staat klaar.

0: En daar zijn we weer terug bij Zukkenzorgen vanavond met Sanne Veerman en Gisela Muren. En we hebben het, zoals u wel van ons gewend bent in de laatste uitzending, over vakantie. En Sanne, nou ben jij gespecialiseerd in Lapland.
1: Ja, het is een van mijn favoriete bestemmingen.
0: Ja, hoe vaak ben je er al geweest?
1: Ik ben er nou 5 keer geweest.
0: Serieus?
1: Ja, ja, elke keer naar een andere bestemming. Noorwegen.
0: Maar het is toch allerhars nieuw?
1: Dat zou je zeggen. Ja. Ja.
2: Maar dan verdient dat even. Het was goed dat...
0: Zo'n reisbureau,
1: ja. Het is niet in 1 jaar, hè?
2: Oké, nee, dat snap ik. Maar het schijnen niet zulke goedkope reizen.
3: Het is een uitzonderlijk geval, hè, Sanne?
2: Oké.
1: Okay. Ik ga nog wel eens op reis. Het is wel een van echt mijn hobby's, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, om het jaar naar Lapland geweest.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: En wat maakt Lapland zo bijzonder?
1: Sowieso, elk gebied is toch weer anders. Je zou zeggen, het is toch al gesnieuw. Ja. Maar dat is, het is absoluut niet zo. Elk gebied heeft toch weer zijn eigen charme. De ene is even wat meer leven, ook ski-mogelijkheden. En de ander zit je echt in de middle of nowhere. In Noorwegen heb ik echt in de middle of nowhere op een husky farm geslapen. Ook weer heel anders.
0: Lekker rustig met al die blaffende honden. Ze houden van geluid, huskies.
1: Ze houden van geluid. Ze worden gelijk enthousiast als ze mogen rennen. Dus super, super gaaf om te ervaren.
2: Je zal wel een keertje in een ijshotel... ijshotel gezeten.
0: Ijshotel.
1: Heb ik niet geslapen.
2: Nee?
1: Nee.
2: Dat is ook een uitdaging.
1: Dat klopt.
3: Dan slaap je niet.
1: Dan slaap je niet. Daarom heb ik er ook niet geslapen.
2: Nou, mijn zoon heeft er wel geslapen. Maar als je dan s'nachts een plasje moet doen, dat is wel een onderneming.
1: Ja, dat lijkt me dus niet zo. Lijkt me niet zo erg veel comfort hebben, zeg maar.
0: Je houdt wel van comfort, hè?
1: Ik hou wel van comfort. Ik heb wel in zo'n iglo met zo'n glazen dak geslapen. Oh, voor het noorderlicht. Cool. Ja. We hadden geen noorderlicht. Dat kan ook gebeuren daar, uiteraard.
2: Ja.
1: Blijft een natuurverschijnsel, maar het is wel een mooie ervaring om te doen.
0: Je hebt wel het noordlicht, neem ik aan, gezien in die 5 keer dat je er was, toch?
2: Ja.
1: Uiteindelijk, nou, de eerste keer dus niet.
0: De eerste keer niet.
1: Weet je,
3: daarom moest de 5 keer. Ja.
1: Daarom ging ik 5 keer.
2: Ja, je kan tegenwoordig af en toe kun je het hier zien.
1: Ja. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het is wel, natuurlijk, het is hier prachtig, hoor. En ik vind het ook gaaf dat we het hier kunnen zien. Ja. Maar het is niet
2: de
1: ervaring wat je daar hebt, zeg maar. En de eerste keer hebben we het dus niet gezien. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Het blijft een natuurverschijnsel. Erg veel mensen die zeggen tegen me, ja, we willen wel het noorderlicht zien. Wil ik erg graag garanderen, maar ja, dat is lastig.
2: Kan niet. Nee, dat is niet altijd.
1: Maar goed, de keren erop hebben we het wel elke keer gezien. En de ene keer wat heftiger dan de andere keer. Maar
2: hoe kouder, hoe meer, toch?
1: Nou, vaak met kouder weer heb je wat helderder weer.
2: Ja,
1: en dan,
2: ja,
1: weet je, hoe onwolkt er is.
2: Dan is het heftiger,
1: ja. Ja, klopt. Dus geweldig.
0: Ja, want waarom moeten wij allemaal naar Lapland?
1: Nou ja, ik hou zelf erg van die rust. Weet je, als je daar in het bos staat, dan hoor je ook niks. We hebben hier altijd geluid om je heen. Ja. Auto's, vliegtuigen, noem het maar op. Altijd herrie. En daar hoor je gewoon lekker niks. Behalve het kraken van de sneeuw als je door het bos loopt. De ervaringen daar zijn ook geweldig. Zoals met zo'n husky, safari. Maar echt onvergetelijk. Als je dan klaar staat met die slee en die huskies... Die willen rennen en die gaan er echt vandoor terwijl jij de bestuurder bent. Dat is gewoon echt een ervaring wat je niet meer vergeet. Dus ja, ik...
0: Het Noorderlicht natuurlijk dan.
1: Het Noorderlicht uiteraard, niet te vergeten.
2: Ja, ik heb er meerdere mensen over gehoord, hoor, dat het echt iets speciaals is. Ja.
1: Dat is het. Erg veel mensen die er geweest zijn, die willen ook echt nogal een keer terug. Dat krijg ik ook vaak. Ja. Oh, ik wil nog een keer.
2: Nee, dat klopt.
1: En dat snap ik. Ja. Ja. Dus, maar goed, het zijn inderdaad, je zegt, niet de goedkoopste reizen.
0: Want waar moest je? Want hoe lang ga je daar nou gemiddeld naartoe? Want dat is niet een vakantie voor een week of twee, toch?
1: Nou, ik boek meestal 8 dagen. Dat zijn eigenlijk een beetje de standaard pakketjes, laat ik het zo zeggen. Ik ben er vorig jaar ben ik er zelf 12 dagen geweest. Maar toen zijn we echt op rondreis gegaan met een auto.
0: Zelf rijden door de sneeuw en zo.
1: Ja, dus dat is wel iets meer uitdaging, om het zo even te zeggen. Maar wij wilden er graag meerdere gebieden zien in 1 keer. Dus vandaar die keus. Maar ja, voor de eerste keer Lapland hoeft dat niet per se. En kun je gewoon terecht op 1 locatie. Want dan haal je er al genoeg voldoening uit. Dus
0: ga je vanuit daar allerlei excursies doen?
1: Ja, je kunt het ook zo vol plannen natuurlijk als je zelf wil.
0: Maar je noemt nu al de huskies en het Noorderlicht. Maar wat voor dingen kan je daar dan nog meer doen?
1: Ik vind de sneeuwschoenwandeling vind ik erg leuk.
3: Fatbikes.
1: Fatbikes, ook echt leuk.
0: Fatbikes in de sneeuw?
3: Ijsvissen,
2: ja.
1: Ook leuk.
3: Skiën, Langlaufen. Skiën, ja. Rendieren farmen.
1: Ja. Naar een ijshotel
3: bezoeken.
1: Ja. In sommige gebieden ken je ijskarten.
3: Karten, ja.
1: Dat is ook nog.
3: En sneeuwscooteren naar natuurlijk.
1: Naar de sneeuwman.
3: Sneeuwman.
1: Naar de
0: kerstman.
1: Kerstman,
3: kerstman ja.
1: Ja. Ja,
2: oh, die woont daar natuurlijk.
1: Die woont daar.
3: Ja. Dat is wel heel toeristisch, maar goed. Je kan op
0: mijn kinderen is het misschien leuk.
3: Ja.
1: Voor kinderen is het wel leuk. Ik ben er, toevallig ben ik vorig jaar geweest. Het is wel echt een opgezet toeristisch spektakel.
3: Ja.
1: Maar met kinderen is het wel grappig om te doen. Zeker. Ja.
0: En welke periode is dan de beste periode om daar naartoe te gaan? Kan je daar het hele jaar naartoe?
1: Nou ja, in principe is de beste periode met voor Noorderlicht sneeuw. Een beetje tussen december en maart. En hoe verder je naar maart gaat, hoe langer je licht hebt.
0: Ja, met op het gegeven moment dat het gewoon de zon niet ondergaat, toch?
3: Ja. Ja.
1: Dat is echt in de zomer inderdaad. Ja. Dat is nu in deze periode. Maar goed, weet je, als je echt in januari gaat. Ik ben meestal in januari geweest, heb je gewoon echt kort licht. Ik vind het wel een beetje bij de sfeer passen. Dus bij het Lapland.
0: Want hoe laat komt de zon op en hoe laat gaat hij dan weer onder? Want dat is maar heel kort echt, hè?
1: Het is echt heel erg kort, rond een uur of 10, 10:30, 11 uur kwam een beetje de
3: schemer.
1: Schemer. En dan rond een uur of 2 gaat hij wel weer onder. Dus dan heb je echt kort.
0: 4 uur de zonlicht en dan is het weer de duisternis in.
1: Dat klopt. Maar het heeft ook wel iets. Want je zit dan, nou ja, in mijn geval zat ik in een huisje. Lekker een haardvuurtje erbij, boekje erbij. Nou ja, wat wil je nog meer?
0: Ja,
3: saunaatje.
1: Saunaatje, ja.
0: Romantisch hoor.
1: Ja, best, toch? Ja.
3: Zeker.
0: Maar dit is niet een bestemming voor mijn kleine kinderen.
1: Nou ja, niet met de allerkleinste kinderen. Ik zou inderdaad, we hadden het er net al even over, van een jaar of 8, 9 minimaal.
0: Dan waarderen ze een beetje wat er gebeurt.
1: Kunnen ze ook beter aangeven of ze het koud hebben, ja of nee. Want met extreme temperatuur is dat ook wel handig. Als het -30 tot -35 is, kan zo zijn. Dan is met te kleine kinderen gewoon niet aan te raden.
0: Maar je moet dan dus wel ook een heleboel kleding mee, denk ik. Of kun je dat daar ook allemaal huren dan? Want dat, weet je, dat soort skipakken en zo voor -35, die heb ik niet in de kast hangen.
1: Nee. Ze hebben daar goede kleding.
0: Jij waarschijnlijk nu wel, zag je ze aan.
1: Nu ondertussen heb ik wel skikleding. Ik heb het ook opgespaard hoor. Elke keer heb ik er iets bijgekocht. Maar voor de excursies hebben ze daar gewoon pakken.
0: Die huur je dan bij de excursies?
1: Die krijg je er gewoon bij. En als je meerdere excursies ook vaak bij een organisatie geboekt hebt, dan mag je die pak ook houden de hele week. Dus dan kun je hem ook gewoon tussen de excursies houden in je huisje. Maar goed, vaak kun je het wel gewoon met je eigen skikleding af. Tenminste, dat is mijn ervaring. Met -35 is soms zo'n pak wel lekker.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dat is niet altijd het geval. Ik heb ook vorige keer een week 0 graden gehad.
0: Dat is dan warm?
1: Dat is dan warm.
3: Ja.
1: Ja dat kan ook. Dus vrij uiteenliggend. Ja.
0: Nou, allemaal naar Lapland straks bij kerst.
1: Niet allemaal, want het wordt veel te druk.
0: Ja,
1: zonde.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. En ja, voor sommige vakantiebestemmingen zijn wat nieuwe regeltjes. En zo hebben we bijvoorbeeld op Madeira. Zijn er veranderingen rondom de wandelingen die je daar kunt doen, toch, Gisela?
1: Klopt, klopt. Ja, het is sinds dit jaar, eigenlijk een paar weken, moet je op Madeira al je wandelingen moet je van tevoren boeken met een tijdslot.
0: Oh, echt? Maar dat zijn gewoon zonder gids, toch? Dat is gewoon een wandeling in de natuur.
1: Ja, gewoon een wandeling die je zelf doet. En dat is dan een PR-route van 1 tot nou zoveel. En sommige daarvan zijn zo populair dat het gewoon niet meer te handhaven was met het aantal mensen dat er kwam. Je liep letterlijk over de hoofden heen. Dus nu heeft de regering of de overheid van Madeira bepaald dat het dus gereserveerd moet gaan worden.
0: En anders mag je dat pad niet op.
1: Anders mag je dat pad niet op. Dus dat is wel iets waar mensen rekening mee moeten houden. Als je naar Madeira gaat en je wil een wandeling maken, dan moet je dat dus van tevoren op een site reserveren.
0: Ja, en dan staat er gewoon een... Een ome Joppie, zeg maar, die dan zegt van... Je mag erin,
1: dat is betalen.
0: Doe maar, is een euro, maar iedereen geeft 5.
1: Ja. Zoiets, ja.
0: God hebben ze asiel natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dus, dat is wel even een dingetje dan.
1: Dat is een beetje jammer op zich, maar van de andere kant, ja... Het werd gewoon te druk, dus ik snap het ook wel weer.
0: Om de ervaring wel mooi te houden, zeg maar.
1: Ja, dat je dus een tijd moet reserveren van tevoren.
0: Nou, heb je natuurlijk overal op internet heb je natuurlijk de Insta plekjes waar je naartoe moet, waar je geweest moet zijn, waar je een foto van moet hebben in ieder geval op je tijdlijn. Is dat nou, gaan we meer van dit soort acties denk je zien, zoals ze nu op Madeira doen om
1: het is
0: te
1: erg om te zeggen, maar ja, ik verwacht het wel. Dat is heel, heel jammer, helaas. Maar zoals je op Bali bijvoorbeeld zag, bepaalde plekken waar ook rijen met toeristen stonden, die hadden influencers juist ingehuurd om dus die mooie foto's te laten posten op hun socials. Ja,
0: en
1: dat is
0: dus
1: helemaal
0: gelukt.
1: Spaak gelopen. Dat is heel goed gelukt, maar te goed. Dus nu willen ze dat weer terugdraaien. Maar dat is lastig.
0: Ja, want die foto's blijven natuurlijk gewoon rondzwerven overal.
1: Ja. Dus dat is een beetje dubbel. Het is heel mooi dat je alle...
0: Keerzijde van het succes.
1: Ja.
2: Eigenlijk wel, ja. Het zijn ook mooie locaties. Hè? Dus ik snap ook dat mensen erheen willen. Als je die foto's ziet, dan denk je, oh, wauw, dat wil ik ook zien. Maar het is ook wel weer een beetje gek als je dan op een locatie komt dat je 2 uur in de rij moet om met een berg op de foto te gaan.
0: Ja.
2: Dus, ik word een beetje zonde.
1: Ja.
0: Een beetje zonde van je tijd.
1: Ja. Ja, ook een beetje, ja.
2: Haalt de charme een beetje weg.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Is het nou ook zo dat iedereen steeds verder weg wil? Kijken we nog wel eens naar de bestemmingen hier in de buurt? Of worden die gewoon een beetje overgeslagen?
2: Gelukkig niet. Ik boek ook veel in Europa, gelukkig. Ook, ja, weet je, natuurlijk mensen willen ook mensen ver weg. Maar Europa heeft ook heel veel te bieden. Ik ben toevallig zelf net in Noorwegen geweest. Ja, prachtig, echt.
0: Waar ben je geweest in Noorwegen?
2: Ik ben nu met de auto, met de eigen auto, erheen gereden via Denemarken. En we hebben eigenlijk een hele rondreis gemaakt. Naar de papegaaiduikers op Runde.
0: Oh, leuk.
2: Naar de Geiranger fjord, bekende fjord. En we hebben de bekende Trolltunga wandeling gemaakt. Dus het is een zeer populaire wandeling in Noorwegen. Dus ja, echt een hele rondreis gemaakt. Ja, prachtig.
3: Er zijn meer mensen die kant op, hè?
0: Ja, hoe noemden ze dat nou ook weer? Een
1: cold-cation.
0: Waarof het wat kouder is, omdat het nu overal zo warm is.
1: Ja.
0: Gaan
2: en een beetje
0: meer
2: de drukte
0: op
2: vermijden. Maar goed, het wordt daar ook wel wat drukker hoor. Want dat merk je daardoor wel. Maar ja, het is ook een beetje de drukte ontwijken van de andere
0: landen.
2: Nog.
1: Ja. Ja, en zoals IJsland, Noorwegen is natuurlijk wel op een gegeven moment vol. Je kan natuurlijk dan nog wel gaan kamperen, maar dat wil niet iedereen.
0: Dus in IJsland is dat ook wel een dingetje om te kamperen hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, uitdaging.
0: Ja.
1: Voor de diehards.
0: Ja, dat is wel, en dan ben je wel echt diehard.
1: Ja.
0: Tenminste, als ik mijn eigen ervaringen dan zo deel en denk en dan die dag dat we regen hadden, die gewoon horizontaal viel, omdat het zo hard waaide en zo hard regende. En dan in een tentje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker dicht tegen elkaar aankruipen.
0: Ja, en dan
2: romantisch.
0: Hopen dat je niet wegwaait. Ja, ik kan ja. allemaal natuurlijk.
1: Ja, maar dichtbij zeker zijn er zoveel mooie bestemmingen waar je niet zo ver voor weg hoeft. En we merkten toch ook wel dat met die oorlog dat mensen toch wel eerder ervoor kozen om dan wat in Europa te blijven.
0: Ja.
1: En ja, laten we wel zijn. Je kan naar Chili gaan, maar als je naar Oostenrijk gaat, dan heb je ook een prachtige bergen. Of Zwitserland, of Slovenië, of Schotland. Ook mooi.
0: Ja, ja. Het hoeft niet zo ver.
1: Er is in de buurt natuurlijk ook genoeg moois te zien.

0: Nou, hebben we het natuurlijk al over onze reizen gehad. We weten waar Frans en Klaas naartoe gaan. Ik ga naar Frankrijk. Maar waar gaan jullie naartoe?
1: Ik ben net in Noorwegen geweest. Maar de zomer blijf ik even lekker hier. Even hopelijk in het genieten van het zonnetje in Nederland.
0: Maar het werk stopt natuurlijk ook niet. Als iedereen nu weg is, ben jij natuurlijk ook volop bezig, denk
1: klopt,
0: ik.
1: Klopt, dat klopt. Dus ik vind het ook wel lekker om hier te blijven. Zodat ik ook bereikbaar blijf voor mensen. En dan, ik heb genoeg gepland in het najaar. Dan ga ik naar Sardinië. En dat is voor mijn werk. En daarna naar Oman.
0: Dat is privé.
1: En naar India en Bhutan. Dus ik heb nog heel veel leuke bestemmingen.
0: India en Bhutan. Wat ga je daar allemaal doen?
2: Ook weer voor je werk. Sorry.
1: Dat is privé.
2: Okay.
0: Maar daarna kan ze natuurlijk wel weer heel veel vertellen aan andere mensen en ze enthousiasmeren.
1: Klopt, dat klopt. Dus dat, eigenlijk combineer ik privé met werk. Zo is het eigenlijk.
2: Dat is niet verkeerd.
1: En mijn man is ook gek op reizen, dus dat komt nou eens goed uit. En in India gaan we gewoon de cultuur ervaren. Dat lijkt me echt wel cultuurschok. En op zoek naar tijgers.
0: Dus dat is het doel.
1: Dat is ook het doel. Dus in Bhutan, dat lijkt me gewoon een super gave bestemming. Tegen het Himalaya gebergte aan.
0: Gaan jullie ook de Himalaya in? Of?
1: Nee, dat even niet. Zou ik wel een keertje willen, maar dan wil ik gewoon echt een aparte reis voor boeken. Maar we gaan nu echt gewoon...
0: Volgend jaar?
1: volgend jaar. De kloosters in. Dat is natuurlijk echt vandaar met de monniken. En je hebt natuurlijk wel genoeg mooie prachtige wandelingen daar. Dus we gaan gewoon genieten van de natuur.
0: En dan Oman is alweer een complete tegenstelling dan, hè?
1: Dat is weer heel wat anders. Echt, ook een heel veelzijdig land.
3: Oh, mooi.
1: Mensen denken dat het een soort van zandbak is. Maar het is ook gewoon prachtige natuur. Je hebt de Grand Canyon van het Midden-Oosten. Waar je mooie wandelingen kan doen. Je hebt heel veel van die wadi's. Dus dat zijn echt van die meertjes met superhelder water. Waar je dan in kan zwemmen. Tussen de rotsen in.
0: Ah, cool.
1: Een supermooie kustlijn, mooie stranden waar je ook mooi kan snorkelen en walvissen zelfs kan zien. Dus ook niet in die omgeving. Dus het is echt wel heel veel zijn.
0: Een beetje een verrassende bestemming dan eigenlijk, hè?
1: Is het ook. Het wordt door veel mensen vergeten. En als ik het zeg, dan zeggen mensen, wat moet ik daar nou doen? Ja. Dus ik hoop dat ik hierna mensen enthousiast kan maken.
2: Ja, met foto's.
1: Precies.
0: Oké, Oman. We zetten hem eventjes. We houden hem even in ons achterhoofd. Dat is ook niet zo ver vliegen, toch?
1: Nee, klopt. Nee, het ligt in de omgeving van Dubai. Dus 6 uurtjes ongeveer.
3: Zo. Kun je meepakken, Marieke? Als je naar Dubai gaat.
0: dat is wel gewoon een afstandje, toch?
1: Het valt wel mee. Het ligt recht tegenaan. Maar goed, je moet wel even vliegen. Of met een bus hier rijden, een stukje.
0: We gaan het zien. Voordat wij nou eens in dat busje... we kunnen wel om 5 uur al 's ochtends in dat busje zitten.
2: Ja.
0: En Gisela, waar ga jij naartoe?
3: Ik ga naar... ik ben net een weekje op de Azoren geweest.
0: Hoe was het grootste
3: eiland. Ja, geweldig weer. Ik was er al eens geweest en nu was ik met mijn man... Ze hebben heerlijk een week gewandeld en actieve dingen gedaan. Walvissen gekeken, hard gelopen. En het is daar één en al natuur. Het is echt fantastisch. Een aanrader.
2: Hoe is mogelijk?
3: En dat op maar 4 uurtjes vliegen. Hier vandaan.
2: Maar zomaar midden in de oceaan.
3: Midden in de Atlantische Oceaan. En,
0: vulkanisch eiland is dat toch?
3: Vulkanisch eiland. En prachtig bloemen, geizers... Meren. Fantastisch. Ja, het is echt een mooie bestemming. En van de zomer ga ik naar Italië, naar de Dolomieten.
0: Kijk, ook
3: dus
0: lekker.
3: Dan gaan we ook weer wandelen. Mijn kinderen gaan ook nog mee. Dus dan
0: die
3: gaan
0: houden
3: we eerst,
0: ook van wandelen?
3: De oudste zeker. En de jongste, die hoop ik ook. Want ze hebben allebei nieuwe wandelschoenen gekocht. Dus wie weet. Ja. Maar... we gaan eerst een paar nachtjes naar Füssen. Dat is Zuid-Duitsland. En dat is ook een mooi gebied. En dan rijden we door. En in het najaar ga ik op studiereis naar Tanzania. En dan ook gelijk maar even kijken in Zanzibar.
0: Als je er toch bent.
3: Als ik er toch ben, ja.
0: Maar dat is afzien, toch? Heb
3: dat
0: ik wel eens begrepen van
3: afzien,
0: jullie, hè? Die reizen,
2: Er is nog niet veel vliegschaamte hier in de...
0: Weinig vliegschaamte, ja. Ze gaat met de auto ook, hè?
2: Oh ja,
3: Nee, dus dat... daar hebben we ook erg veel zin in.
0: Maar zo'n studiereis, hè, we doen een beetje gekscherend dat het hard werken is. Maar Jullie zijn daar natuurlijk niet zomaar. Je moet heel veel dingen zien, heel veel dingen doen.
3: Eigenlijk in zo kort mogelijke tijd willen we wel zoveel mogelijk activiteiten doen en lodges bekijken. Dus we slapen. We gaan 10 dagen rondreizen. En ja, dan natuurlijk de highlights in Tanzania. En we slapen iedere nacht in een andere lodge. Zodat we echt kunnen ervaren van welke activiteiten biedt die lodge aan. Hoe ziet de faciliteiten eruit? Hoe ziet het eruit? En noem maar op. En veel mensen gaan daarna dan nog naar Zanzibar om nog even aan het strand te liggen. Dus daar gaan we ook nog 2 nachtjes heen. En dan proberen we ook nog natuurlijk wel zoveel mogelijk eventjes...
0: Het strand te testen.
3: Ja, de hotels. Ja. Ja, het is toch wel handig als je gewoon een indruk hebt van... wat is nou een leuk plaatsje om te zitten dan toch nog? En welk type hotel? Liever een eenvoudig huisje of een super luxe hotel. Ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten accommodaties. Ja.
0: En worden jullie nou ook helemaal in de watten gelegd? Omdat jullie natuurlijk potentiële klanten daar kunnen brengen. Wordt alles uit de kast getrokken voor jullie of valt het wel mee?
3: Nou, niet meer zoals vroeger.
0: Nee?
3: Vroeger ging je op studiereis en dan begon je al van... jullie zijn geüpgraded naar business class.
0: Oh, dat is toevallig.
3: Nou, dat gebeurt niet vaak meer, kan ik je vertellen. Nee.
0: De meest luxe room is opeens beschikbaar.
3: Ja. Nou, ze willen je wel altijd die hele luxe kamers laten zien. Het liefst alle kamers in het hotel.
0: Oh, ja.
3: Maar het is niet meer zo net als vroeger dat het echt...
0: Echt een snoepreisje was. Ja,
2: Moesten ze nog hun best doen natuurlijk om toeristen te trekken.
3: Dat is
0: nu zetten ze waarschijnlijk
3: anders.
0: Eerder een influencer op zo'n kamer dan jullie paaien.
3: Klopt, ja.
0: Oké, dan weten we ook meteen waar jullie naartoe gaan. Zijn er nog... Ja, ik zit te denken, wat moeten we nou nog vragen? Waar moeten we het nog over hebben? Als je gaat reizen, moet natuurlijk altijd je paspoort geldig zijn. Ja. Een x-aantal maanden. Hè?
3: Eventuele visa, eventuele inentingen.
2: Ja, ja.
0: Kan je dat ook nog ergens opzoeken? Dat je weet van voor dit land moet ik deze inentingen halen?
3: Nederland wereldwijd kun je eigenlijk zien wat je allemaal nodig hebt om een land binnen te komen. En qua inentingen verwijs ik eigenlijk zelf altijd wel naar traveldoctor.nl.
2: Is dat in
3: of naar de GGNGD.
2: Is dat voor de Turkije nog steeds nodig, prikken? Nee?
3: Nee, als je echt in een resort verblijft, dan...
2: Hoef je niet te prikken.
3: Kijk, ga je echt rondreizen, Sanne? Jij bent een tijdje terug echt wezen rondreizen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of jij toen inentingen had genomen.
1: Nou ja, ik had ze eigenlijk
0: ze is al. Maar
1: goed, het wordt aanbevolen. Maar het is niet verplicht.
2: Hoe lang werken ze?
3: Dat is per vaccinatie verschillend. Ja.
1: DTP is volgens mij aanbevolen. En die is volgens mij 10 jaar geldig.
2: 10 jaar, zo dacht ik.
3: En je kan dan een herhaalprik nemen. En dan is hij levenslang volgens mij geldig. Ja.
2: Nou, dat hoeft niet.
3: Is voor jouw riviercruise niet nodig, Klaas.
0: Nou, ik ben wel benieuwd of het je gaat lukken, Gisela. Hoe is het vinden waar hij tevreden over is?
2: Ik wacht het op.
3: Ja.
0: Dus wij gaan zo direct sluiten we af met het laatste liedje van dit seizoen. En dan zit het er weer op. Natuurlijk zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van Zulke Zorgen. Er komt een rouwcoach in september. Want van na de kermis zijn we weer terug. Een rouwcoach, een ademhalingscoach. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ook omdat hij daarvoor fotomodel was.
2: Ja. Oh, op die manier.
0: Maar die die laat je dus weer blij ademhalen. En
2: je hebt de foto's al gezien natuurlijk. Ja.
0: Je moet het ook voorbereiden, Klaas, zo'n show.
2: Snap ik.
0: Wie hadden we nog meer? We krijgen natuurlijk weer... Ted Kloosterboer komt nog een keertje langs voor over kindermishandeling te praten. Die was aan het begin van het jaar was bij ons in de uitzending geweest. Toen waren er wat technische mankementen, waardoor ze eigenlijk alleen het eerste uur haar verhaal kon doen. En toen het tweede uur was het weg. Maar die komt nu nog een keer. En dan hoop ik dat ze de volle 2 uur haar verhaal kan vertellen. Ja. Want dat was wel een hele indrukwekkende uitzending. En er staan natuurlijk nog altijd lijntjes open. En als u nou denkt van, nou, dit zou nou nog eens een keer een leuke uitzending zijn voor Zulke Zorgen. Kunt u natuurlijk ook altijd even appen naar de RTV Love Studio www.0299-369916. Dan komt het vanzelf bij ons terecht. Jenny Hamel komt trouwens ook weer, want die heeft weer een boek uit.
2: Zo.
0: En die komt ze weer promoten. Annemiek komt volgend jaar weer. Kees de Wit komt natuurlijk nog een aantal keren bij ons in de uitzending om te praten over het drill. Want daar kunnen we al, daar hebben we inmiddels al 4 uitzendingen over gevuld. Maar dat kleine straatje is nog steeds niet af. Dus daar gaan we ook weer uitgebreid over verder praten in het nieuwe seizoen. Frans, misschien moet je maar gewoon een liedje aanzetten en dan doe je daarna nog een stukje van een ander liedje. Want ik ben toe aan vakantie.
2: Oké.
0: Bedankt voor het luisteren en tot in september.
2: Ja, doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af.

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 5 juli, het jaar 2026.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk weer gewoon het nieuws voor u meegenomen. Onder andere de muziekagenda komt er straks aan. Peter is er weer bij met de wekelijkse column. Inderdaad, een heel klein stukje over zijn vakantie van Frankrijk. Maar eigenlijk dan weer alleen de terugweg. En niet te vergeten, we hebben weer een nieuwe Loflieveling.
0: De Loflieveling.
1: Is ook weer een heerlijke lokale en lekker feestelijk.
0: Oh, daar houden we van.
1: Dus eigenlijk alweer een beetje om vast in de kermisstemming te komen.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, dat komt er ook weer aan natuurlijk.
1: Dat komt er ook weer aan. En we hebben iets bijzonders straks in het tweede uur. Want wij nemen tegenwoordig op. En als je opneemt, dan heb je heel vaak zo'n ploepertje.
0: Ja, een ploepertje,
1: Die hebben wij ook.
0: Ja, we hebben best wel veel ploepers
1: gemaakt. Dat
0: kunnen we niet allemaal laten horen, denk ik.
1: Nee, maar jij wist ze ook gelijk weer. Want jij hebt zoiets van weg. Ja. Maar afgelopen weken heb ik toch het één keer voor elkaar gekregen dat je hem niet liet staan.
0: Ja.
1: En dan gaan wij eens kijken hoe zo'n bloepertje van ons nou klinkt. En dan hoort u misschien ook gelijk dat, ook al nemen we op, we hebben er nog steeds plezier in.
0: Dat zeker. Ja, maar dat is juist het leukste ervan.
1: Dat is het leukste ervan. En waar we natuurlijk ook nog steeds plezier in hebben, is het draaien van muziek. We beginnen in de jaren 70. Hier is Shirley & Company met Disco Shirley.

0: Ja, je hoort de muziek van Jim Gilstrap en Swing Your Daddy uit 1975. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: Donderdag 9 juli treedt Lapis Lazuli om 8 uur 's avonds op in de Grote Kerk Oosterhuizen. Dit duo bestaat uit de Mexicaanse violiste Fatima Hernandez en de Spaanse clavecinist en pianist Isabel Negrin. De vrouwen delen hun nieuwsgierigheid naar onbekende muziek en laten zich inspireren door Spaanse en Mexicaanse muziek en poëzie uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Maar ook houden zij van populaire muziek uit Spanje en Latijns-Amerika, die altijd in hun leven aanwezig is geweest. Beide muzici zoeken met hun muziek de dialoog met het publiek, waarbij hun muzikaliteit en natuurlijke energie zorgen voor verbondenheid. U vindt de Grote Kerk Oosterhuizen aan de Raadhuisstraat 61. De toegangsprijs voor het optreden bedraagt €20 en dat is inclusief een consumptie. Nou, hou je nou van iets ruigers? Dan kun je op zondag 12 juli om 4 uur 's middags wat blues, soul en rock komen beluisteren in de Harmonie aan de Voorhaven 92 in Edam. Daarvoor zorgt Soulminder een gratis toegankelijk optreden. Soulminder is een nevenproject van ervaren muzikanten die het leuk vinden om naast eigen werk ook heerlijke covers te spelen uit de jaren 60 tot aan nu. De band bestaat uit Ross Curry, L. Neck Lachlan, Nienke Overmars en Misha Vujkov. In diezelfde Harmonie kun je overigens ook vanmiddag om 4 uur al genieten van een gratis optreden. En wel van Chip Jar. Dit duo, bestaande uit Bart de Win en Ariane Knecht, zoekt de grenzen op van de countrymuziek en het singer-songwriter-genre. Ofwel, zoals Muziekblad Oor het schreef, muziek dat zich moeiteloos laat meten met die van grote Amerikanen artiesten van over de hele wereld. Of dat werkelijk zo is, kunt u nu al zelf beoordelen, want u gaat nu luisteren naar Tip Jar en hun nummer Keep On Rolling.

0: Brooks Dunn. En She's Not the Cheating Kind was dit.
1: Ja, maar dat zijn eigenschappen die wij allebei wel hebben. Hè? Wij zijn
0: alle
1: twee geen vreemdgangers, gelukkig.
0: Nee, gelukkig niet. Daar word je ook niet gelukkig van, volgens mij, hoor.
1: Nou, sterker nog, aan welke kant het ook gebeurt. Maar wij waren dan uit elkaar gegaan.
0: Dat
1: als het
0: wel,
1: bij een van ons tweeën gebeurt.
0: Ja, hadden we ook geen radio gemaakt.
1: Zo simpel is dat.
0: Ja.
1: Hey, maar even naar wat leuker nieuws. Want het wapen van Middelie heeft sinds kort weer nieuwe huurders.
0: Ah, kijk eens aan, zeg.
1: Ja, dat was natuurlijk nog een gedoe. De familie Chung die had het eigenlijk nog niet zo heel lang geleden overgenomen. Maar ja, die wilde er alweer vanaf. Maar ja, er zitten natuurlijk ook heel veel verenigingen in. Dus dat werd een beetje een penibele situatie. Maar Rico Tol en Johanna Corpier, die zullen vanaf nu de scepter gaan zwaaien. En dat doen zij alleen over het café en restaurant en uiteraard het terras. En de familie Chung die blijft dan wel het hotelgedeelte runnen. Nou, Johanna zal de werkzaamheden blijven combineren met haar eigen stoffeerbedrijf. En Rico die doet het na zijn mede-eigenaarschap bij Shock. Nou, omdat het nu hartje zomer is, zal de focus in eerste instantie op het terras liggen. En daarna zullen er terzijner tijd gesprekken plaatsvinden tussen de eigenaren en de inwoners van Middelie, de dorpsraad en de verenigingen die gebruik maken van het pand. Om eens te kijken welke wensen er zijn. En uiteraard moet daar wel ook duidelijk gekeken worden naar wat wel en niet haalbaar is. Hè. Als het echt te kostbaar wordt om dingen te realiseren. Of er is te veel personeel voor nodig wat er momenteel niet te krijgen is. Ja, dan houdt het op. Maar ze gaan in ieder geval hun best doen. Voorlopig gaan Rico en Johanna eerst proefdraaien door onder andere het terras open te gooien om 11 uur 's ochtends. En de bedoeling is dat er een kleine menukaart wordt aangeboden met de gangbare snacks. En ik denk dat dat een hele goede set is. Ik denk dat zowel, wij hebben het hier in Warden natuurlijk ook meegemaakt. Dus ook overgenomen in eerste instantie door de familie Chung. En dat liep voor geen meter. En eigenlijk bij het wapen van Middelie hetzelfde laken en pak. En ik heb het idee dat ze eigenlijk zoiets hadden van leuk een restaurantje erbij, goed geld verdienen.
0: Ja, maar zo werkt het niet meestal, hoor. Dus,
1: nee, maar in zo'n kleine dorpskern, daar heeft zo'n pand ook een verenigingsfunctie.
0: Ja, zeker.
1: En de mensen zitten daar niet te wachten op een 3-gangen diner. En die willen gewoon lekker een kroketje komen eten.
0: Juist,
1: of een patatje. Ja. Of een kipsnietsel, noem het maar op. Weet je, dat soort dingetjes. Maar voor een Chinese maaltijd ga je wel ergens anders naartoe. Maar niet naar een dorps.
0: Nee,
1: huis,
0: zeker
1: zeg
0: niet.
1: Maar
0: ik wens wel heel veel succes. Ik hoop dat het wat gaat worden dit.
1: Ik wens ook heel veel succes. Vooral voor de fietsers die er doorheen gaan.
0: Ook nog,
1: heel fijn. Ja. Dat ze weer ergens een rustpauze kunnen inlassen. En nu dat terras in Middelie weer lekker open gaat, vind ik het ook wel tijd worden voor wat zomerse klanken. Hier zijn Louis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito.
2: Ai. Fonsi! Tijuana!

0: En dat was Carol G met Si antes te hubiera conocido. Oftewel in het Nederlands vertaald, als ik je eerder had ontmoet. Nou, als ik jou eerder had ontmoet,
1: ja,
0: wat, dan hadden we gewoon wat, nog wat extra jaren gelukkig met elkaar geweest, denk ik.
1: Ja, ja, dat wel, ja. Het lijkt wel een beetje op Radio Romantica of zo, dit, Joep.
0: Nou, voor het daar helemaal op gaat lijken, ja, laten we eerst gewoon lekker naar het weer gaan.
1: Ja, ik zal me er even bij pakken. Vanmiddag is er vooral in het zuiden wat zon. In de rest van het land is er vrij veel bewolking en soms wat lichte regen. De temperatuur loopt uit 1 van 18 graden in noordelijke kustgebieden tot 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond valt er in de noordoosten af en toe wat regen en elders blijft het droog. De temperaturen zakken naar zo'n graad of 17 bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Goed, we gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er is een omleidingsroute geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers komt er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. En dan op donderdag 9 juli is de Zeestraat in Volendam tussen 1 uur 's middags en 2 uur 's middags afgesloten vanwege laden en lossen. Tot slot ook nog wat werkzaamheden bij onze buren. Tijdens de zomervakantie voert de gemeente Purmerend groot onderhoud uit aan 2 rondondes aan de Churchilllaan. En dat betreft de kruispunten Churchilllaan Mercuriusweg en Churchilllaan Hannieschaftstraat. Het werk wordt uitgevoerd in 2 fases. Fase 1 betreft de rotonde Mercuriusweg JP Grootstraat. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli. En fase 2 betreft de rotonde Hannieschaftstraat. En deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Tijdens het werk is de rotonde dicht voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via aangegeven omleidingsroutes.

0: Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij. En daarvoor je Joey Nicolai en Tindo de Verano.
1: En die draaiden we speciaal voor Stefan uit,
0: uit Velsenbroek.
1: Ja. Ja, want die is er natuurlijk ook als luisteraar gewoon gezellig bij. We gaan nu over naar de column van Peter.
0: Ja.
1: En ik heb hem een beetje gedoopt tot de potpourri-column.
0: Okay.
1: Want hij heeft een beetje van alles en nog wat door elkaar geweven. Dus een stukje vakantie, een stukje Tour de France en een stukje voetbal.
0: Ja,
1: het is
0: wel een lekkere mix eigenlijk wat hij weer hebt
1: en
0: gemaakt.
1: En hij eindigt dan ook weer met vakantie.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar hij gaat ook echt op vakantie, want wij gaan ook op vakantie.
1: Wij gaan ook op vakantie. Ja, maar daar praten we over in het tweede uur. We gaan eerst lekker naar de column van Peter.
2: De afgelopen weken was het warm. Erg warm. Tijdens onze terugreis uit Frankrijk tikte de thermometer in Parijs de 41 graden aan. Zolang de airco in de auto werkt, heb je er geen last van, maar je moet toch een keer uitstappen. En dan probeer je onderweg bij de toiletten in het tankstation je waterfles te vullen, dan komt er alleen maar warm water uit de kraan. Leuk om je handen mee te wassen, maar niet om te drinken. En alle koude flesjes waren natuurlijk uitverkocht. In het invalide toilet vonden we één kraantje waar wel kouder water uitkwam. Kennelijk hoeven de gehandicapten geen lekkere warme handen bij het wassen. Gelukkig is het weer nu beter. Afgelopen donderdag met Agnes, een vriendin van ons, naar de fietsenmaker gefietst om een nieuw display op haar rijwiel voor de visite te laten maken. Toen we op pad gingen, miezelde het heel zachtjes. En op de terugweg was dat uitgegroeid tot een flinke regenbui. Agnes heeft een bloedhekel aan nat worden. En nat werden we. Zeiknat is een nauwkeurige omschrijving. Het droop uit ons haar, we sopten in onze schoenen. En mijn opmerking, goed voor de tuin, fleurde de boel niet direct op. Dat snap ik, want Agnes heeft geen tuin. Maar nadat de natte boel was vervangen en het haar weer in model gefeund, was ze vooral blij dat de fiets weer werkte. Ik heb het nog helemaal niet over het WK gehad. Ik wond mij vooral voornamelijk op over de manier waarop Amerika omgaat met mensenrechten uit deelnemende landen waar ze ruzie mee hebben. De arrogantie van de macht om een scheidsrechter terug te sturen. En die slappe zak van de FIFA stond erbij en keek ernaar. In Frankrijk kon ik niet echt wedstrijden kijken. En toen ik thuis was, was Nederland al bijna uitgeschakeld. De enige lol die overbleef was dat Duitsland er ook tegelijk uitvloog. Argentinië moet kennelijk wereldkampioenschap worden, want die zitten aan de makkelijke kant van het schema. Hoewel, Kaapverdië slaagde erin om met Messi en zijn maten erg lastig te maken. Ik zag zelfs opluchting in de blik van die tuinkabouter toen het laatste fluitsignaal had geklonken. Ik heb helemaal niks met dat ventje. In de poolwedstrijd tegen Algerije trapte hij Aissi Mandi vol op de kuit. Er werd zelfs niet naar gekeken. Er circuleren filmpjes van Messi waarin hij de ene geniepige overtreding na de ander maakt. Kinderen die zijn aandacht vragen negeert hij. En we weten allemaal nog hoe hij was in de wedstrijd in Qatar tegen Nederland. Een misselijk ventje vind ik het. En ik had nooit gedacht het nog eens te zeggen, maar die andere zelfverklaarde halfgod Ronaldo is een sympathieke gozer naast Messi. Het toernooi gaat verder in Amerika. Het land dat gisteren zijn 250-jarig bestaan vierde. Een land wat in anderhalf jaar tijd is afgegleden naar een zeer bedenkelijk niveau. Het is sowieso apart dat je uitgebreid viert dat je 250 jaar geleden het land gestolen hebt van de toenmalige inwoners, de Indianen. Als ik dit schrijf, moeten de festiviteiten nog losbarsten, maar de stijl van Trump kennende zal het groots, protserig en met veel goud en glitter zijn geweest. En Trump zal wel balen, want net voor zijn feestje wist Taylor Swift al aandacht naar zich toe te trekken. Zij trouwde met haar Travis Kelce, een American football player. En ook dit was een geldverslindend spektakel. 1000 gasten voor 3 miljoen aan bloemen, heel Madison Square Garden afgehuurd. Wat is dat toch met al die bekende mensen? Jeff Bezos teisterde Venetië met zijn bruiloft. Als je als toerist lang gespaard had voor een bezoekje aan die stad, kom je net als die kale de hele boel annexeert. Dua Lipa flikte hetzelfde door Palermo op Sicilië voor 3 dagen volledig te blokkeren. Je moet dus als je een vakantie gaat boeken ook nog kijken of je niet per ongeluk in een trouwpartijtje van een miljonair terecht gaat komen. Moet je celebrities kijken in plaats van cultuur? En dat zal vast geen reden zijn om een reis te annuleren. Genoeg over de mensen met te veel geld. Dat WK hobbelt door en uiteindelijk zal de grote plofkop de beker uitreiken. Want Infantilo heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. En vast voor heel veel geld. Gelukkig is de Tour weer begonnen. Die fietsen tenminste op tijdstippen dat we wakker zijn. Al is het wel treurig dat een Nederlandse ploeg als Visma Leasebike met 0 Nederlandse renners aan de start verschijnt. Maar dan is er altijd de avondetappe. Groots aangekondigd op tv. Met een filmpje waarin je de prachtige locatie ziet waar Dionne de Graaf de afgelopen jaren neerstreek. Maar Dionne zit dit jaar helemaal niet in Frankrijk. We worden afgescheept met Nederlandse pleintjes, burger en een wijngaard. Wat een armoe. En door het WK wordt het ook nog eens een soort namiddagetappe. Om 7 uur 's avonds. Dan staan we nog af te wassen. En als klap op de vuurpijl is er de eerste avond helemaal geen programma. En op 7 juli ook niet. Want dan moeten we naar die tuinkabouter kijken. Ik hoop toch zo dat Egypte hem uit het toernooi kegelt. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer. Ik ben in september weer terug. Helemaal tot rust gekomen.

0: Casey en de Sunshine Band, Give It Up uit 1983. En daar hoorde je Earth, Wind & Fire, September. En dat was in 1978.
1: Ja, en natuurlijk september, omdat Peter straks weer terug is in september met zijn nieuwe column. Ja. Weer een nieuw seizoen van Muziek van de Straat. En daar zijn we altijd heel erg blij mee.
0: Zeker,
1: want,
0: ja.
1: Ja. Ja, je moet altijd maar afwachten of je columnist nog een jaartje wil bijtekenen.
0: Het is allemaal vrijwillig.
1: Het is allemaal vrijwillig. Peter wordt ook een jaartje ouder. Dus ja, dan weet je het niet.
0: Nou goed, hij heeft er wel altijd heel veel plezier in.
1: En wij gelukkig ook nog steeds. Hey, wij gaan nu zo naar het nieuws. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Flowers. Ook wel de lead zanger van de Amerikaanse rockband The Killers. Maar ja, zo af en toe dus ook solo aan de slag. En onlangs kondigde hij aan dat zijn inmiddels derde soloalbum eind augustus zal verschijnen. De plaat heeft de titel Treasure meegekregen. En verwacht dit keer echt geen alternatieve rock of pop. Nee, het lijkt er juist op dat dit album zal bestaan uit klassieke country en western tracks. Iets wat we ook al duidelijk horen aan zijn nieuwe single Plans.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Mary Jane Girls in My House. En daarvoor je Steve Allen en Letters from My Heart.
1: Allebei een heerlijke jaren 80 platen weer. Zo aan het begin van ons tweede uurtje.
0: Ja, zeker. Hartelijk welkom, luisteraars, hier bij Muziek van de Staat. Het laatste uur alweer.
1: En ja, wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan iets unieks doen in dit uurtje.
0: Ja.
1: Straks op de plek waar we normaal gesproken de oude meuk plaat hebben, gaan we even het radioseizoen doorlopen. En hebben we ook een bloepertje meegenomen.
0: Ja.
1: En dat is bijzonder, omdat jij de meeste bloepers
0: altijd meestal wel weg,
1: gelijk wist. Zo van, die hebben niet bestaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb er eentje kunnen saven.
0: Ja.
1: Daar wist jij niks van, maar het is me toch gelukt.
0: Nou, ik vind het alweer gemeen. Maar goed, we gaan over naar de Love Lieveling, hè?
1: Die hebben we natuurlijk ook weer meegenomen. Want na de grote successen van De Tent Moet Op Zijn Kop en Blikkendag Is Lekker Pijp, terug met een gloednieuwe feestsingle, namelijk de Circus Tent. De mannen uit Volendam bewijzen opnieuw waarom ze zijn uitgegroeid tot een van de opvallendste en populairste feestacts van dit moment. Met Circus Tent levert Lekker Pijp een aanstekelijke meezinger af die bol staat van de energie, humor en gezelligheid waar de groep inmiddels bekend om staat. Het nummer neemt je mee naar een bonte wereld vol feest, gekte en gezelligheid, waar de sfeer tot in de nok stijgt en iedereen onderdeel wordt van het spektakel. Na twee grote hits op rij lag de lat hoog voor deze jongens, maar met Circus Tent laten de boys horen dat ze nog lang niet zijn uitgefeest.

0: TikTok, TikTok. God, waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou? Ja, dat was Donnie en Senna.
2: En dan gaan we over naar wat sportnieuws. Ja, u hoort het sportnieus, geen WK-nieuws meer, want ik heb het helemaal gehad. Nu Nederland er gewoon zo teleurstellend uitlegt. Maar gelukkig hebben we in onze eigen regionen ook genoeg sportnieuws. FC Volendam heeft bijvoorbeeld wederom een nieuwe speler gecontracteerd. De 23-jarige aanvaller Djamani Gambier tekent zijn allereerste profcontract. Gambier sloot vorige seizoen aan bij Jong FC Volendam. Daar kwam de aanvaller tot 23 wedstrijden, 15 goals en 10 assists. Daarvoor speelde hij onder andere bij DTA Fortius, wat wel leuk is, want daar heeft mijn broertje vroeger ook gevoetbald, en FC Lisse. En Gambier tekent vooralsnog voor 1 seizoen met de optie voor een jaar verlenging. Nog meer FC Volendam nieuws, maar dan op het gebied van klederdracht. Maakte de club onlangs al het nieuwe thuisshirt bekend, presenteren zij nu ook hun nieuwe uittenue, die ik persoonlijk qua kleurensamenstelling en print wel heel erg mooi vind. De basiskleur van het shirt is wit, met een golvend patroon erop met de kleuren oranje en groen. En vooral die kleur groen.
1: Dat maakt het af.
2: Ja, het is een beetje lege groen. Ja, ik hou daarvan, dus het is helemaal mijn ding. En de bepassende korte broek die is eveneens in diezelfde kleur groen als het patroon van het shirt. Dus ja, het is wel een tenue wat ik ook zelf zou dragen.
1: Toch wel.
2: Ja, het ziet er wel allemaal heel gelikt uit. Nou, van voetballen tot slot nog even over naar atletiek. AV Adam is sinds het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand druk op zoek geweest naar een vervanger. Maar ja, die bleek niet 1, 2, 3 te vinden. En tijdens de laatste bestuursvergadering werd besloten dat de vereniging echt niet langer zonder voorzitter kon. En toen heeft het bestuurslid facilitaire zaken Ricardo Abbekrom zichzelf naar voren geschoven voor deze functie. Nou, Abbekrom draait al een tijdje mee binnen de Edamse atletiekvereniging. Zo'n 25 jaar geleden sloot hij zich al als 17-jarige aan als lid. En gaandeweg nam hij steeds meer verenigingstaken op zich. Zo werd hij bijvoorbeeld de assistenttrainer onder Jan Koning. En raakte hij betrokken bij wedstrijden via het zogeheten jeugdjuryproject van de Atletiek Unie. Nou, op een gegeven moment werd hij zelfstandig trainer en volwaardig jurylid. En via zijn studie raakte hij vervolgens betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse jeugdtrainingskamp en de duintrainingen. Iets wat hij overigens nog altijd met veel plezier doet. En na het afronden van zijn studie sport en bewegen trad Abbekrom toe tot het bestuur. Voorlopig zal Abbekrom de taken als vicevoorzitter waarnemen. Want tijdens de aankomende ledenvergadering moet hij nog officieel voorgedragen worden als nieuwe voorzitter. En dan kunnen de leden hier ook hun zegje over doen. Maar ik verwacht niet dat het een probleem zal worden. Tijd voor een zomerse gouden ouwe. Hier is Mungo Jerry met Summertime.

0: The Kings met Sunny Afternoon. Nou ja, Sunny Afternoon, ik zie het somber in vandaag. Maar Richard, misschien heb je toch nog goed nieuws voor ons?
1: Nou goed, ik zal even kijken hier. Want vanmiddag is er vooral in het zuiden wat zon. De rest van het land is vrij veel bewolking en soms wat lichte regen. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noordelijke kustgebieden tot 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond valt er in het noordoost af en toe wat regen. Elders blijft het droog. De temperaturen zakken naar zo'n graad of 17 bij een zwakke tot matige wind uit het westen. We gaan over naar met het verkeer.
0: Tot en met de vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er zijn omleidingsborden geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers is er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. En dan op donderdag 9 juli dan is de Zeestraat in Volendam tussen 1 en 2 uur 's middags afgesloten vanwege laden en lossen. En tot slot ook nog even wat werkzaamheden bij onze buren. Tijdens de zomervakantie voert de gemeente Purmerend groot onderhoud uit aan twee rotondes aan de Churchilllaan. Het betreft dan de kruispunten Churchilllaan Mercuriusweg en Churchilllaan Hanni Schaftstraat. Het werk wordt uitgevoerd in twee fases. Fase 1 betreft de rotonde Mercuriusweg JP Grootstraat. En de werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli. En fase 2 betreft de rotonde Hanni Schaftstraat. En deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Tijdens het werk is de rotonde dicht voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via aangegeven omleidingsroutes.

0: Jungle Wonder is dit en jij bent anders dan nu. Ja, en daarvoor je Kisby en vandaag is van ons. Laten we het hopen.
1: Laten we het hopen, ja. Maar ja, eigenlijk is iedere dag van jezelf, hè?
0: Ja, dat is waar, ja. Ja.
1: Het is maar net wat je ermee doet.
0: Zo is het ook, ja. Hé, hey, maar goed, ja, nu...
1: Geen oude meuk.
0: Geen oude meuk, nee. Oude meuk. Ja, dat zit er wel helemaal ingebakken bij mij. Ik wilde gewoon de oude meuk zeggen, joh.
1: Nee, en waarom geen oude meuk? Nou, dit is onze laatste uitzending voor de zomerstop.
0: Ja, dat klopt.
1: En dus wij krijgen straks na de zomerstop ook weer andere rubrieken, andere jingles, noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik van, nou, laten we dan de plek van de oude meuk even gebruiken om zo... afgelopen jaren door te wandelen. Een beetje vooruit, een blik op het nieuwe jaar. Nou ja, dit was voor ons dus een radioseizoen.
0: Ja.
1: Waarbij we zijn begonnen met het opnemen thuis.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat was niet helemaal een vrijwillige keuze. Het was niet zo van holla die we gaan thuis opnemen.
0: Nee, dat totaal niet.
1: Maar dat, dat heeft met mijn gezondheid te maken.
0: Mm-hmm.
1: En op deze manier kunnen we toch vrijwel iedere week een programma maken.
0: Ja, ik ben er ook wel heel blij mee dat we dat ook zo kunnen doen.
1: Ja, dank ook aan de omroep dat allemaal mogelijk is. Hè? Want voor hetzelfde geldt zegt zo'n omroep van... Ga gewoon in die studio zitten. En, maar ja, dus wij zijn daar inderdaad heel erg blij mee. Dat was in het begin wel even wennen, hè, dat opnemen.
0: We hebben best wel wat uren ingestoken. Laat het zomaar zeggen. Zeker in het begin dat wij begonnen ermee. En het moest voor mij ook weer wennen. Al die apparatuurtjes en dat soort dingen. Je moest ook wat aanschaffen. Hopen dat het ook goed werkt. En het werkte toen niet. Dus dat moest alweer teruggestuurd worden. Hadden we ook nog gehad, hè?
1: Ja.
0: Echt stress was dat gewoon.
1: Echt stress. Ja, en... Ik weet nog wel, de eerste opname die we thuis maakten... Nou, we hebben een uitzending van pak een beetje 2 uur.
0: Nou, daar hebben we vier uur over gedaan
1: om het op te nemen.
0: Ja, maar dat was ook een probleem. Ja, goed, het is een limiter. Ja, het is een limiter. Het is voor je microfoon. En we hebben er 2... En 1 werkte niet goed. Die viel weg en dat soort dingen. Dus we moesten met 1 microfoon doen. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja,
0: we even moesten... doorgeven.
1: Even doorgeven.
0: Nou, zeg. Maar goed, nu werkt het gelukkig. Dus,
1: nu werkt het gewoon.
0: Goede service ook geweest trouwens. Ja, dat moeten we wel zeggen.
1: Nu werkt het gewoon allemaal.
0: Ja.
1: En wat ook nieuw was voor ons, dat waren de bloopers.
0: Ook,
1: want die maak je natuurlijk ook als je live presenteert.
0: Ja, maar dan moet je door.
1: Maar dan moet je gewoon door. En dan heb je er niet zo'n erg in.
0: Ja.
1: Maar als je opneemt... Ja, dan merk je pas hoe vaak je verspreekt of iets verkeerd zegt. Of even met je hoofd ergens anders bent.
0: Maar het klinkt ook wel anders als je dat dan weer af gaat luisteren. Dan denk je, oh god, wat is dit?
1: En nou is het dus zo, jij gooit al die bloopers meteen weg.
0: Ja.
1: Jij wil er helemaal niet aan herinnerd worden. Jij denkt weg ermee.
0: Ja.
1: Maar ik heb er dus eentje kunnen saven.
0: Ja, dat was volgens mij vorige week.
1: Dat was vorige week.
0: Laat staan, niet saven.
1: Niet saven, of niet weggooien.
0: Ja.
1: En maar daarom blijkt dan ook wel weer dat ondanks dat we het nu opnemen, dat we nog even veel plezier hebben. We gaan dan naar luisteren. De blooper van vorige week.
0: Zo, ik heb weer een slokje water eventjes er binnen gewerkt, luisteraars.
1: Ja, want dat moet nog steeds, hè? Goed, goed blijven drinken met deze
0: En ik heb er al wat moeite mee.
1: Ja, jij drinkt in principe,
0: heel
1: maar
0: weinig.
1: Zou je de plaat niet even... Oh, we hoeven de plaat niet af te kondigen, sorry.
0: Nee, wij hoeven de plaat niet af te kondigen, nee.
1: Sorry.
0: Nee, dat hoeft niet meer. Dat had je net al gedaan, toch?
1: Okay. Nou, dat is dus een van de vele bloopers van ons.
0: Ja.
1: En het is ook gelijk een van de redenen waarom jij hem eigenlijk niet wilde laten horen.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Want wij
0: nee.
1: doen altijd, als er iets misgaat...
0: Een beetje rare stemmetjes opzetten.
1: Opzetten.
0: Ja. Ja.
1: En jij zei over, dat wil ik niet dat ze dat horen, want dan denken ze dat we helemaal gek zijn.
0: Nou ja, de stenen beenshow.
1: Maar ik heb zoiets van, wij zijn af en toe ook gewoon een beetje prettig gestoord.
0: Ja, dat moet ook wel.
1: En dat moet je ook hebben, want anders wordt het leven zo zwaar en saai.
0: Ja, zeker hier binnen.
1: Lekker. Maar ja, goed, dat even over het afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar het nieuwe radiostation, of radioseizoen... Na de kermis zijn we weer terug.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we hadden al gemeld. Peter, onze columnist, die is er ook weer gezellig bij.
0: Ja.
1: Het worden alleen wel een beetje spannende tijden. Want er wordt een streekomroep gevormd. Dat is nu eenmaal van hogere hand door de regering opgelegd. Daar kunnen wij helemaal niks aan doen.
0: Het is zo.
1: Dat moeten. Wij hebben ons daarbij neer te leggen. Maar op dit moment zijn er gesprekken gaande. En er is dus nog niet duidelijk of wij als LOF ons aan gaan sluiten bij de streekomroep of dat we een andere weg kiezen. En ja, in de media wordt er weliswaar al verkondigd. De LOF die heeft alles gestaakt. Maar dat is dus niet zo. We zijn gewoon in gesprek. En het bestuur zal uiteindelijk een keuze gaan maken.
0: Ja, klopt.
1: En dan horen wij ook hoe of wat. En wij hopen eigenlijk toch wel dat we dat voor het einde van volgend jaar weten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat je weet waar je aan toe bent. Maar goed, september zijn wij er gewoon weer.
0: Met misschien weer wat iets nieuws misschien?
1: Ja, sowieso een nieuwe rubriek.
0: Ja, dat vind ik wel weer leuk om te bedenken.
1: Ik weet alleen nog niet wat.
0: Nee, dat zit er wel vaak bij je. Ja, het komt in ene op of zo.
1: Nou, ik zit misschien aan iets met namen te denken. Ah, ja. Of ja, misschien toch iets weer met nieuws. Ik weet het nog niet.
0: Nou,
1: maar heeft u thuis goede ideeën voor een nieuwe rubriek waar wat tekst en een leuke plaat bij kan?
0: Kan altijd.
1: Mail het gerust naar redactie@rtvlof.nl. Zeg even dat het een idee is voor een nieuwe rubriek in Muziek van de Straat. En wie weet is jouw rubriek dan volgende radioseizoen bij ons te beluisteren.
0: Ja, precies.
1: Het kan allemaal.
0: Nou, we gaan het merken.
1: We gaan het merken. We gaan zelf ook even naar de radio. Want we gaan het nummer Radio draaien van The Corrs. Een heerlijk nummer uit 1999.

0: De Cranberries was dit. I Can Be With You uit 1995.
1: Ja, en dan zijn we toch echt toe aan...
0: Ja, het is toch wel weer zo'n moment altijd, vind
1: ik. Aan het einde van dit radioseizoen alweer.
0: Het is toch even 10 maanden dat je dit doet? In een jaar?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: En we gaan echt tot de kermis, net na de kermis gaan we eruit. Na de kermis zijn we weer terug.
0: Ja, dat is precies als het goed is, 13 september.
1: Ja, en de vaste luisteraar die denkt nu misschien... ja, maar jullie maakten de afgelopen jaren toch een zomerprogramma.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat klopt, want in de zomer is er natuurlijk heel weinig nieuws. En dan maakten we een speciale zomeruitzending met thema's of landen of weet ik veel.
0: Maar dat moest je ook allemaal van tevoren ook heel veel opnemen.
1: Ja, maar buiten dat het ontiegelijk veel werk is... wat ik met alle liefde ervoor over heb overigens... Mm-hmm. Is het dit keer ook zo geweest... dat jij hebt op je werk een hele drukke periode achter de rug.
0: Ook, ja, met verhuizingen en dat soort dingen.
1: Ja, want jouw werk, jouw gebouw zeg maar, ging verdwijnen.
0: Dat ging verdwijnen, ja.
1: En jullie moesten over naar een nieuw gebouw... waar alles weer opgebouwd moest worden.
0: Ja.
1: Dus jij hebt heel veel overuren de laatste tijd gedraaid.
0: Dus we gaan gewoon even lekker vakantie nemen.
1: Ja, en jij hebt ook vrij dit keer in de zomer.
0: Ja, dat klopt. Normaal is dat nooit.
1: Normaal heb jij pas in oktober vakantie.
0: Ja.
1: Maar nu dus ook echt in de zomermaanden. Dus vandaar dat we gezegd hebben van we gaan geen radio maken als jij lekker vakantie hebt.
0: Zo is het. We gaan gewoon september weer beginnen.
1: Ja, toch? En dan zijn we er weer gewoon fris en fruitig terug. En we gaan hem draaien. Die draaien wij stevast als onze vakantie begint.
0: Ja, dat ben je niet. Ik zie hem staan, ja.
1: Hier is Madonna met Holiday. Veel plezier met André Kroon zo. En tot 13 september.
0: Hey, doeg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

You made me feel alive.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.